0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet, omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van India's restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15, alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociaal netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij de afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump bedreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

0: What is Life? 1970, het album All Things Must Pass. Natuurlijk George Harrison. Hele goedemorgen.
1: Elke week op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
2: Voorst Veluwe Zoom.
0: Ik dacht, laten we eens anders beginnen als normaal. Ja. Het is weer een albumversie, dames en heren. Zo'n vakantieuitzending, zeg maar. Ja. Daar zijn we wel andere muziekjes voor gekozen. Deze kwam ik van de week over tegen. Ik denk, oh ja, dat is ook zo'n tune van zo'n bekende radioprogramma. Volgens mij van de Tros. Het is de Laurie Johnson Orchestra met de Minor Bossa Nova. Volgens mij destijds gebruikt voor, ik dacht, Nachtwacht of zo. Kan dat? In ieder geval iets van de Tros, dat weet ik nog wel. En ik vond het leuk, die draai ik weer eens een keer. Maar eigenlijk zijn we natuurlijk hier. Ja, we zijn natuurlijk alweer richting Frankrijk aan het gaan. Dus dan moet eigenlijk moet dit hebben natuurlijk. Ja. Dat is een beetje de Franse muziek. Een beetje zo, een patrasje zitten. Een beetje een wijntje, een vin. En de Dupin. En een beetje kruidenbozen. Maar daar wil ik het allemaal niet over hebben. Nee. Het is inderdaad een vakantieuitzending. En ik wil niet zeggen dat deze vakantie inderdaad naar Frankrijk gaat. Maar dit jaar wel in ieder geval. Meerdere mag ik wel zeggen. Dus het is weer een aflevering zonder eigenlijk veel actuele zaken. Jammer genoeg. Maar ik kan natuurlijk wel opnoemen wat het weer was, zeg maar. Op, wat is vandaag? 13 alweer. Ja, 13 september 2026. Dan kan ik wel het weer opnoemen hoe het toen was, zeg maar. Dus als u denkt, ja, wat een rare herhaling. Ja, maar dat heeft dan te maken dat het weer van toen, zeg maar, voor die dag interessant was. Ja. Nou, genoeg gepraat in ieder geval. Ondergetekend Martin Burgers bij tot de klok van het volgende uur. En we draaien veel muziek. We begonnen inderdaad nogmaals wat ik zei. Het album van George Harrison, The Best Of. En dit album, dat heet All Things Must Pass. Ja, dat passeert hier veel natuurlijk bij 100% vinyl. We zijn natuurlijk een klein beetje een soort top 2000 iedere week, zeg maar. Maar dan een klein stukje. Maar ook met heel veel vergeten muziek. Maar ook hele grote muziek. Namen van vroeger was je van, oh ja, jaren 80. Dat heb ik ook meegemaakt. Dit bijvoorbeeld. Nena, 99's Luftballon.

99 Luftballons natuurlijk van Nena hoorde je. Ja, dat was wel haar grote nummer 1 hit. Ze was toen zangeres bij de groep Nena, maar de zangeres...

1983, dat is ook weer even geleden, heeft ze in 2002 nog een keer geprobeerd om dat ook nog een keer in praat te krijgen. Dat ging 4 weken op nummer 82 van de top 100. Dat is nou ook niet je zegt van een beste binnenkomer. En daarna waren nog wat andere hits wel te noteren. Natuurlijk ook, waar is mijn lijstje? Hier is mijn lijstje. Any Place, Anywhere, Anytime met Kim Wilde. Daar kwam ze ook met nummer 1 in 2003. Want het origineel heeft ook in hitparade gestaan in 2084. Pardon, in 1984. Irkentwo is dan het origineel. Hebben we ook ergens nog op LP. Ja, moet ik even zoeken waar. En Neurketraumt was ook nog een hit. Nummer 7, ook een top 10 hit in 1983. Dus Luftruim. Ze hadden wel wat top 10 hits hoor in die tijd. Dus het is niet zo dat het helemaal alleen maar... Het was zeker geen eendagsvlieg zoals het heet. Nee, zeker niet. Muziek van Neil Diamond. Dat is de dubbelaar van vandaag. Dat is ook letterlijk een dubbel LP. En die man heeft natuurlijk de hele wereld bij elkaar gezongen. Komt regelmatig terug in ons programma. Daar hebben we gelukkig ook heel veel van op vinyl. Dus daar kunnen we fijn wat van draaien. 1974 stond in dit parade Neil Diamond met dit nummer. Hier is Longfellow Serenades.

The Beautiful Noise uit 1977 van Neil Diamond. Hij schreef er allemaal zelf. Albums vol schreef deze man. En daarvoor uit 1974 Longfellow Serenade. En dat was van het album Diamonds, Neil Diamond. Ja, dat heet Diamonds, heet dat inderdaad. Een dame die veel te vroeg is ontvallen. Eigenlijk, ja, jammer, want deze dame die had veel talent. En had ook veel hits, had veel albums ook. Ik heb het over Whitney Houston. Helaas heeft ze zich destijds ook laten in elkaar mappen door die Bobby Brown. Dat begrijp ik dan nooit, maar ja, dat zal toch ook wel weer zo gelopen zijn als het gelopen is. In ieder geval, ze laat wel veel mooie muziek achter. Gaan twee tracks draaien van dit album. Onder andere deze, Didn't We Almost Had It All?

0: Het moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
1: Voorst Veluwe Zalm.

1987. 20 weken genoteerd. Nummer 1 in 1987. En dat was in de zomer van 1987. Ja, I Wanna Dance With Somebody. Ja, niet zomaar iemand, nee. Who Loves Me. Die moest wel een beetje van haar houden, anders dan ging ze niet met je dansen. Dat is duidelijk. Whitney Houston draaiden wij van het gelijknamige album Whitney. En ja, later kwam de grote hit toch natuurlijk met I Will Always Love You. Geschreven door Dolly Parton, die dat destijds niet aan Elvis wilde geven. Nee, die zei van, ja, maar dan ga jij niet zingen voor mij, dat kun je helemaal niet goed. En heeft het gewoon op de plank gelegd tot op een gegeven moment de uitvoering van Whitney Houston kwam. En toen hoorden ze dat voor het eerst in de auto. En toen heeft de auto langs de kant gezet, omdat ze zo'n mooie uitvoering van Dolly Parton heeft dit geschreven. En ja, dat was wel een van de grote hits natuurlijk van Whitney Houston. I Will Always Love You. Doet het natuurlijk ook fantastisch. Stond ook nummer 1, daarna had ze nog veel meer hits. Want als je googelt hoeveel hitnoteringen deze mevrouw gehad heeft. Ja, dat is wel heel erg veel. Dat is wel heel erg veel. Wij draaien daar 2 tracks van dit album, omdat dit de albumversie is. Ik krijg straks toch nog het weerbericht. Niet actueel natuurlijk, maar wel van het. Van, als je maandag en woensdag is het wel actueel. Maar het kan zomaar zijn dat in de weken daarna, zeg maar, dit als herhaling wordt gebruikt. Ja, dan is het niet meer actueel. Dus dan moet je maar even zeggen, nou, dan weet ik wel dat toen was dat weer. Dat is ook grappig, of niet? Muziek van Philip Goodhand Tate. Wie zegt u? Ja, Philip Goodhand Tate. Die ligt op de draaitafel, zijn album. En dat is een prachtalbum. Het heet ook gewoon Philip Goodhand Tate. Ik ken de man ook helemaal niet. Maar hij heeft een prachtig nummer gemaakt. Ik wil eigenlijk toch 2 tracks draaien. Maar even kijken of het voor elkaar kan boksen. Want het zijn natuurlijk albumtracks. Je zit ergens halverwege in de groef, zeg maar. Moet je dan het allemaal zien te krijgen. We gaan wel de eerste draaien die klaar ligt. Warm Summer Rain. Dat is zo'n mooi nummer. Ja, het is ook wel niet helemaal kraak en piepvrij. Maar luister even mee naar de warme zomerregen van Philip Goodhand Tate. Een hele goede morgen. Dit is 100% vinyl. Op Voorst Veluwezoom en op woensdag op RTV 794. En zaterdag tussen 7 uur morgens en 9 uur morgens de herhaling op RTV 794 en Voorst Veluwezoom. Philip Goodhand Tate uit de jaren 70 met een hele mooie.

0: 1973, jazeker. Philip Goodhand, Fate and Warm Summer Rain. Kwam van dat album. Is ook op single uitgebracht. Werd in Nederland helaas helemaal niks. En dat is jammer, want deze man die verdiende eigenlijk natuurlijk veel meer dan dat hij eigenlijk in hitparadeland gepresteerd heeft. Maar ja, vooruit, het is niet anders. Wat had ik meer voor je klaargelegd? Volgens mij had ik het weerbericht toch nog klaargelegd. Ja, zeker. Dat heb ik zeker voor je klaargelegd. En dat introduceerden wij natuurlijk wel met zo'n weerbericht muziekje. Want ja, daarvoor hebben we dat natuurlijk ook allemaal niet voor niks laten maken.
1: Horst Venuwe zo.
2: Weer.
0: Zo, bent u daar nog? Tot met donderdag. Zondag is het nog regenachtig. Dat is vandaag tijdens deze opname natuurlijk. Maar maandag en dinsdag is het droog. Met geregeld zon en ook wat hogere temperaturen. Vanaf woensdag wisselvalliger en koeler. Kijken we naar de komende dagen. Dan ligt de temperatuur overdag. Maandag is het 23, daarna 18 graden. Helaas wel, woensdag en donderdag veel kans op regen, 80%. S'avonds is 12 graden, lekker koel. En overdag 18 graden. Wind in het zuidwesten de eerste paar dagen, dan gaat die draaien. Woensdag naar het noordwesten. En dan krijg je daardoor regen. Overdag is het dus een windkracht 3. Meer weer vind je op weerplaza.nl. Wat heb ik nog meer voor klaargelegd? Ik wilde dat nummer toch even nog zoeken, zeg maar. Van die andere LP. Ga ik toch even zoeken, een momentje hoor. Ja, die heb ik gevonden. Dat gaan we zeker doen. Het is een reggae-achtig nummer, zeg maar. Het komt van hetzelfde album. Waarvan ik zeg, ja, dat deed dus helemaal niks. Nee, dat klopt. Maar ik vind het zo'n leuk album. Ik heb hem al jaren zelf in bezit ooit een keer gekocht. En alleen maar voor het nummer van Warm Summer Rain. Maar dit nummer is ook leuk. Emile, een beetje reggae-achtig nummer. En dat is ook van Philip Goodhand Fates.

Philip Goodhand Tate. Bij het maken van deze aflevering dan is hij ook nog gewoon in leven. Hij is geboren in Hull op 3 januari 1945. Een Britse singer-songwriter. En hij is nu 81. Ja, dat is toch wel prima te doen. Hij heeft veel hits opgenomen, zeg maar, voor anderen ook. Onder andere Gene Pitney, Larry Williams, Roger Daltrey van The Who. Maar ook deed hij televisieprogramma's produceren. Voor onder andere Uriah Heep, Jethro Tull, 10 Years After, Steppenwolf. Ja, allemaal jaren 70. Toch wel een beetje rockachtige genre, zeg maar. Terwijl hij zelf eigenlijk heel gevoelige nummers schreef. Dit was een leuk nummer. Het was Emile, kort nummertje inderdaad, van hetzelfde album. Je luistert nog steeds naar 100% vinyl. De volgende is ook weer zo'n album. Ja, het zijn allemaal albums, heb ik gezegd. En aan het begin toch, ja. Dus we hebben gekeken in de studio. We hebben toen wat mensen in de studio die meekijken, zeg maar. Maar niks willen zeggen. Temptation, dat is een nummer wat natuurlijk ook zeker niet mag ontbreken. Als je zegt, nou, we hebben het over jaren 80. Dan is dit een hele mooie. Hier is Heaven 17. Nee.

Heaven 17 en Temptation. Met speciale dank voor de screams. Je moet er maar mee genoemd worden natuurlijk. Special thanks to the screams. Dat was Sarah Gregory. Dat was het schreeuwende dametje op de achtergrond. Dan ben je ook zangeres. Ja, dat kan. De platenbeurs heb ik van deze week voor je klaargelegd. We kunnen naar Amsterdam op 13 september. Gaat dat nog? Is dat vandaag? Nee, toch? Ja. Dat is raar. Wat is het 13 september? Zondag. Het is natuurlijk vandaag. Ja, het is vandaag zondag dat ik het zit op te lezen. Dat is niet handig natuurlijk. Je kon naar Amsterdam als je maandag luistert. Maar dat is dan voorbij. Je zal moeten wachten op Lelystad. 19 september 2026 inderdaad. Lelystad de Promesse. Lelystad de Platenbeurs vindt plaats in het centrum van Lelystad op de Promesse. Deelnemers uit binnen- en buitenland bieden hun mooiste LP's, goedkoopste CD's en zeldzaamste singles te koop aan wie. De entree is natuurlijk gratis, want het is namelijk in de buitenlucht. Op het winkelcentrum van Lelystad. Kampen kun je ook terecht op 19 september. Nederland kan de komende zomerperiode weer uit slot. Dus ja, daarom starten ze daar met een jaarlijkse platenbeurs in Kampen. 19 september staan de deuren van Tulkien. Tulkien, weer open voor alle muziekliefhebbers. Je kan terecht tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags in Kampen in Tulkien. Lelystad is trouwens tussen 11 uur 's morgens en 5 uur 's middags. We hebben het dan alweer gehad deze week. Dat zou zomaar kunnen, want er is niet zo heel veel aanbod eigenlijk de komende weken. Ja, wel ver weg. Harmelen kun je nog naartoe op 20 september. En dan kun je naar Amsterdam, dat is dan weer wel de 20ste. Dus wat ik net zei is niet wat ik bedoelde, maar dat is op de Rai. De Record en CD Fair Amsterdam, heel groot. En dat is de bekende mega Record en CD Fair. Die is normaal gesproken ook in Den Bosch. Maar deze keer zit hij ook in de Rai van Amsterdam. Dan bericht niet helemaal, want er staat dan inderdaad. Ja. Yeah. Ik snap het niet helemaal. Die teksten hebben ze door elkaar gehaspeld, zeg maar. Nou, wil je meer weten, kun je terecht bij boekenblues.nl en dan /platenbeursagenda. Het is maar lekker twee. Wat ligt er nog meer voor de draaitafel? Ja, we zijn gierig doorheen eigenlijk, maar dat komt door die albumtracks natuurlijk. Deze is natuurlijk ook fantastisch. Ja, dit is eigenlijk een maxi-single. Dit is maar één nummer. En deze dame was toch ook wel zeer bekend al vanaf de jaren 60. Is inmiddels Dame geworden, zoals het heet. Een dame, Dame. Ik heb het over Dame Shirley Bassey. Hier is This Is My Life.

dit soort maxi-singles waren natuurlijk voor discjockeys heel erg praktisch. Dan kon je nog even naar de bar een biertje halen of zo, of even naar de toilet. Want dat zijn dan maxi-singles die gewoon een heel instrumentaal stuk erachteraan hebben. Met helemaal aan het einde misschien nog een klein stukje zingen, zeg maar. Shirley Bassey in het in 1979, This Is My Life, La Vita. Het origineel, dames en heren, dat is iets meer ingetogen, zeg maar. Want het komt namelijk uit 1968, al zo oud is dat nummer. En dan heette het La Vita, dat is natuurlijk duidelijk. Maar dat was van deze meneer, Elio Gandolfi. En die zong het eigenlijk heel rustig. La Vita.

0: Toch zijn de Italianen, die hebben gewoon dat in de vingers. Die schrijven dit soort liedjes waarbij anderen hele grote hits kunnen maken. De Nederlanders doen het ook over André Hazen tot aan... eigenlijk allerlei andere artiesten in Nederland ook. Net zo goed natuurlijk. Dit is toch wel mooi hoor. Elio Gandolfi. Als we ooit op vinyl tegenkomen, dan gaan we hem zeker een keer draaien natuurlijk. Want ja, dat is eenmaal de restrictie. We mogen alleen maar de originele platen draaien, zeg maar, in dit programma. Een klein stukje laten horen natuurlijk om het vergelijk te treffen. Dat mag duidelijk zijn. Ja, nou ja, de volgende liggen we klaar. Hier is zometeen muziek van Wings en Paul McCartney en Band on the Run.
1: Onze regio. Jouw muziek.
2: Forst Veluwezoom.
3: Even lekker tijd voor jezelf.
2: Met Forst Veluwezoom.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1977 natuurlijk. Lionel Richie schreef het en de Commodores zongen het. Easy.
1: 100% vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom.
0: En goedemorgen, het is weer tijd voor een nieuw uur van 100% vinyl. Een zogenaamd tussenuur. Ja, dat hebben we ook af en toe eens een soort vakantiedataloos programma. Maar zeker niet met de minste muziek. Nee, we begonnen natuurlijk met de Commodore van de Kalzijn, dit 77. Het nummer is door vele mensen gecoverd. Onder andere door Lionel Richie zelf samen met Willie Nelson. En in die 88 zelfs ook nog eens een keer een andere uitvoering van gemaakt. Maar ja, dit was eigenlijk wel de originele zoals dat heet. Ik heb weer wat albums, maar ook wat singeltjes van uitzonderlijk niveau, zeg maar, klaargelegd op een stapeltje. We gaan er weer een mooi uur van maken, zoals dat heet. Onder andere muziek van Wings ligt op de draaitafel en Paul McCartney, dat mag heel duidelijk zijn. Hier is Another Day.

Het authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

Ja, al krakend kwamen ze inderdaad waar ze moesten wezen inderdaad. En dat was destijds in 1972 in het Songfestival terecht. Met Back to Steel or Borrow. En volgens mij werden ze het net niet. Volgens mij won toen Vicky Leandro met Apretoa uit mijn hoofd. In ieder geval, Backstreet Boys was hun grootste hit inderdaad. Daarna nog Pinball Wizard en See Me, Feel Me uit 1973. En een jaar later You Won't Find Another Fool Like Me uit 1974. Ik heb het dus over de New Seekers. Het album heet Grand Gala New Seekers. En we hoorden Never Ending Song of Love. Ik was ook altijd wel fan van deze groep. Niet wetende dat ze eigenlijk heel veel covers zongen. Here, There and Everywhere van Lennon en McCartney natuurlijk. Of What Have They Done To My Song Ma? Dat was van Melanie Kafka. Safka. New York Song van Elton John. The Nichols Song, ook van Melanie. En Tonight van Roy Wood. Dus het zijn allemaal, ja, eigenlijk heel veel ook zelfs wel eigenlijk van Melanie. Beautiful People zit er ook op. Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel natuurlijk. En zo gaat er eigenlijk de hele LP door met liedjes die ze gezongen hebben. Maar ze waren wel razend populair. Zeker in Engeland hadden ze inderdaad echt wel gewoon ook de grote zalen, zoals dat heet, helemaal vol. De Royal Albert Hall hebben ze ook opgetreden. Daar begon ze een of andere live album van. Dat is best wel grappig om te horen. Iedereen die een beetje wilde overstappen, zeg maar, van klassieke muziek naar popmuziek in de jaren 70, die kocht of de Carpenters of de New Seekers. Ja, dat is een beetje het verhaal eigenlijk. Wij draaiden nogmaals een keer Never Ending Song of Love. Dat is leuk. Is leuk, nou. Is leuk. Goed, wat heb ik nog meer voor je klaar liggen? Oh, ABBA. Een album met ook veel hits inderdaad. ABBA uit de jaren 70. Hier is I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do.

Het is natuurlijk een super bombastisch nummer natuurlijk van 6 minuten. Michel Chardou en Le Lac de Connemara. Het meer van Connemara. Ja, en waar ligt dat? In Ierland, dames en heren. Je zou verwachten dat deze Fransman over een Frans meer zou gaan zingen. Maar nee, dat was niet het verhaal eigenlijk. Eigenlijk kwam de componist Jacques Revaux kwam als eerste met de muziek aanzetten die hem erg deed denken aan Schotland. Het idee van Chardou en Danelay, die was om een tekst met Schotse verwijzingen ervoor te maken. Maar ze ontdekten dat ze eigenlijk helemaal niets over Schotland wisten. En toen werd de aandacht verschoven naar Ierland. Dus er zitten veel Ierse kenmerken in de tekst van woeste natuur, ruige natuur, verwijzing naar de Keltische cultuur en de legendes daarin. Oliver Cromwell, Tipperary en Galway zijn typische Ierse familienamen als Sean, Maureen, O'Connell en Flaherty. Dus ja, dat nummer heeft een wat ongewone opbouw voor een Franse chanson. Het is uitzonderlijk lang, bijna 6 minuten. Waarbij de laatste 2 minuten bestaan uit een enigszins bombastisch gearrangeerd instrumentaal stuk. Ja, en dat is ook nog een keer gespeeld door de London Symphony Orchestra. Dat is ook een koor en orkest wat daarbij hoort. Het is eigenlijk best wel een prachtig nummer inderdaad, ja. Het meer van Connemara, maar dat speelt zich eigenlijk allemaal af in Ierland. En ja, dat past dan ook weer een beetje bij de type muziek, zeg maar. Het is een nummer wat al heel lang ook in de top 2000 heeft gestaan. En wat nog wel grappig feitje is. Destijds had je bij de Avondspits had je de steunplaats van Frits Spits. Op Hilversum 3 was dat. Die was een keer op vakantie en toen was Tom Blomberg was daar als vervanger aangesteld om Frits Spits te vervangen tijdens zijn vakantie. Deze plaats werd destijds nummer 181, de 181ste NOS steunplaats van de week op Hilversum 3. En daardoor bereikte eigenlijk de plaat in Nederland sowieso en de top 40 inderdaad een 7e positie in de top 40. In Frankrijk werd het nummer trouwens nummer 1, maar dat mag duidelijk zijn natuurlijk. Ja, prachtnummer, wordt nog veel gebruikt. Inderdaad, vooral het laatste stukje inderdaad, is ook heel erg bekend. Wie ook bekend zijn, dat is een Engelse meidengroep. En ja, dan is eigenlijk van de London Symphony Orchestra eigenlijk de stap naar Bananarama niet zo heel erg groot. Nee? Misschien een heel raar bruggetje, maar in ieder geval de Cruel Summer zingen zij op dat album wat ze hier op de draaitafel hebben leren. Hier is Bananarama.

0: Iedere keer als je gaat, neem je een klein beetje mee van mij. Every time you go. En je hoort weer het vliegtuig, wat je aan het begin ook hoorde. Het komt en vertrekt weer inderdaad. Bekend van Love of the Common People was dit natuurlijk Paul Young. Uit 1985 stond nummer 16 in de hitparade. Genoteerd 9 weken inderdaad, 1985. Every time you go away. Wat hebben we nog meer voor? Ik schoot zo het hele microfoon aan. Meer voor je klaar liggen? Nou ja, nog veel meer muziek natuurlijk. Hier is natuurlijk The Boss.
1: Of je nou rijdt op de A1 of vaart op de IJssel.
2: Je luistert naar
1: Voorst Veluwe Zoom.
0: Ja, kan er maar één zijn natuurlijk. Dat is mijn echte baas. Was die de baas maar daar? Hier is Bruce Springsteen. Eigenlijk niet meer aan te kondigen.

1984, een zeer jonge Bruce Springsteen. Ja, ik kan er heel veel nummers draaien van dit album. Het album met Born in the USA. En die clip is ook leuk trouwens. Hè? Courtney Cox van de latere Friends, die staat op het podium. Op een gegeven moment ook is als fan, zeg maar, wordt zij publiek gehaald door Bruce. En op het podium gehaald. En dat is een prachtig moment ook. Als je dat ziet, die clip is geweldig. Born in the USA heet het album. En dit was natuurlijk Dancing in the Dark. Wat doen we? Doen we de volgende draai die op het album staat? Of draaien we nog een andere track? Laten we deze maar achterdraaien, toch? My Hometown is de volgende track inderdaad van hetzelfde album. En dat is een ballad en dat is ook heel erg mooi. Hier is Bruce Springsteen bij 100% vinyl. Een hele goede morgen.

0: My Hometown. Ja, kwam binnen in januari 1986. Maar was natuurlijk al opgenomen in 1984 op dit album. De grote hit uit 1984 en 1985, die moest nog komen. I Am On Fire staat ook op dit album. Gaan we helaas niet draaien nu, maar die bewaren we voor een andere keer. Ja, natuurlijk, Bruce Springsteen, dat mag duidelijk zijn.
1: Van vliegveld Teugen tot recreatiegebied Buslo.
2: Je luistert naar
3: Voorst Veluwe Zo. 100% vinyl met Martin Burgers. Op RTV 794 en Voorst Veluwe Zo.

Natuurlijk Madonna en Like a Virgin. 1984, nummer 4, 14 weken genoteerd. Ja, het lijkt allemaal niet zo ver weg eigenlijk, als ik het zo zeg, de jaren 80. Maar het is toch weer gewoon een dikke 46 jaar geleden. Dames en heren, dit kan toch eigenlijk helemaal niet. Maar het is echt waar. Ja, het is, ja, ik had van de week nog met iemand ook over de jaren 80. Dus, ja, dat is 20 jaar geleden of zo. Nee, dat is het jaar 2000. Dat is 26 jaar geleden. Dit komt er nog een keer 20 bovenop. Dus het is ruim 40 jaar geleden dat Madonna in de hitparade stond met deze hit, zeg maar. Want dat was het sowieso natuurlijk. Ze had veel meer hits. Heel veel nummer 1 hits. Natuurlijk een wereldartiest. Die we zeker ook vaker tegenkomen in programma's zoals 100% vinyl. Wat heb ik nog meer voor je klaargelegd? Ja, nou ja, het is natuurlijk ook wel weer klasse natuurlijk. Want die andere zijn bekende plaatjes. Maar als je het over klasse hebt, ja, dan is dit natuurlijk de betere muziek. Everywhere, hier is Fleetwood Mac.

Beter Muziek, zoals dat heet. Ja, dat is het album uit 1987. En er staan nog andere grote hits. Ook Fleetwood Mac met Tango in the Night. En zo heet het album. Singles waren ervan Big Love, Little Lies en Everywhere. En Family Man. Everywhere hoorde je net. Die andere gaan we ook nog zeker een keer draaien. Maar ik zie op mijn digitale klokje dat we bijna aan het eind zitten van dit uur. Dus ja, dat betekent dat we nog 1, 2 plaatjes kunnen draaien. 2, ja, 2 dan doen. Ja, deze maar inderdaad. Hier is de Police.

Je hebt zo van die groepen die zijn zo authentiek. Ja, die hoef je niet eens meer af te kondigen eigenlijk. Ga ik toch wel doen. Police, The Message in a Bottle van het album Regatta de Blanc. Natuurlijk Stuart Copeland, Andy Simmers en Sting. Zonder achternaam of voornaam. Eén van de twee deed gewoon Sting, ja. En dit stukje gaat dan op de album. Ja, ik zal zeggen, de nummers die we gehoord hebben, die zijn allemaal een beetje anders, zeg maar, van klank. Maar het heeft te maken dat het namelijk nummers zijn van LP's, van langspeelplaten. Grote zwarte vinylschijven, zeg maar, uit die tijd. En die klinken net eventjes wat anders, maar daardoor zeker niet de moeite, zeker de moeite waard om niet te draaien, zeg maar. Zoals dat nummer wat je net hoorde. Deze ook, dit nummer begint met een heleboel gepingel, zeg maar. En lijkt natuurlijk totaal niet op het singeltje wat radio-edits waren, zeg maar. Kijk, nu gaat het pas beginnen terwijl het plaatje al een tijdje opstaat. Andy, I'm Not Your Daddy is de laatste van deze aflevering, dit uur van 100% vinyl. Kid Creole en de Coconuts, die sluiten deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: De Speuldeuzen met streektaalmuziek uit heel Nederland via de Noordoost-Veluwe.
1: Ja, goeiemorgen, luisteraars. Dag, luisteraars. Welkom bij RTV 794. Erik's Daam zit weer met een grote grijns achter zijn knopjes en schoen. En dus kunnen we beginnen vandaag aan deze bijzondere speuldeuzen van 19 september 2026. Vandaag is namelijk weer de nationale feestdag in de gemeente Heerde. En dat is weer een tijd voor truckersdag. Wie hebt er zin in en om een de heren en dames, chauffeurs en ook de bierrijders hele plezier te wensen op deze mooie dag. En wie begreep uit de weersberichting dat het redelijk droog bleef. Dus dat kan weer met veel plezier straks in het broek klas van bij de trucks. Mijn naam is Corro Rie en ik mag jullie alles vertellen over wat er in dit uur gaat gebeuren bij de speuldeuzen. Maar zeker ook verder duurt de hele dag en zakt nog eens en noem dan eens even bijpraten. We hebben weer een hele vulle luisterplezier bij elkaar, zeg. En dat vinden we in Grunning. En dus komen we via Buzen, Martin Korthuis, De Kosters, Askai Boys, Kurt Bestek en de Pedaaldemmer en Roy Rienesteen bijvoorbeeld. En in de muziekkamer en het theaterhuis kijken we wat er vandaag allemaal staat te gebeuren. En dat is behoorlijk wat. En voor de komende weken is er ook weer van alles in de planning. Maar wie begint muzikaal nu even met de munte ziel? Ziel, zegt ze, in Gypsy Gronings. En doortreffen wie via Buzen, die ook weet wat niet alles vanzelf gaat. Soms moet je even wat aans bedenken. En ze komt tot de conclusie, soms gaat het aans.

Ja, de schoolmeesters die bekend werden als de Kosters, en die hebben jullie al eens vaker gehoord, ging vroeger op de fietsen naar scholen. En dat was iets meer dan 100 meter, hoor. En op die kale vlakte was het trap waar je kon met de kop vol in de wind.

Ja, de schooltijd heet de CD wordt vanaf komt. De kosten hebben er een stuk of aan te maken. Martin Korthuis, die kan zich heel goed toewerken naar, naar zijn optreden. Ja, wat dat betreft gedraagt hij zich soms naar de profvoetballer. Hij komt eigenlijk iets verder uit Drenthe, maar zij zit.

Ja, dan gaan we nu weer naar de andere kanten van Groningen. Wie gaat naar de oostkanten. En wie komt dan, bij kort bestek. En die komt uit het Anneveense kanaal en omstreken. Het trio zingt eigen liedjes in het Drents en het Gronings. En besteedt uit Willem Diekema, zang en gitaar. Egbert de Diekema, de zanger en Anne Hollander, die de toetsen, accordeon, fluit, saxofoon en zang. Dat doet achter elkaar, je hoort niet tegelijk, want anders wordt de rommel die. En,

Maar de Diekema, de Willem, die is de uitbater van Café Het Keerpunt in Spiekeboer. En door is elk jaar in meert de plat op de plank. En door bent er allerlei streektalartiesten te huren. En ooit is door ook Tietzat begonnen. En wie gaat dan vandaag luisteren naar Kort Bestek met Naam in de Lucht?

0: Pop Ja Blues. Met pop, blues, jazz, gospel. Pop Ja Blues.
1: Elke vrijdagavond van 6 tot 8.
0: Pop Ja Blues. Is een programma van...
2: Jan Zegerving.
3: Ja, en dan is het weer tijd voor een stukje cabaret. En vorige week hebben we ook al iets uit te vergeten hoe ik het draait. En wie gaat nu even luisteren naar Paul van Vliet, want die hebben we ook al tijden niet meer gehoord. Want hij treedt live oosten niet meer op in theaters of op televisie. En daarom gaat we jullie trakteren op twee blokjes, want... Wie scheep niet onze luisteraars af met 4 minuutjes cabaret. Wie doet 2 blokjes van Paul van Vliet. En wie begint dan met de jassen van Klaus.
4: Mevrouw Stoffels van Haafden heeft voor de televisie verklaard... dat niemand op eigen houtje cadeautjes aan u mocht geven. Zij namelijk dat niemand gediend zou zijn van een goed bedoelde stroom... zoutvaatjes, asbakken en jamlepels. Dat lijkt me toch een verkeerde opvatting, want ik vind dat je niemand de vreugde mag opnemen om bij de 3000ste jamlepel eindelijk eens 1 keer van harte en terecht te kunnen uitroepen van... Hé, dat was nou niet nodig geweest. Ja. Ja. En toen las ik gelukkig in de krant dat u geen overjas had. Uw secretaris heeft dat aan de... Nederlandse pers doorgegeven, u had er geen, of althans u wilde niet dragen. En ik geloof toch dat het een onderschatting is van de waarde van een overjas, juist in uw positie. Kijk, want het geeft alles wat u doet ineens veel meer relief. En bovendien, u zou er ook op kunnen zitten. Met z'n tweeën, als u bijvoorbeeld moet wachten ergens. Dan trekt het niet zo koud op, hè? Ja. Ja. Tja. Nou, hebt u inmiddels een overjas gekocht? Of u had er toch een, maar waarschijnlijk is dat de verkeerde. U moet namelijk een typisch Hollandse overjas hebben. En een Hollandse overjas heeft een aantal zeer opvallende kenmerken. Het meest opvallend van een Hollandse overjas is... hij mag niet te opvallend zijn. Ja. Mag bij ons nooit een jas dragen van... Hé, kijk hem eens van een jas. Kan bij ons niet. Daarom moet hij gedekt van kleur zijn. Het is ook een demi-saison. Het hele jaar hebben wij demi-saison. Dus dat komt dan ook daardoor. Verder, hij moet zo sterk zijn... dat als vader hem na 20 jaar afdankt... dat de kinderen dan altijd nog behoorlijke kampeerbroekjes uit overhouden. Ja. Nou, mag u deze jas hebben. Ja. Maar voor ik u hem geef, wil ik u toch nog wijzen op een paar kenmerken van deze jas. De mouwen, daar kunt u in geval van nood de handen uitsteken. De aap kan er niet uitkomen. Is er nog meer van te vertellen? Oh ja, de kraag. Zit nog geen stuk in. Ja, u begrijpt het misschien niet allemaal, maar... Dat kan uw aanstaande u dan misschien straks uitleggen tijdens de rijtour of zo. Ja. Ja. Goed, er zit ook nog een knoopsgat in voor een bloem. Een anjer of zo. Ja. U mag hem ruilen. Hij is gekocht bij een van de oudste Haagse herenmodezaken. Ze weten dat u komt. Maar als u gaat, dan niet op zaterdagmiddag, want dan is het zo druk. Hè? En als u gaat, dan noemt u mijn naam maar, zeg maar, dat ik u gestuurd heb. Dan wordt u eerder geholpen. Ja. Nou, dat mag u hebben. En dan heb ik ook voor de bruid nog iets. Want door al dat gedoe dan met die kranten... is het er misschien niet van gekomen dat u dan toch nog een jamlepel... een asbakje en een zoutvaatje krijgt.
3: Ja, en dan kijken we even verder, want Paul heeft nog een stukje gemaakt. En de gozer ook nog luisteren, want dat is wel de... Ja, als toegift doen we dan het theatertje van Paul. Omdat het vandaag Truckersdag is.
5: Ach, zo'n theatertje.

0: als je ze vertelt van je theatertje, dan zeggen ze, kom je wel overheen. Klein theatertje, ja, klein theatertje. Dat zijn van die ideeën, jongen, die heeft iedereen. Want bijna alle mannetjes, die hebben van die plannetjes. Van eigenlijk moest ik toch nog eens een keer een tandemtocht naar Cameroen of in het Vreemdelingenlegioen. Maar dat kan nooit voor je baan, of voor je buurt, of voor je eer. En jij denkt ook, ah, wat, theatertje. Theatertje klinkt eigenlijk wel gek. Met zo'n theatertje schei uit een klein theatertje. En al dat zenuwleien en die zorgen op mijn nek. En daarna krijg je dan de tijd van een theatertje. Ach ja, dat idee, dat heb ik vroeger ook nog eens gehad. Ja, ik weet nog goed, een klein theatertje. Dat is waar, een klein theatertje. Het mijne dat zou komen in de Haagse binnenstad. Maar als iemand dan iets zegt van een theatertje, dan zaan ik je daar toch weer over door. Een klein theatertje, ja, een klein theatertje. En de argumenten tegenwegen lichter dan ervoor. En alle wijze mannetjes met al hun wijze plannetjes. Je hoort ze niet, je ziet ze niet meer staan. En of je daar nou goed aan doet, en of je dat nou laten moet. De dingen gaan nou eenmaal altijd als ze moeten gaan. Jij wil een theatertje, een klein theatertje. Met alles dan erop en dan eraan. En je krijgt iets van Gods akker, en je krijgt iets van Gods watertje. En je denkt, als ik het nou niet doe, komt dat er nooit meer van. En zo ren je rond, hè. Voor de hiervergunning, en voor de daarvergunning, en voor de dansvergunning, en voor de bouwvergunning, en voor de breekvergunning, en voor de vergunning voor minderjarig vrouwelijk personeel. En de vergunning om te spelen, en de vergunning om muziek te maken, en de vergunning om muziek te maken bij het spelen. En naarmate de opening met de première nadert, wordt de paniek steeds groter. En iedereen gaat door elkaar lopen. De man van de drankjes, de pianostemmer, de schilder, de loodgieter, de timmerman, de tegelzetter. En je loopt daar zelf tussendoor met een gezicht van, wat moet dit worden? Daar was ik helemaal nooit aan begonnen, want dit wordt helemaal niks. Maar ineens dan is het er. Ja, theatertje. Een klein theatertje. En je denkt dat je je ogen niet gelooft. Theatertje, ja toch, een klein theatertje. En je schudt nog ongelovig, niet begrijpend met je hoofd. Maar je ziet je 100 stoeltjes en je ziet je 100 smoeltjes. En de lichtjes langs de wanden en de slang verrast gaat branden. En de schroeven en de moeren en de planken op de vloeren. En de wasbak, de piano en een lekkere bontgordijn. Je hebt een theatertje, een klein theatertje. En weet u wat het is? Het is te klein.
1: Ja, en dan gaan we weer terug naar Neder-Saxisch. En ook de Kosters weer naar schoolmeesters. Wat de gevolgen van het goede leven kunt zijn. Wat er van komt, moet er ook weer af. En dan mooi aan het werk. Ik had het dan wel door voor een ander ritme keuzen dan een Betty. Een Betty Steuntime. Dus we hoort de Kosters met de Federal Blues.
2: Het wordt weer zomer, dus half nood in het toen. Naar de verkleden nog liever naast, dan ook naar het broen. Ik ben als stadwest, ik heb mijn kurtenbox hem kocht.

Ik zit in dokter, ik mouw op een dieet. Hij zei mooi en ik kreeg pil en biedenvlees. Maar dat was ook nice, het had je al gezien.

Toen kwam ons buurvrouw met een broodje op de prop. Een alternatief om mijn pokkel vol te stoppen. Maar op wat er is toe, dat leek ja net Veenhoezen.

Ja, daar waren de kusters en dan gaan we eens kijken wat er in de buurt gebeurt allemaal in dit weekend. In Voorsen is natuurlijk het museum Voorsen Historie. Daar heb de kunstenaars presenteert ze hun werk tot 28 november met de titel Kunst in de Kijker. De Kannenburg die heeft twee exclusieve concerten van Sela op deze zaterdag. En in of bij de Kannenburg. Dus voor tickets, dan moet je nu nog als de duivel bestellen voor achter in de middag of begin van de oom. Dan heb je kans dat je op de ovensessie nog even naar binnen kunt. Dus ik zal even kijken op de website van Gelderse Landschappen en Kastelen. En door eens kijken of er nog een ticket te scoren is. Want er is een heel leuk optreden. De hele maand is er een herfstspeurtocht van 1 september tot 1 november. En met die leuke oranje pompoen over de schouder ben je helemaal klaar voor deze herfstspeurtocht. En dat is dan speciaal voor op de kinderen richt. In Epe, er is vandaag, even kijken, om 2:00... een lezing door de kunsthistorica Marianne Wits over de late bloei van Henri Matisse. En het werd er holen in de cultuurhuis. Wat ik al zei, het begint om 2:00 en duurt dat ongeveer een uur of 4:00. En in hier de Wolkenvelden en Vezen, ja, de Koningin. En het is vandaag drukkersdag, dus ze vertrekt prompt om 12:30. Want dat is elk jaar weer hetzelfde. En dat moet ook, want het dorp is even afgesloten. Want drukkersdag, die doet eigenlijk, normaal houden ze zich precies aan de verkeersregels. De chauffeurs op de grote trucks. Maar vandaag riep ze tegen het verkeer in. Ze komt dus vanaf Doortje, zeg maar, dan een dorp in Stoem. En gaat dan dwars tegen het verkeer in richting de Elburgerweg. En even goed u kijken. Rond 12:30, dan moet je niet op het dorp heen met de auto's. En ook niet halverwege op de weg parkeren. Door hij blauwe streep op het dorp staan. En door mij alleen maar 2:00 lang staan. En als je zo'n rijkaart hebt. En dus zorg vandaag dat die jongens zo min mogelijk ellende ondervindt van lui die gauw even een pakje check me halen of nog even een bloemetje. Ja, doe dat rustig aan, neem de tijd. En vandaag is er ook bij Meulen de Vlijt, bij Friese Erfgoed, de hele dag wat te beleven voor groot en klein, tussen 10:00 en 4:00. En mijn papier even om me draaien. En dan kijken wat er dan nog meer. Want ook in het Zuivelmuseum in Wolkenvelde is weer van alles te doen. Dan, die is los vanaf 12:00. Dan kun je door kijken. De geschiedenis van het Zuivelmuseum. 11:00 is er los, tot 5:00. En dat is aan de Kanaaldijk 33 in Wolkenvelde. Nou, in Vezen, ja, daar komt de kolonne natuurlijk. Want om 2:00 is de pauze. Even met de andere draaiboek erbij. Want ze start om 12:30. Ja, en dan, voordat ze muur wordt, gaat ze even pauze al in broek. En dan stiet door de hele kolonne netjes bij elkaar en gaat ze. En wie sluit dan weer midden in de kolonne aan? Dat is in het centrum van Wolkenvelde. Ik kijk even, de kolonne houdt pauze in de hoogwatergeulen. Ja,
Totdat je er weer uit kunt, dan als je met de neus vlak voor de dijk staat, vanaf vorigen, ja, dan kun je net de kop van de kolonne zien. En daar hebben ze van alles en nog wat aan de Breeweg. Dus die dat hele spullige. En ja, het is een, zeg maar, auto's. De vrachtauto's staat daar zo helemaal compleet opgesteld. Dus de auto van haar, die kunt er rustig langs wandelen. Even mijn preutje maken met de B-readers. Want die weten ook alles over die trucks te vertellen. En de chauffeurs zeker. Want er bent vandaag weer mooie trucks, wie heb ik begrepen. En ook wat worden heel mooi spul opgemaakt. Want ja, op zo'n dag, dan bent de chauffeur als man zo vroeg bezig om de auto te poetsen en net iets, een bloempje erop te maken. En dan gaat ze weer verder. En ja, ik kijk even, wat is er nog zo meer? Oh ja, dat is meer algemeen nu. Je hebt over cultuur. Een oproep van de EKAL. Kun je een bed in platschriem opleid? Stuur uw verhaal in voor de schrijfwedstrijd. En de schrijfwedstrijd is dan voor het Veluwse schrijfwedstrijd die dan georganiseerd wordt. Het EKAL, dat is het het centrum voor ja, de Achterhoek en de Limes, maar ze beheert ook het streektaal voor de Veluwe. Sorry. Maar ze bent op zoek naar een hele mooie, creatieve en vermakelijke verhalen en gedichten vooral. Want ja, vorig jaar waren er ook weer gedichten gemaakt. En ja, als er dan één of twee bent, valt het moeilijk u te kiezen. En dan denken mensen, nou wat gek. Nee, want je kunt niet afwegen wat nu echt de boom uitstekt of zo. En dan kun je alleen maar een soort aanmoedigingsprijs uitgeven. En ze wilde ook best in de gerichting een echte wedstrijd hebben. De verhalen en gedichten in de Veluwse streektaal, die mag tot 1 februari 2027 worden ingestuurd. De uitreiking is dan in maart 2027. De schrijfwedstrijd op de Veluwe heeft als doel om het lezen en schrijven in de streektaal te stimuleren. Dus heb ze een hele goede, een heel goed verhaal. Maar heb je een reken fantasie en binnen je raakt door een poëtische ervaring. Of heb je een spannende voorspelling voor de toekomst? Nou, schrijf dan van nu af. En wie bent benieuwd wat voor verhaal of gedicht je gaat inzenden? Wil je tips over de schrijven en zo, ga dan nou https://www.ekal.nu. En de streektaal en cultuur, Veluwe. En daar vind je alles over de schrijfwedstrijd. Het insturen van een korte verhaal en gedichten kan tot 1 februari 2027. Uit alle inzending wordt dan de 3 winnaars gekozen die een mooie prijs ontvangt op de presentatie om in maart 2027. Iedere inzender ontvangt hierover een uitnodiging. Het verhaal of gedicht mag als woorddocument via de mail worden verzonnen naar info@ekal.nu. En alsjeblieft geen NL, want daar komt het niet aan. Wat belangrijke voorwaarden. De lengte van het verhaal is maximaal 1000 woorden. Van een gedicht mag er maximaal 1 A4, inclusief witregels. Bij overschrijding van de limiet kan de jury het verhaal niet meenemen in de beoordeling. En er wordt dit jaar behoorlijk op gelet.
De inzending is authentiek en eigendom van de inzender. De inzender is niet eerder gepubliceerd in kranten, bundels of buikjes. Ook niet digitaal. De auteurs behoudt hun auteursrecht, maar ontvangt geen honorarium. En de inzending is tot 1 februari 2027. Nou, ik heb weer langer genoeg geklest. Wie gaat er zeggen weer leuke muziek erin? Wie komt dan weer via buze tegen? En ja, die wil ook wel weten waar ze dan vandaan komt. Want ja, zie, kan heel goed fietsen, hoor, via buze. Want ik heb hier les nog eens in een filmpje waar ze dan samen met wat anderen aan op de fietsen zaten en aan het zingen. Dus dan kan je fietsen. Ja, maar ze weet ook alle koffieplekken onderweg. En wat dacht je waar ze vandaan komt? Ze komt van Ziel, zo heet de CD. Maar zie je een eindje fietsen.

0: Ja, sommige grummenigers bindt een beetje verlegen. En dan zing ze onder een andere naam. Dat overkomt ook P. en Rienus. Officieel heet ze de Peter de Haan uit Loppersum. En die ontmoet tijdens zijn studie farmacie Frank den Hollander bij een studenten-songfestival. Peter is jarenlang apotheker geweest en de rest van het verhaal hoort u de volgende keer als we in de volgende maand als we weer door Grun struint. Maar nu eerst de Hoornse Plas.
1: Misschien kennen jullie de Hoornse Plas, dat is een kunstmatig aangelegde recreatieplas.
2: 10 minuten vanaf staat fietsen en je ligt een plaat, kloor.
1: Ja, kan je toch inderdaad.

0: het zeggen had. Kofferspang, dat gejammer aan mijn kop van Julio Iglesias. Nee, geef Mimo P en Rinus en de Horense Plas.
1: Als je de naam SK Brothers hoort, dan denk je dat aan Engels of ja, Trumpiaans. Maar ze bent gewoon Groningers. Maar, maar wel bijzonder. Ook dit verhaal hoort u de volgende maand. Maar wie hoort nergens beter als Toes?

Ja, dag Lu. We hebben veel plezier gemaakt dit spul deze vandaag. Een hele bijzondere, want we hebben ook de druk op de nekken van zometeen de Truckersdag. En wie bent Eriks dames achter de knoppenwerk? En mijn naam is Corro Rijen. En we hopen dat u de volgende weken weer aan de radio zit. En voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende weken als wie weer dwaalt door de rente. Maar wie hebt zo Linda Seinstra, die samen met Gert Voekers en Jan Biens met de televisiebussen van RTV 794 live Truckersdag giet volgt en ons iedere keer weer op de hoogte houdt van wat er gebeurt. En hoe dat dan ook in elkaar zit, wanneer of jullie de filmpjes die de jongens maken van Truckersdag op de televisie kunt zien. Nou, dat horen we in de volgende uitzending. Dan binnen we weer terug op de radio zometeen. Voor de komende weken, adieu en pas goed op elkaar. Oh ja, en vanmiddag kijk naar de meterrijders van Truckersdag en uw auto en Betty fatsoenlijk aan de kant te parkeren, als je dat wilt. Dat is met de kleppen.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Ja, nee, iedereen die zit nou eventjes te kijken. En wat, hé, hey, een bekende tune, maar ook weer even niet. Met, nee, we zijn begonnen aan onze truckersdag. En ik hoor mezelf 2 seconden later. Dus, ja, dat, want we gaan eventjes doorschakelen naar de mensen aan de... Ja, op het industrieterrein van heer Erik.
1: Ja, als we goed hebben, dan hebben we Linda aan de lijn.
2: Dan hoop ik dat we ja. contact hebben.
1: Ja, we hebben contact.
2: Goed zo. Ja, we zijn in de hal van SVZ in Heerde. En ja, SVZ zal misschien heel veel mensen niet wat zeggen. Maar vroeger, heel vroeger, heette dat Houtman. Dan weet iedereen waar we zijn. En je hoort het misschien aan het galmen op de achtergrond. Maar we zijn in de hal van SVZ. En hier gaat het vanavond gebeuren. En hier is het vanmorgen ook allemaal al gestart. Want we staan in een hele grote hal die ingericht is met allemaal tafelstoelen. Hier zijn vanmorgen de lunchpakketten gemaakt, de broodjes gesmeerd. Hier worden ook alle kistjes klaargemaakt voor zometeen de pauze, zodat er eten en drinken bij is. Hier komen ook de motorrijders allemaal verzamelen en even een bakje koffie. Hier begint het een beetje en daar zijn we vandaag. We gaan zometeen praten met Jaap Vijgen, een van de organisatoren van Truckersdag. En we gaan u de hele dag meenemen in dit geweldige feest natuurlijk. Dat begint vandaag, nu. En we gaan tot 5 uur u mee laten beleven wat het allemaal te betekenen heeft, zo'n truckersdag in de Heerde. Cor, ik zou zeggen, laten we beginnen met een gezellig muziekje. Zo ben je straks ook begonnen. En dan komen we zometeen graag bij je terug met een gesprekje met Jaap Vijgen.
1: Oké.

0: Een andere keer misschien.
1: Kijk, en dat was het plaatje weer afgelopen. Ja, we hebben net op tijd de koffie erdoor. Of in ieder geval, het zit in de kopjes. Daar gaan we straks weer eventjes kijken. Als we kijken naar de Truckersdag en ik kijk even naar de overkant, gaan we eventjes weer aan de...
2: We gaan even naar Linda, want die heeft iemand bij zich staan.
1: Ja, want die heeft weer wat nieuws gevonden.
3: Nou ja, wat nieuws. Jaap Vijgen is niet zo heel erg nieuw meer eigenlijk. En jullie draaiden net het plaatje van opzij. Maak plaats. Nou, dat geldt voor jou, Jaap, vanmorgen zeker, of niet?
4: Ja, nou ja, eigenlijk wel. Het loopt allemaal een beetje door elkaar. En het lijkt een beetje rommelig. Maar we zeiden net tegen elkaar, eigenlijk is het best wel een geoliede machine.
3: Oké.
4: Want iedereen die doet zijn ding. Af en toe moeten we eventjes wat zoeken. En dan vinden we het weer en dan komt het allemaal weer goed.
3: We staan in de hal van SVZ. Ik heb net al uitgelegd, die hal is een beetje omgetoverd tot feestzaal. Maar jullie waren hier vanmorgen heel vroeg.
4: Nou, tussen 7:30 en 8:00 dan komen de eerste mensen binnen. En waarom zijn we zo vroeg? Omdat bakker Rebel dan de broodjes kon brengen. Dus die ontvangen wij dan. En de koffie was nog niet klaar. Want we hadden wat problemen met het koffiezetapparaat.
3: Oei.
4: Maar daar moest een nieuwe voor komen. En dat werd ook binnen 10 minuten weer geregeld.
3: Wat goed.
4: Ja, hartstikke leuk.
3: Dat
4: dus er gaat
3: fijn,
4: altijd wel
3: he?
4: Wat fout. Maar nee. Uiteindelijk komt het allemaal goed. En dan komt de

0: 700 witte bolletjes, 350 krentenbollen. Nou, plakken kaas, plakken ham, boter erop. Nou, de een die doet dat met de lepel en de ander die doet dat met het mes. Maar uiteindelijk is alles weer voor elkaar. En staat het nu in de vrachtwagen bij truck en trailer aan de Molenweg. Samen met de koeriebags voor de bijrijders. En dat kan dan uitgereikt worden zo meteen.
1: Precies.
0: Als de vrachtwagenchauffeurs komen.
1: Hé, en we staan in die hal, maar er staat hier ook een soort van keuken, noem ik het maar. De koffiezetapparaten, tafels met allerlei spullen. Ook dat moest natuurlijk ingericht worden.
0: Ja, dat wordt ingericht. En we hebben daar voor gestrikt, een paar jaar geleden, Henk Roken. Henk Roken is natuurlijk de oud-beheerder van de Heert. En dat is natuurlijk een horecaman. En dan denk je, ja, dat is allemaal eenvoudig. Maar zo eenvoudig is het allemaal niet. Dus we zijn heel blij dat wij Henk Roken in ons midden hebben als vrijwilliger. Want die zet gelijk de koffie, die zet alles uit. Die maakt de verdeling voor wat we in de pauzes straks allemaal uit moeten gaan reiken en delen. Dus dat maakt Henk allemaal klaar.
1: Hoef je ook niet over na te denken als organisatie. Dat is ook fijn, hè?
0: Ja, dat is daar hoeven wij dus niet over na te denken.
1: Nee, precies. Wij gaan zo meteen naar het opstappenterrein. Wat gaan we daar zien?
0: Nou, daar zijn weer vrijwilligers die daar de inschrijving doen. Als je de trein opkomt aan de linkerkant, daar is een tafel. En daar zijn mensen die zich daar melden, die mee gaan rijden. En die krijgen een bandje. Betalen hun bijdrage. Zodat we het volgend jaar weer kunnen organiseren. En dan gaan ze straks de vrachtwagen in. Dan is het wachten totdat ze geholpen worden om de vrachtwagens in te gaan. En tegelijkertijd komen daar alle chauffeurs aan. En die chauffeurs die worden ook voorzien van de nodige informatie. Lunchpakketten worden verstrekt, de koeriebags. En dan gaan ze zometeen opstellen aan de Europaweg.
1: Mijn collega Jan zei vanmorgen, maar waarom zo vroeg? We gaan pas om 12:30 starten. En we gaan dus om 10:00 zijn we al bezig met wat organiseren. En zometeen naar dat opstappunt. Ja. Maar dat heeft tijd nodig.
0: Ja, dat heeft tijd nodig. Kijk, wij zijn heel blij dat we bij SVZ terecht kunnen. Maar dit is gewoon een bedrijf. Dus vanmorgen is die hele loods leeg. Maar gisteravond niet. Dus wij zeggen ook, we gaan gewoon 's morgens beginnen met een aantal mensen. En in de mum van tijd moeten wel tientallen tafels en stoelen uitgeklapt worden en neergezet worden. En niet te vergeten, de bloemetjes van Sanne. Die moeten dan ook op tafel. Nou, ik heb wel gezien, dat staat weer. Dus dat moet allemaal gebeuren.
1: Ja.
0: En wat denk je van de lunchpakketten waar we het over hebben gehad?
1: Ja,
0: hè?
1: Precies. Dat moet ook allemaal klaar.
0: Dat komt niet vanzelf.
1: Jaap, jij gaat zo meteen met de wethouder op pad.
0: Ja, het is. Ik heb nog een klein kwartiertje.
1: Ja.
0: Maar ik was bij jullie te laat. Om 10:30 dan wethouder Klaas Haring. Wethouder evenementen ook nog. En die ga ik oppikken en die ga ik ook wat vertellen en laten zien namens de organisatie hoe we het doen, wat we doen, waarom we het doen. Zodat hij geluid krijgt bij het beeld, of beeld bij het geluid, net hoe je het noemen wil. En dan doet hij om 12:30 het startschot. En ik heb begrepen dat jullie hem ook nog even gaan interviewen.
1: Ja,
0: dus ik zal zorgen
1: weten.
0: Dat ik op tijd met hem bij jullie ben.
1: Helemaal goed, ja. Is alles klaar? Zijn er dingen waarvan je zegt, dat moest nog even vanmorgen, behalve dan het koffiezetapparaat?
0: Alles is klaar.
1: Heb je er zin in?
0: Heel veel zin in.
1: Goed zo, dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, maar alles is klaar.
1: Ja.
0: En dus dat gaat gewoon goed komen. En aan het eind van de dag zullen we zeggen, dat zijn we vergeten of dat liep niet helemaal goed. Maar we zeggen altijd, we handelen naar bevindingen.
1: Zo is het.
0: Want iedereen heeft er zin in, dus daarom komt het allemaal goed.
1: Dan gaan we er een feestje van maken vandaag. Ja. Dankjewel en heel veel plezier vandaag.
0: Ja, jullie ook, bedankt.
1: Dank u. Je bent klaar.
2: Ja, ik ga de goede op.
3: Ja, sorry dat ik wat later
4: was. Linda?
1: Oh, ja?
4: Zal ik een muziekje doen dan maar?
1: Ja, doe maar, want wij gaan zometeen ook naar het TSN-terrein.
4: Oké.
1: Ja?

0: Ja, en oep. Ik eventjes de koptelefoon een beetje bijstellen, want ik hoor allerlei fluittoontjes. Ja, we gaan zo eventjes naar Linda, want ik weet wat er onderweg gebeurd is. Jarenlang was het hard voorzichtig rijden, want anders waai je de bloemen van de auto op. Dat is allemaal goed gebleven, Linda.
1: Ah, ik hoor dat je dus een ervaren trucker die je nu aan het woord is. Ja, Cor, je hebt dat helemaal goed. Wij hebben hem vanmorgen, ja, zo'n bloemstuk zit met een hele mooie zuignap vast op de motorkap van de auto. Maar wij hebben ook ervaren dat dat niet altijd werkt. Dus ik had er al extra touwtjes aan gedaan en hij is nog eens een keer hoe heet dat? De klep die je voor open doet, motorkap. Helemaal vastgemaakt om de motorkap heen. Dus er kan eigenlijk niet zo heel veel meer mee gebeuren. We zijn met de bloemen nog heel aangekomen op het opstapterrein. En we zetten even het programma ietsje anders. Want Fred Kool van de EHBO staat hier bij mij. En Fred dacht dat hij helemaal achteraan de stoep mocht aansluiten. Dus die dacht, ik heb de hele ochtend alle tijd van de wereld. Maar het schema is ietsje aangepast en de EHBO gaat halverwege de route erin. En dat betekent dat Fred al veel eerder mee moet rijden. Fred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Fred, het is een beetje bijzonder, want wij zijn niet anders gewend als dat het Rode Kruis meerijdt in de kolonne van Truckersdag. Maar vandaag zie ik allemaal de jasjes van de EHBO. Dat is anders.
2: Ja, dat klopt. Wij zijn dit jaar gevraagd door de organisatie van de Truckersdag om als EHBO-vereniging Heerde bij een evenement in Heerde aanwezig te zijn. En dat, ja, we doen dat bijzonder graag.
1: En dachten jullie ook toen jullie gevraagd werden, oh, dat kunnen wij makkelijk aan? Of dacht je even van, oh slik, hoe gaan we dat organiseren?
2: Nou, dat valt eigenlijk best wel mee. Want we hebben natuurlijk best wel goed geschoolde mede-vrijwilligers. Het enige punt was, we zijn natuurlijk een hele kleine vereniging. Wij hadden geen eigen vervoer. En dat is ook door de organisatie geregeld. En wij rijden dus in een busje, voorzien van onze logo's, rijden we nu mee.
1: Nou ja, dat is toch hartstikke mooi. En waar ik dan een beetje nieuwsgierig naar ben, want wat is dan eigenlijk jullie taak vandaag?
2: Nou ja, voor alle voorkomende zaken waar hulp nodig is, daar springen wij bij. En we hebben natuurlijk, we zijn met ons vieren, we hebben voldoende materialen bij ons. Dus mocht er wat gebeuren, dan zijn wij heel snel aanwezig om de eerste hulp te kunnen verlenen.
1: En daarom is het ook belangrijk dat jullie meerijden, hè? Want er kan ook onderweg, iedere trucker heeft een bijrijder bij zich en je gaat ervan uit dat dat allemaal prima in orde is. Maar er kan natuurlijk wat gebeuren. Iemand kan naar worden, iemand kan vallen, nou ja, noem maar op.
2: Ja, dat klopt. Je kan niet zo gek bedenken of het kan gebeuren. Maar ja, er kan ook iets met de truckers zelf gebeuren natuurlijk. Hè? Of met een omstander die in één keer oversteekt en misschien een auto raakt. Ja, noem maar op. Dus het is denk ik heel erg belangrijk dat we er gewoon bij zijn.
1: Precies. Ja. En dat is de hele dag. En jullie zijn inderdaad al met een mooie groep mensen. Hebben jullie al eens eerder meegereden in Truckersdag?
2: Nee. Helaas nog niet, maar nu wel. En we zijn er als vereniging ook bijzonder blij mee dat we uitgenodigd zijn hiervoor. Ja, echt. Ja.
1: Jullie gaan dit feestje meemaken. Ik vind het altijd leuk om mensen te spreken die dit feestje nog niet eerder meegemaakt hebben. Want dan staat je wat te wachten. Maar dat wordt vast een superleuke dag, Fred.
2: Ja, daar gaan we ook wel van uit hoor. Want ik had ook de mensen die mee wilden, dat was een paar minuten werk en ik had ze. Dus, en er hadden er nog wel 10 mee gewild als dat nodig geweest was. Dus dat geen enkel probleem.
1: Leuk. Fred, behalve meerijden met Truckersdag vandaag, want dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, staat er nog iets voor jullie op de planning, een groot evenement, en dat is de reanimatiemarathon.
2: Ja, 7 november houden wij in het dorpshuis in Heerde een reanimatiemarathon. En daar geven wij 150 mensen, want dat is de maximale capaciteit wat we nog kunnen doen, maar de gelegenheid om gewoon helemaal gratis een reanimatiecertificaat te halen. Een officieel door de Nederlandse Reanimatieraad erkend certificaat. En op het moment dat je die training gedaan hebt, kan je reanimeren. Je kan een AED kan je bedienen. En je kan je ook aanmelden voor Hartveilig Nederland. Dus dat je dus opgeroepen wordt voor een reanimatie. heel erg belangrijk, want we komen nog steeds mensen tekort die kunnen reanimeren. Want het doel is ook dat we eigenlijk willen dat er in elk gezin één volwassene is die kan reanimeren. Want het is zo ontzettend belangrijk.
3: Dat is nogal een uitdaging.
2: Ja, dat is een strakke ambitie die we hebben. Dat gaan we ook niet in één keer redden, maar het is wel ons doel.
3: En met zo'n reanimatiemarathon geef je dat wel even een boost natuurlijk.
2: Ja, wat we gaan doen, we gaan op zaterdagmorgen 7 november starten we om 7 uur. En we gaan tot 10 uur 's avonds door. En we gaan eigenlijk in blokken van 3 uur gaan we 5 groepen van maximaal 6, want dat is de vereiste voor dat certificaat, die gaan we opleiden. We hebben belangloze medewerking van heel veel instructeurs. Echt gecertificeerde instructeurs die eigenlijk van een heinde en ver ook hier naartoe komen, omdat ze het allemaal een warm hart toedragen. Dus dat is heel mooi.
3: Ja. Mensen kunnen zich nog aanmelden, toch?
2: Ja, er is nog wat beperkt plaats. Dus als je een gratis en voor niets een reanimatietraining wil hebben, ga naar www.ehbo-heerde.nl en meld je gewoon aan.
3: En hoeveel aanmeldingen hebben jullie tot nu toe?
2: Nou, we hebben de laatste stand van zaken is van de 150 plaatsen die we hebben. Er zijn er 120 aanmeldingen.
3: Tenminste, echt zoveel al?
2: Ja. En het echte media-offensief moet nog gaan beginnen. Ja, dat is echt. We zijn er ook heel erg blij mee. We zijn er ook erg blij mee. En ja, we zaten eigenlijk al van, misschien moeten we het nog wel een keer gaan doen.
3: Als je nu al zo snel, zoveel inschrijvingen hebt.
2: Ja, nee, we kunnen het ook alleen maar doen omdat we moeten best wel kosten maken voor de locatie. De mensen moeten een hapje en een drankje hebben natuurlijk. En we kunnen het ook alleen maar doen door het echt sponsorgelden. Dus we zouden het wel vaker willen doen, maar het moet mogelijk zijn.
3: Ja, daarom. Daar hangt heel veel dingen hangen daar nog weer aan vast. Hè? En Fred, voordat jullie instappen en zometeen in wilde vaart meegaan in die kolonne, jullie gaan ook weer starten met een nieuwe opleiding.
2: Ja, en dat is een volledige EHBO-opleiding. Dat doen we hier in de Heert. En dat doen we in 3 zaterdagen. En dan krijg je een hele intensieve opleiding. Daar maken we gebruik van een instructeur en een lotusslachtoffer. Dat is iemand die allerlei verwondingen en ziektebeelden simuleert. En dan kan je dus in 3 zaterdagen kan je dus je EHBO-diploma halen. En heb je een volledig door het Oranje Kruis gecertificeerd of erkend diploma. Inclusief reanimatie, inclusief EHBO aan kinderen. En je weet hoe je echt grote bloedingen moet stoppen. Dus dat is echt aan te bevelen voor iedereen.
3: Ja, heel belangrijk eigenlijk hè, dat we dat kunnen. Ja. En is dat ook zo dat ze dat via jullie website kunnen terugvinden?
2: Ja, dat klopt. Ook daar kan je aanmelden. Ja, er zijn natuurlijk wel wat kosten aan verbonden. Maar wat heel veel mensen niet weten, als je een aanvullende ziektekostenverzekering hebt, dan wordt dat vaak voor geheel of gedeeltelijk door je zorgverzekering vergoed. Dus dat is misschien dan ook wel even een reden om eens even te kijken naar je polis en hoe dat in elkaar zit.
3: Ja. Oh, dat wist ik ook niet, want dat scheelt je in ieder geval in de kosten.
2: Ja. Wij doen dat kostendekkend. We moeten kosten maken voor de instructeur, de locatie, de aanmelding bij het Oranje Kruis, cursusmateriaal, het zit er allemaal bij in, koffie en thee. Kan je op die manier dus in 3 zaterdagen kan je dus je EHBO-diploma halen.
3: Jullie zitten niet stil, dat blijkt
2: nee,
3: wel.
2: Nee, absoluut niet. Nee, maar we hebben ook een geweldig enthousiaste groep. En we hebben ook zoals de vrijwilligers die op evenementen staan. Dat zijn dus ook een stuk of 40. En we hebben op dit moment heel veel evenementen. En de regelgeving neemt steeds toe. Er moet vaker EHBO bij. En we kunnen het op dit moment nog steeds bemensen. Maar we kunnen nieuwe vrijwilligers gebruiken. En ik kan het iedereen aanbevelen. Het is echt zo leuk om te doen. Nou, kijk, deze dag. Het is toch geweldig.
3: Je staat overal met de snotterd vooraan. Dat is het leukste, hè?
2: Je staat overal vooraan. Ja.
3: Helemaal goed. Fred, dank je wel in ieder geval voor jouw gesprekje. En ik wens jullie gewoon een ongelooflijke mooie dag toe. Met niet te veel werk.
2: Nee, dat hoop ik ook. Ik hoop dat we eigenlijk met de handen over elkaar kunnen blijven. Maar in ieder geval bedankt. Voor.
3: Goed zo. Dag. Veel plezier. Hey, Erik, terug naar jou even voor een stukje muziek.
4: Oké.
5: Sensation Wild.

0: Ja, en ook hier in de studio begint de Thursday-akkoord weer een beetje op te lopen. Want ja, het instappen, dat zal wel een aanvang genomen hebben. En dan merk je toch dat er overal weer meer beweging is. En dat valt jou ook op, Linda?
1: Ja, ik sta zelfs midden in de rijkor. Want ik wil een paar mensen spreken, maar die kunnen niet uit de rij. Want ja, dan ben je je plekje kwijt bij het instappen natuurlijk.
0: Ja.
1: Voor mij heb ik staan Joop en Peter. Joop, heb je er een beetje zin in vandaag?
2: Ik heb heel veel zin.
1: En heb je gisteravond geslapen?
2: Hallo.
1: Heb je gisteravond wel goed geslapen?
2: Nee, het was spanning.
1: Echt waar, was er een beetje spanning?
2: Ja.
1: Maar ben je wel bij uitgerust? Je valt toch niet zo meteen in slaap?
2: Nee. Nee, gelukkig niet.
1: Oh, goed zo. Hé, en Peter, jij, ik weet niet beter of jij zit altijd in de Rova-bus, maar je staat nu in de rij om in een vrachtauto in te stappen.
3: Ja, natuurlijk.
1: Hoe kan dat?
3: Ja, gewoon proberen. Dus,
1: Gewoon proberen. Ja. Heb jij ook een afspraak met een vaste chauffeur of moet jij gewoon afwachten wat er komt? Oké, maar jij wacht gewoon in de rij en dan, je hebt niet met een bepaalde chauffeur een afspraak dat je meerijdt.
3: Maar ik zat, Linda.
1: Als je maar, je kan wel, je zit zometeen wel hoog, hè? Dan kun je alles goed zien.
3: Ja, ik ga gewoon proberen, Linda. Het is alles of niets.
1: Nou ja, er staan genoeg mensen om je te helpen, hè? Met het instappen. En dit geluid ga je dus ook vaak horen, hè? Toet.
3: Ja, echt leuk, hoor.
1: Ja, hè?
3: Ja.
1: Weet jij ook hoe lang of je al meedoet aan Truckersdag?
3: Oh, dat weet ik echt niet, Linda.
1: Heel lang al, hè?
3: Ja, heel lang al.
1: Wat zeg je, Joop? Jij wil in die auto?
2: Ja, die.
1: Er staat een witte vrachtauto in dag. Waarom wil je in die?
2: Een instappen.
1: Ah, dat is makkelijker instappen.
2: Ja.
1: Je wil niet in zo'n hele hoge vrachtauto.
2: Nee.
1: Ah, daar heb je goed over nagedacht. Kan je dat ook kiezen? Kan je dat aangeven aan de organisatie?
2: Ja, dat geef ik wel.
1: Ja? Oh, goed zo. Dat is ook belangrijk.
2: Maar er staat voor iemand van de organisatie.
1: Oké, dus dan kun je dat vragen. Helemaal goed. Ik schuif nog een heel klein eindje naar voren. Hoi, mag ik je wat vragen?
4: Ja.
1: Ik zag jou straks al heel enthousiast zwaaien voor het terrein. Volgens mij heb jij er heel veel zin in.
4: Ja, ik heb heel veel zin in en mijn werk gaat mee. Dus, ik doe met veel plezier mee. Dus.
1: En je werk gaat mee? Waar is je werk?
4: Van Gerwink BV, Apeldoorn.
1: En die rijden mee?
4: Ja, die rijdt mee met 3 wagens.
1: En mag jij dan ook meerijden in een van hun wagens?
4: Nee,
1: of moet ik maak
4: me niet zo veel druk, maar ik wacht af tot welke auto ik krijg.
1: Oké.
4: Netjes aan wachten dus, ja.
1: Gewoon netjes in de rij staan en wachten tot je aan de beurt bent?
4: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Hey, heb je vaker meegedaan met Truckersdag?
4: Ja, vorig jaar. De eerste keer en nu de tweede keer voor mij.
1: Dus de eerste keer is goed bevallen?
4: Ja, dus ik zorg dat ik elk jaar hier ben, dus rij ik elk jaar mee hierheen.
1: Voor mensen die nou luisteren op de radio, kun je uitleggen waarom of het nou zo leuk is om mee te rijden?
4: Nou, ja, het is gewoon leuk. Hè. De chauffeurs doen heel graag vrijwillig mee. En niet alleen ik en de andere mensen ook. En het gaat om een leuke dag te hebben met een vrachtwagenchauffeurs en dat soort dingen. Dat je de mensen een leuke dag hebben en lekker plezier maakt. En even alles vergeet wat achter je ligt.
1: Hartstikke goed. Het is gewoon echt een dag om alle zorg even van je af te gooien en alleen maar te genieten.
4: Ja, dat vind ik meer belangrijker als wat anders.
1: En nou is het nog spannend bij welke vrachtauto of je in gaat stappen.
4: Ja, maar mij niet uit. Het mag een DAF of Scania zijn. Het maakt echt niet uit. Het is gewoon... Het gaat erom even een lekker flinke dagje toeteren.
1: En je hoopt dat je zelf de toeter mag bemannen?
4: Ja, nou, ik denk dat ik wel mag. Als ik dat vraag, dan doe ik het niet zo moeilijk.
1: Oh, gelukkig.
4: Ja.
1: Hey, hoe heet je?
4: Romano van Klo.
1: Romano, jemig, wat een mooie naam heb jij.
4: Ja, helemaal uit Apeldoorn.
1: Nou, we gaan het onthouden, Romano, want we gaan mee vandaag. Dus we gaan je een paar keer onderweg tegenkomen.
4: Ja.
1: We zullen zo meteen opletten waar je instapt. En ik wens je heel veel plezier vandaag.
4: Dankjewel. Jullie ook.
1: Nou, terug even naar de studio voor een stukje muziek, denk ik dan maar.
5: Oké.
6: Dus informatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23.

0: Ja, en dan kijken we eventjes nog gauw even bij Linda. Want ja, het is bijna 11 uur en dan moeten we weer terugschakelen naar de automaat. Dus eventjes de laatste nieuwtjes nog vanuit Truckersdag.
1: Een paar minuutjes nog vanuit de rij van mensen die allemaal staan te wachten. Daar is Martin er ook eentje van. Martin, wacht jij op een speciale vrachtauto of moet je gewoon afwachten wanneer je aan de beurt bent?
2: Ik kom bij een collega van die mevrouw.
1: Oh, je bent bij een collega van een van de begeleiding, ga jij in de auto?
2: Ja.
1: En wat, voor welk bedrijf rijdt die, weet je dat?
2: Nee, dat weet ik niet.
1: En weet je wat voor kleur vrachtauto of die heeft?
2: Hij rijdt in ieder geval in een truck.
1: Oké. Nou ja, dat is al belangrijk om te weten. En dan, maar je moet natuurlijk steeds even kijken dan wie het is.
2: Ja, ja, heb je als Patrick.
1: Eerder, Patrick. Heb je eerder al bij Patrick meegereden?
2: Nee.
1: Oké, dus je gaat vandaag ook nog kennis maken met Patrick. Ja. Vind je dat spannend?
2: Ja, wel een beetje spannend.
1: Want waar ga je het over hebben onderweg?
2: Van alles en nog wat.
1: Ja?
2: Ja.
1: Over alles wat je ziet waarschijnlijk, ja. Alle mensen waar je naar zwaaien moet?
2: Ja.
1: Kan je een beetje, heb je een beetje zwaaiarm?
2: Jawel, ik heb een beetje zwaai in de hand.
1: Ah, goed zo. Dat moet wel gebeuren, hè? Er staan zoveel mensen langs de kant, dus dat moet wel gebeuren. Hé, en ik zie je, als je instapt, krijg je een bandje om. Waar is dat bandje voor? Oh, je hebt hem al om. Je hebt een rood bandje. Wat betekent dat?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Oh, dat weet je niet. Oh, dan moeten we dan nog even iemand anders vragen waarom of dat is. Je naam staat erop.
2: Ja, misschien de naam tot de chauffeur ook weet hoe ik heet.
1: Ah, maar als je instapt, ga je je toch wel voorstellen, neem ik aan?
2: Ja.
1: Oké. Je zegt gewoon, hoi, ik ben Martin.
2: Ja.
1: En jij weet dat hij Patrick is?
2: Ja.
1: En dan? We gaan er een mooie dag van maken.
2: Patrick is een collega van de familie van haar.
1: Oh, oké. Okay. Dus jij hebt al gewoon iets geregeld?
2: Ja.
1: En Henry dan? Henry, weet jij bij wie of jij in de vrachtauto gaat?
3: In de vrachtwagen.
1: En weet je ook welke vrachtauto?
3: Ja.
1: Oké. Okay. Jij weet al met wie of je meerijdt. Weet je hoe de chauffeur heet?
3: Vrachtwagenchauffeur.
1: De vrachtwagenchauffeur. En een truck. Ja, het is eigenlijk zo logisch als maar kan. Je staat hier in de rij, je wacht op een truck en je wacht op een vrachtwagenchauffeur. Ja, simpeler kan het gewoon niet, hè Martin?
2: Hè?
1: Simpeler kan het niet. Het wordt gewoon een mooie dag.
2: Ja, het wordt een mooie dag. Ik hoop dat we het een beetje droog houden.
1: Ja, dat hoop ik ook. Wij ook, want we hebben het bloemstuk vastgemaakt aan de ruitenwisser. Dus die kunnen we nu niet aanzetten, anders gaat mijn bloemstuk heen en weer.
4: Linda?
2: Nou, hij doet het prima, hoor.
1: Goed zo. Erik, ik hoor het al. Ik moet stil zijn.
4: Ja,
1: helemaal
4: want
1: goed.
4: We gaan naar de pips en zo.
1: Helemaal goed. Sluiten we af voor 11 uur.
4: Oké. Okay.
5: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Vandaag de hele dag bij RTV 794. Truckersdag 2026. Live vanuit de stoet. Hier is Linda Seinstra.
1: Ja, Linda, ben je daar?
2: Ja, ik ben daar. En ik ben er niet alleen, want naast mij staat de wethouder Klaas Haring. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, ik begrijp. Jij hebt al een hele tour gehad met Jaap Vijgen vanmorgen.
3: Dat klopt. Inderdaad. Ik was hier al vanaf 10:00 of zo, geloof ik. En Jaap die heeft me al rondgeleid. En als je dan ziet wat daar allemaal gebeurt en wat voor logistieke operatie hierachter zit. Ja, vol bewondering.
2: Ja, want mensen die buiten staan en die stoet voorbij zien komen, dan denk je, nou ja, het is een rij met vrachtauto's en iemand mag meerijden en we doen een rondje. En het lijkt heel eenvoudig, maar dat is het niet, hè?
3: Nee, dus zeker niet. Dit kan alleen maar georganiseerd worden met ontzettend veel vrijwilligers. Vanaf goodiebags tot EHBO, tot verkeersregelaars. Mensen die helpen met het instijgen van de vrachtwagen, want die zijn natuurlijk ontzettend hoog. En als je dan een beperking hebt, kan dat soms heel moeilijk zijn. Ja, alleen maar vol bewondering.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat is iets wat u opviel vanmorgen?
3: Nou, wat me opviel, het enthousiasme, ook van de vrijwilligers. En wat ik dan hoor van de verhalen die ze terugkrijgen, ook de dankbaarheid van de mensen die mee mogen. En dat iemand dan een brief schrijft, ik ben zo blij geweest dat ik mee mocht. En dus, ik kijk elk jaar er weer naar uit. Want dit is de 38e keer, hè, dat die gehouden wordt. Ja, dat is onvoorstelbaar.
2: Ja, we hebben vanmorgen al gehoord in de rij. Er zijn mensen die vannacht niet zo heel erg fijn geslapen hebben.
3: Ik kan me voorstellen dat er een bepaalde spanning is. Het zijn natuurlijk ook grote vrachtwagens. Dat is machtig, dat is indrukwekkend. En als je daar dan een dagje mee mag gaan, ja, dat is fantastisch.
2: Hoe belangrijk is dat voor een gemeente als Heerde, dat we nog zo'n evenement steeds kunnen organiseren?
3: Heel belangrijk. Ik weet nog toen ik wethouder werd, dat de burgemeester tegen me zei, Klaas jongen, Heerde bestaat als een warme gemeenschap. Nou, dat wist ik, want ik woon hier natuurlijk. Het is een warme gemeenschap met ontzettend evenementen, veel evenementen. En vaak wordt dan het voorbeeld van die truckersdag aangehaald. Ja, dat het gewoon georganiseerd wordt en dat we dat niet kwijt willen. Dat willen we heel graag houden, want dat geeft verbondenheid, dat geeft samenhang. En ja, gewoon super.
2: Merk je ook dat iedereen dat gevoel heeft binnen Heerde? Of zijn er ook mensen die zeggen, ah, moet dat nou? Kijk, we moeten allemaal tegenwoordig aan het klimaat denken. En we moeten allemaal denken aan CO2-uitstoot en al dat soort ingewikkelde dingen. Zijn er mensen die er ook bezwaren tegen hebben?
3: Heb ik niet gehoord. Je hebt natuurlijk wel eens mensen die niet over geluid kunnen. En dat ze zeggen, ja, dat doet het de hele dag maar een beetje rond. En dat hoor ik wel. Ja. En klimaat en uitstoot van stikstof is natuurlijk een issue. Maar dan denk ik van ja, ook daarin moet je een juiste balans weten te vinden. Ander voorbeeldje, wij hebben geen vuurwerk dit jaar. Maar kabietschieten, dat hoort bij Heerde. Dat blijft wel doorgaan. Nou, zo blijft die truckersdag ook. Dat is net zo'n traditie als kabietschieten.
2: Precies. Het weegt bijna niet op tegen wat je brengt aan al die mensen die vandaag op pad gaan natuurlijk.
3: Nou, daar moet je elke keer weer een goede afweging in maken. Zolang het mag van de overheid, willen wij hier graag mee doorgaan. Omdat we zien dat het ook ontzettend veel brengt in Heerde.
2: Ja. En ja, u zegt het al, ik woon in Heerde, dus die truckersdag die heeft u vaker voorbij zien komen. Is het nu anders, nu u een beetje een inkijk gekregen hebt in hoe het werkt?
3: Jazeker, ik ben hier in 2015 komen wonen, dus ik woon hier nu 11 jaar. En de eerste keer dat je dan die truckersdag hoort, dan denk je, wat zullen we nou beleven? Hè? Wat is dit allemaal? Ik woon vlak bij de Kampenweg, dus dan gaan ze daar allemaal langs. Missen wel een paar keer per dag, maken ze daar die ronde. Maar nu je ziet wat voor organisatie, en dat vind ik echt super, wat voor organisatie erachter zit en wat de bezieling erachter zit. Alle sponsoren die of korting of om niets dingen geven, zodat er een goodiebag mee kan, zodat er vanavond een feest wordt gehouden. Nou ja, sprakeloos.
2: Hartstikke goed. En heeft u dan stiekem ook niet een beetje het gevoel, zat ik ook maar in zo'n truck?
3: Nou, als klein jochie, ik had een neef die vrachtwagenchauffeur was. Dus als jochie van 6, 7 mocht ik vaak mee. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. He, je zag de wereld uit een heel ander perspectief. Ja, de jochie zit nog steeds in mij.
2: Dus dat voel je ook op zo'n dag. Dat is natuurlijk ook mooi. We gaan u straks weer spreken, want om 12:30 is de start. En u mag het startsein geven.
3: Ja, dat klopt. En daar ben ik heel blij mee dat ik dat mag doen.
2: Goed zo.
3: Nou, we zien elkaar.
2: Dan zien we elkaar straks. En geniet van vandaag.
3: Oké.
2: Goed zo. Dankjewel. Erik, ik denk dat we even teruggaan voor een stukje muziek. Vind je dat goed?
4: Ik vind het prima.
2: Goed zo.

0: En dan gaat weer het lampje rood branden. En dan betekent dat dat we verbinding hebben met Linda. En ik weet uit ervaring dat je ja, ook als verslaggever gewoon aan moet sluiten in het rijtje van de instappers.
1: Ja, en dat is heel spannend, want we houden nu de rij een beetje op. We staan bij een vrachtauto van Van Werven. Goedemorgen, met welke trucker hebben we te maken?
2: Goedemorgen, Jeffrey is de naam en ik doe dit jaar voor de 12e keer mee.
1: Echt waar, Jeffrey, je bent gewoon een ervaren chauffeur.
2: Ja, ja, dat klopt. We doen het, wat ik zeg, al voor de 12e keer mee dit jaar. Ja, en elk jaar is het opnieuw een feest, hè.
1: Wat is dat? Wat maakt het nou zo mooi?
2: Ja, zeg maar, ik denk de saamhorigheid. Dat je het met elkaar doet, zeg maar, de gezelligheid van de hele dag. Ik denk dat het voor de chauffeur net zo'n groot feest is als voor de bijrijder.
1: Hé, hey, en weet je wie er zo meteen bij je komt zitten? Of is dat een verrassing?
2: Nee, ik heb eigenlijk altijd dezelfde persoon, Gerwin Bokhorst, bij mij. Ja. Alleen die is dit jaar met vakantie, dus die is er dit jaar voor het eerst niet bij. Dus ja, ik sluit in de rij aan en ja, ik wacht het af wie ik meekrijg dit jaar.
1: Nou, dan hoop ik dat je een leuke bijrijder krijgt. Maar ja, Gerwin Bokhorst, dat is moeilijk te evenaren, hoor.
2: Ja, Gerwin spreken we ook best wel veel privé, dus hij komt 's ochtends al bij ons, gaat mee het bloemstuk ophalen en uiteindelijk ja, volgt hij ons de hele dag.
1: Hé, hey, ik moet je laten gaan, want we houden de rij op. Veel plezier vandaag.
2: Hé, hey, bedankt. Fijne dag, hè.
1: We proberen gewoon of we de volgende ook nog tegen kunnen houden. Zullen we dat doen? Er komt er nog eentje aan. Kijken of we die ook mogen tegenhouden. Mogen we je wat vragen? We houden gewoon de rij op. Met welke chauffeur hebben we te maken?
3: Ik ben Lars.
1: Lars, en Lars, ik heb het zo gauw niet gezien. Voor wie rij jij?
3: Voor Blankenspoor uit Kootwijkerbroek.
1: Uit Kootwijkerbroek? Hoe kom je dan uit Kootwijkerbroek hier in Heerde terecht?
3: Ja, ik woon zelf in Apeldoorn. En in Apeldoorn hebben ze niks meer. Toen werd vorig jaar hier mee gereden. Dat was wel gezellig, dus doen we dit jaar gewoon weer.
1: Want wat is er zo leuk om dan mee te rijden als trucker?
3: Ja, gewoon die mensen een leuke dag beleven, daar doe je het voor.
1: Hé, hey, waar wij onderweg wel nieuwsgierig naar waren, jij rijdt met de vrachtauto. Die tank, betaal je dat zelf of betaalt je werkgever dat?
3: Nee, dat betaalt de baas.
1: Dat betaalt de baas?
3: Ja, dat betaalt de baas gewoon.
1: Oh, dat is dus, je hoeft alleen maar rond te rijden. Jij hebt zelf gewoon een superleuke dag en de kosten zijn voor de baas.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Heb jij een goede baas?
3: Ja, absoluut.
1: Weet je nou wie er zo meteen met jou mee gaat rijden of is het een verrassing?
3: Nee, dat is gewoon een verrassing. Dat zien we vanzelf.
1: Oh, hartstikke leuk. Hey Gerwin, ik zou zeggen, je bent aan de beurt. Veel plezier. Oké, dan gaan we even terug weer naar jou, Erik. Want jij hebt vast een mooi plaatje klaarstaan. Ja.

0: Ja, en dan gaan we door naar Linda.
1: Ja, en ik hoor bij jou de telefoon gaan, Erik. Dus ik hoop eigenlijk dat het al die truckers zijn, ja, dat die verzoekplaatjes hebben. Loopt dat een beetje?
0: Nou, dat begint al.
1: Oh, goed zo. Want dat kan, hè, voor degene die de radio aan hebben staan. Je kunt bellen naar onze studio 0578-695555. En dan mag je je verzoeknummers doorgeven. Dus ook dat kan vandaag. We zitten in de Rova-bus. Tenminste, ik sta en de chauffeur, Marijke, zit. Marijke, ik hoorde van jou al. Dit is je tweede jaar.
2: Het is de tweede keer dat ik dit meedoe, ja. En ik vond vorig jaar zo ontzettend leuk dat ik dacht, dit jaar ga ik weer mee rijden.
1: Ja. En vorig jaar vroegen ze jou en toen dacht je, nou ja, geen idee wat er eigenlijk wat er gaat gebeuren.
2: Ja, nou, ik had een klein beetje het idee. Ik weet wel, onderhand truckers runnen, dat hoor je wel vaker en zo. Dus ja, het was gewoon hartstikke leuk. Leuk in die stoet en leuk voor de mensen ook. En ja, dankbaar werk.
1: Dat kan ik me voorstellen. Heb je dan ook een beetje contact met de mensen die bij jou in de bus zitten? Want je moet natuurlijk wel opletten.
2: Klopt, vorig jaar had ik dat wel. Er zat een broer en een zus bij mij voorin. En nou, die zus, die, het ging om die broer dus. Het was een heel leuk contact, dus misschien dat ze dit jaar ook wel meekomen. Ik ben benieuwd. Kan. Want ja, hij ging elk jaar mee, dus we wachten het af.
1: Er zijn altijd bijrijders die het fijner vinden om in de bus te zitten en niet in zo'n grote truck in te klimmen. Want dat is nog wel een dingetje. Dat hebben we eigenlijk nog niet echt verteld op de radio. Maar zo'n truck is enorm hoog, hè?
2: Ja, dat is het ook. De bus is één opstap en dan ben je binnen. Maar,
1: precies. Ja.
2: En dat is ook soms, die mevrouw die erin zit, die had daar net ook moeite mee. Dus mooi dat dit dan lukt. Dan hoeft ze niet in die truck, maar dan kan ze hier in de bus mee.
1: Precies. Ja. En voor mensen die dat niet weten, de bus is ook enigszins gelinkt aan de brandweerauto's die in de stoet meerijden. Want mocht de brandweer nu onverwachts moeten uitrukken vandaag, dan krijg je de bijrijders van de brandweerauto mee.
2: Ja, dat klopt.
1: Maar laten we hopen dat dat vandaag niet aan de orde is.
2: Nee, inderdaad. Zeker.
1: En Marijke, als je het onderweg aan het rijden bent, waar heb je het dan over met bijrijders?
2: Ja, niet zo heel veel eigenlijk. Ja, ligt er ook aan wat voor mensen er voorin zitten die wel praten of niet praten.
1: Ja.
2: Je hebt er ook die zeggen gewoon helemaal niks. Dus gaat zelf gewoon genieten van de stoet en het werk.
1: Zo is dat. En nou ja, je hebt Joop hier voorin zitten. Maar Joop kan wel praten, hoor. Die heeft al stage gelopen bij de omroep. Dus die kan wel verslag doen, denk ik. Dus,
2: gaat meemaken.
1: Helemaal goed. Hey, en heb je de radio aan als je in de bus rijdt?
2: Meestal wel, ja.
1: Okay.
2: Ja.
1: Op 106.5, 107.1, waar zijn we hier? De 107.1, hè?
3: 106.5.
2: Dan ga ik hem straks even daarop zetten. Hij staat nu nog op Radio NL, maar dan chauffeursradio. Maar dan ga ik hem straks wel op die zender zetten.
1: Want dan komen alle verzoekjes van de truckers onderweg en de praatjes komen voorbij. Dus dat is leuk om mee te luisteren.
2: Ja, zeker is dat leuk. Ga ik mijn best doen.
1: Nou, Marijke, ik wens je gewoon een superleuke dag.
2: Ja, nou, dat komt vast wel goed aan jullie ook.
1: Dat denk ik ook. Dank je wel. En ik draai even naar Joop, ja, want ik weet niet of jou dat lukt, Jan. Ik moet aan twee dingen denken dit jaar, Joop. En dat is niet dat ik alleen maar op de radio ben. Nou, we gaan ook film maken, dus we gaan opnames maken. Joop, wij weten dat je een lunchpakket krijgt, maar je krijgt ook een goodiebag.
3: Dat heb ik al.
1: En maar wat zit erin? Want wij zijn soms ontzettend nieuwsgierig. Wat zit er nou in zo'n goodiebag?
3: Wil je even dat voorlezen?
1: Of ik dit even wil voorlezen. Dat is een kleurplaat. Een grote vrachtauto van SVZ. Oh, er staat een adres op, Joop, waar je het naartoe moet sturen.
3: Oh,
1: dus
3: ja,
1: daar kunnen ze je met de begeleiding prima mee helpen, denk
3: banaantjes.
1: Ik.
3: Banaantjes.
1: Oh, lekkere banaantjes om te snoepen.
3: Ja, ik heb er wat paal.
1: Ik zie het. Je hebt meteen de zak maar aangebroken. En er zat nog iets in wat jij heel erg leuk vond.
3: Ja, en dat vind ik leuk.
1: Je moet even zoeken in die grote tas. Wat is dat?
3: Diamond painting.
1: Diamond painting. Dus als je straks thuis komt of morgen, dan kun je ook nog een beetje knutselen.
3: Want dit is jouw collega.
1: De uil?
3: Ja.
1: Oké. Ja. De wijze uil.
4: Okay.
1: Jan, jij bent de wijze uil, hoor je het? En wat zit er nog meer in?
3: En een paar pennen.
1: Oh, hier, je moet nog even zwaaien naar de begeleiding. Die gaan met de bus weer terug.
3: En een paar pennen.
1: Een paar pennen.
3: En bellenblaas.
1: Bellenblaas.
3: Oeh. Ja.
1: Dat mag niet in de bus hoor, Joop. Je moet straks buiten bellen blazen.
3: Ja.
1: Anders moet Marijke ook nog aan het eind van de rit die hele bus shoppen.
3: Nee, ik zorg dat ik netjes ben.
1: Helemaal goed. Ja. Hé, hey, dankjewel. We gaan aan de kant, want er komen nog mensen in de bus. Dan kunnen ze erin.
3: En een lekker lunchpakket.
1: En een lunchpakket. Broodjes, drinken, ja. Koekje. Doe maar.
3: Ja.
1: Nou, hé, hey, ik wens je een mooie rit.
3: Ik wil een verzoek aanvragen.
1: Nou.
3: Voor alle chauffeurs en bijrijders. En ook voor de buschauffeur.
1: En welk nummer wil je graag horen?
3: Marco Schuitenmaker.
1: Marco Schuitmaker. Erik, heb je het gehoord in de studio? Marco Schuitmaker. En dat is namens...
0: Ja, we hebben het gehoord. Ik heb eerst nog een ander verzoekje.
1: Dat is helemaal goed. Laat je eerst het andere verzoekje en dan komt daarna Marco Schuitmaker.
0: Ja, dat gaat... Ja. Dus,
1: Goed zo. Joop, dank je wel. En een fijne dag.
3: Ja.
0: Oké, okay, we hebben een verzoekje. Even kijken van wie dat... Daar. Ja, ik kan even niet zien van wie het is. Maar het is voor Anita, Joukje, Bertus, Nienke, Mart, Cécile, Matthijs, Sabine, Marcel, Peter, Stefan, Steven, Saban, Hendry, Boer Wimpy en Dick van de chauffeur van Viola. En dat is een lied van Miggy met Annie, hou mijn tasje even vast.
1: Dan moet je in de vrachtauto, denk ik.

Ja, we zitten even te kijken wanneer we kunnen beginnen met de muziek. Dus het duurt nog even. Nee.

0: Ja, de engelbewaarder van Marco Schuitenmaker. En die kan er al een hele poos mee vooruit nog steeds. En wie ook vooruit wil is Linda natuurlijk. Want er blijven maar steeds meer bijrijders komen die ook graag weer een plekje willen hebben in de auto.
1: Ja, dat is waar, Cor. Maar we hebben in de rij van mensen die hier stonden te kijken een oude bekende opgeplukt, Jannie. Jannie, ja, je stort hier nou te kijken. Die heb Jorn lang in de organisatie gezeten van deze truckers daar. Ja. Vanaf het begin af aan. Ja. Hoe is dat om dan nu te kijken?
2: Mooi. Ja. Mooi dat het weer allemaal zo weg is. Ja, dat vind ik prachtig.
1: Ja.
2: Ik ben zelf wat ouder en het gaat allemaal niet meer zoals dat je allemaal maar wilt. En ik vind het heel mooi dat het weer voortzet. En dat de gasten, die bent zo blij. En als je ziet, dan zegt al die manjes truckersdag en truckersdag. En altijd echt een feest.
1: Je blijft ook het gezicht dan ook van truckersdag. Ook voor alle mensen die meedoen.
2: Ja. Ja, ik vind het prachtig. En zoals net het Henny ook. Die is van begin af aan ook altijd dan mee geweest. En ja, dan zie je het allemaal weer. Dan is het wel weer heel mooi.
1: Dan gaat het helemaal weer kruwen natuurlijk.
2: Ja,
1: hè?
2: Dat is een virusin, hè? Dat is,
1: maar het is toch mooi dat je zoiets hebt voort kunnen zetten of over kunnen dragen aan jongere generatie die dat ook met zoveel plezier weer oppakt.
2: Ja,
1: hè?
2: Prachtig. Ja, dat is zo leuk en gewoon, vind ik heel mooi.
1: Ja.
2: Ja, dat is, ik doe nog wel wat dingetjes, maar niet meer echt het grote.
1: Nee, precies. Maar er bent nog steeds taak mooi bij betrokken, bent.
2: Ja, jawel. Zo's en nog wel met de botergroep mee en met andere dingen doe ik wel mee. Maar niet meer in de organisaties. Weet je, dat ik alles moet regelen. Wat,
1: nee, die verantwoording ben je kwijt. En dan kun je wel als vrijwilliger natuurlijk betrokken zijn, maar dat is anders.
2: Meteen een groep. Maar bestuur dat ik van 33 af in de zin. Dus daar heb ik ook veel bedankt.
1: Een keer moet de jongere generatie het overnemen. Maar kun je ervan genieten als je dan hier stort te kijken?
2: Ja, heel mooi. Het is toch wel iets wat zegt. En dat ligt toch wel bieden.
1: Dat is het, hè? Ja. Ja, dan kun je binnen en dan... En hoe sta je hier voor maanden te kijken bij het opstappen?
2: Ja,
1: en
2: gooi dan... Eigenlijk, we waren altijd in de scholen natuurlijk, hè, met het, altijd, en we betalen dit eigenlijk nooit. Dus nu dat niet meer doet, dan gaan we altijd even hier kijken. Dan zie je toch even nou, iets de sfeer nog weer in.
1: Kun je even voelen hoe dat is, het instappen. Ja. Maar gooi je vandaag nog onderweg aan staan?
2: We hebben vanmiddag nog andere dingen. Maar bij ons komt het nog langs. Dus we proberen nog wel aan te gaan staan.
1: Hartstikke leuk. Even genieten weer, hè?
2: Ja, de rummen. Ja.
1: Goed zo. Hé, dankjewel dat je ons even te woord wilt staan. En geniet dan vandaag.
2: Leuk dat jullie dat ook altijd nog doen.
1: En met net zoveel plezier als dat jullie dat organiseerd hebben. Ja, dat is gewoon prachtig, hè?
2: Ja, dat was ook. Ja.
1: Helemaal goed. Dankjewel in ieder geval.
2: Ja, u ook, hè?
1: Goed zo. Dank je. Nou, Corrie heurt het. Jannie heeft, die blijft erbij betrokken en... ondertussen kijken we naar een hele rie vrachtauto's. En dat moet ook wel, want er zit nog steeds een hele rie B-riders ook te wachten tot er een truck komt voor ze in kunt stappen. Dus dat is altijd reuze spannend. En op dit moment is dat het transportbedrijf De Weert, die met een heel aantal vrachtauto's mee bent. En door wordt op dit moment in de stap. En gelukkig, iedere keer zie ik van achter het gebouw waar stort op het terrein, op het TSN-terrein, zie ik nog weer een truck voorbij komen. Dus dan weet ik, er bent nog steeds trucks. En al die mensen die hier zo keurig in de rie te wachten, die komt echt nog wel aan de beurt. En als het niet lukt, hè, als alle trucks voorbij bent en er stort dan toch nog een aantal bierrieders, dat kan natuurlijk gebeuren, dan is toch gelukkig de Rova-bus met Marijke aan het stuur. En die kan natuurlijk nog heel veel mensen meenemen. Dus iedereen gaat hoe dan ook met ons op pad vandaag. En dan wordt er een regen. En nou, er wordt hier, dat houden we misschien nog niet helemaal uit te leggen. Het is een soort van trap is er gemaakt van pallets. Dus voor mensen die heel moeilijk kunt lopen of moeilijk kunt staan, kun je met hele kleine stapjes die trap beklimmen. En die trap is zowat net zo hoog als de instap voor een vrachtauto. Dus op die manier kun je dan toch op een fijne manier instappen in die truck. Want dat is niet voor iedereen makkelijk. En ook de vrijwilligers die meehelpen met het instappen, die zorgen dat je de gordel om hebt. Die zorgen dat je goed zit. Sommige mensen moesten nog een bandje om, zag ik. Nou, ook dat wordt even maar geregeld. En dan rit de vrachtauto van het instappen weg, van de trap, zeg maar. En dan rit er een klein eindje vooruit en dan zit er een hele grote vrachtauto. Doorin stort een aantal vrijwilligers met de lunchpakketten en met de goodiebags. En die wordt dan overhandigd aan de chauffeur. En dan kan op pad en dan gaat ze naar de Europalaan. Want straks is de start om 12:30 vanaf de sportlaan. Maar vanaf de sportlaan en de Europalaan start natuurlijk al die vrachtauto's opgesteld. En door iets zo meteen hen, dus ja, voor mensen die dat misschien ook wilt zien, dat is natuurlijk een heel mooi schouwspel. Als je door de Europalaan loopt en de sportlaan, om al die chauffeurs en bierrieders te kunnen zien, want die hebben er allemaal ontzettend volle zin in natuurlijk. Dat is toch een heel mooi. En door iets nu al hen, dus je kunt er nu al gewoon kijken. Om 12:30 is de start. Wethouder Haring heeft straks aan het woord gehad. Die geeft het start zijn en dan gaan we op pad. Maar ik denk als er steeds gebeld wordt voor verzoeknummers, dat jullie nog wel een muziekje in aanbieding hebben.
3: Niet meer, ik ga zelf.
1: Je gaat je eigen verzoeknummers draaien, helemaal.
3: Nou, dat nou ook weer niet. Nee, ik heb nou Henk Wijngaard met de vlam in de pijp.
1: Ja, dat hoort erbij.

0: Oh, nou, we gaan weer even door naar Linda.
1: Ja, want waar wij niet goed naar gekeken hebben, maar gelukkig hebben we onze voorzitter bij ons en die zag het wel. Er zijn allerlei verzoekjes en berichtjes die op onze Facebookpagina binnenkomen. En daar wil ik er eentje van delen en dan kunnen jullie ondertussen straks de nummers wel opzoeken. Het is een berichtje van Viola van Norel Pieters. En Viola zegt, ik ben taxichauffeur en vervoer dagelijks een aantal deelnemers die meerijden met de vrachtwagenchauffeurs. Ik hoor graag of ik een verzoekje kan aanvragen en dan graag Dancing Queen van ABBA. En dat is voor mijn cliënten. En de cliënten die Viola altijd vervoert zijn Carina, Joukje, Dick, Nienke, Sabine, Stefan, Monique, Deborah, Saban, Marcel, Matthijs, Wimpy, Peter en de rest. En dit mooie liedje Dancing Queen van ABBA. Ik weet niet hoe ver jullie dansen kunnen daar in de cabine bij die truckchauffeur. Krijgen jullie aangeboden van jullie taxichauffeur Viola. Nou, dan kan je die vast opzoeken, Erik. En ik heb nog een mooi berichtje. Goedemorgen. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor mijn cliënten die vandaag meerijden met Truckersdag. Ik rijd door de week een vast clubje cliënten en geregeld hou ik een tas of tassen vast met in- en uitstappen. Voor de grap ben ik begonnen met het zingen van het lied Annie, hou jij mijn tassie even vast? En de cliënten zingen dat altijd mee. Dus graag het liedje van Miggy met Annie, hou jij mijn tassie even vast?
0: Ja, die hebben we al gedraaid.
1: Ja, die moet je helaas dan nog een keer draaien.
0: Oké, ja, dan moet ik hem zo even opzoeken.
1: Dat is goed. En die is voor Anita, Joukje, Bertus, Nienke, Mart, Cecile, Matthijs, Sabine, Marcel, Peter, Stefan, Steven, Saban, Hendry, Boer Wimpy, Dick. En het is jullie aangeboden ook door de taxichauffeur Viola. Nou jongens, dan komen er een paar mooie liedjes aan. En ja, we gaan straks een paar andere berichten nog met jullie delen.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

over drukkerslag 2026. En dat heeft Angela Imkes, oftewel AI, keurig voor mij gedaan. Een hele goede middag allemaal. Samen onderweg was dat. En wij zijn er weer, hoor. Het is 11:57. En het is Hollands Hituur. Althans, dit is Drukkerslag Radio en de editie Hollands Hituur. Achtergrond kun je misschien al horen. Verzoekplaatjes die beginnen al binnen te komen op 0578-69-5555. Dat is de telefoonnummer van de studio. Voor een groet en een verzoek, zoals het liedje net ook al zei. Gaan we dat weer allemaal draaien voor al die vrachtwagenchauffeurs en al die bijrijders die vandaag weer de dag van hun leven hebben in de cabines. En de rondrit door de gemeente Heerden. Wat gaat er verder nog gebeuren? Ik heb hier een heel pak papier liggen. Het zogenaamde draaiboek van vandaag. Daarin staan een heleboel dingetjes dat we onder andere nog een paar keer overschakelen naar de stoets. Uiteraard om 12:30 voor de start van de tocht. En Linda die is er voor ons bij om helemaal te gaan vertellen wat er allemaal verder gaat gebeuren. En waar de stoet is. Al kun je dat misschien ook wel horen aan het getuter in de omgeving. Gewoon eventjes naar buiten gaan en eventjes je oren spitsen. Dan zie je dat en hoor je dat vanzelf. Dat gaan we verder doen. Zoals lang er geen verzoekplaatjes zijn, dan heb ik zelf een hele leuke playlist klaarstaan met heel veel leuke liedjes erop. Dus dat komt allemaal helemaal dik voor elkaar. Erik die is al druk bezig met het schrijven van de verzoekplaatjes, dus dat gaat ook helemaal goed komen. Nou, laten we gewoon even een plaatje gaan draaien. Dan ga ik even kijken wat er op de lijst met de verzoekplaatjes staat. De eerste van vandaag, dat is een hele leuke, vrolijke van Anita en de Edgar Boys. Dat heet A La Vie L'Amour.

wat een gezellige foxtrot in de cabines van Truckerslag dit jaar. Hè? Een oudje van Anita en de Edgar Boys. Dat heet A la vie l'amour. Die komen we zo meteen wel tegen. We gaan eerst een verzoekplaatje draaien. Jawel, de eerste van mijn blokje in het programma. Een plaatje namens Marcel. En de chauffeur van Marcel, dat is Martin. Voor alle chauffeurs en voor alle bijrijders. Nou, dat is wel gezellig om iedereen dan maar een plaatje aan te bieden. Een plaatje van Justin de Wild vroeg deze meneer aan. En dat heet Cheerio.

Elk jaar is hij erbij als bezoekplaatje. Je dacht, dit keer ben ik ze voor en draai ik hem zelf. Deze van Quintus en het verhaal van de grote race. Ja, leuk om nog een keer, dat hoor ik. Begreep van mijn collega Erik dat de verbinding met de stoet inmiddels heeft stellen. Dus ik zeg, goedemiddag Linda. Hallo Linda, ben jij in de buurt? Ik hoor wel allemaal geluid en dat is altijd wel spannend, maar ik hoor nog geen Linda. Waar is Linda? Kan iemand Linda even roepen? Niemand weet waar Linda is. Waar krijgen we een spelletje van? Op zoek naar Linda. Weet u het antwoord? Bel naar 0578-69555. En dat telefoonnummer dat mag je ook gebruiken voor een verzoekplaat. Dus grijp je kans. Nou, de zender zit in ieder geval in de lucht. Ik hoor geluiden op de achtergrond, maar ik hoor nog steeds geen Linda. Dus dat schiet allemaal niet op. Dan zometeen maar weer terug naar de stoet. We gaan een plaatje draaien. Want we kregen weer een verzoekplaatje binnen. Aangeboden door opa. Opa uit Heerde. Voor Bagerman en voor Arjan en Raymond staat er op een papiertje. En ik mocht zelf weten wat dat zou moeten worden. Dus we gaan even kijken wat er onder de knop zit. Denk ik wel een leuke vrolijke. Ja. Zeker een vrolijke. En lekker een meezinger. Van Rob de Nijs. Kijk die nog? En het gaat over zuster Uvelaar.

Dat doen we zo meteen. En natuurlijk ook eventjes zwaaien naar iedereen. Dag vader, dag zuster, Ursula en iedereen die dat langs de kant van de weg staat. Deze draaiden we speciaal voor Pagerman en voor Arjan en Raymond. En dat werd aangeboden door opa uit Heerde. Zat er op een papiertje. Je hoeft niet meer te bellen voor waar is Linda. Want Linda is inmiddels gevonden en ze vertelde dat ze zo meteen gaat praten om 12:30. Voor de start van de truckenslag. Maar eerst nog eventjes lekkere muziek van BZN.

kijken. De muziek herinneringen op zaterdagmiddag. Zaterdag de 19e, de dag dat al die vrachtwagens hier door de gemeente Heerde rijden. BZN was dat nog een keertje. Dus hij is nog met Annie Schilder en Justin Illusion. Ik heb nog wat tijd hier voor één plaatje en dan is het zover. Ja, de drukkersdag die gaat alweer beginnen om 12:30. Ik dacht dat het wel een toepasselijke was. Als chauffeur ben ik geboren. En als u hem kent, dan mag je meezingen. Hier is Henk Wijngaarts.

0: Als chauffeur ben ik geboren, was dat van Henk Wijngaard. En volgens mij is het al bijna zover. We gaan even kijken hoe het daar in de stoel is. Hallo Linda.
1: Ja, hallo Cor. Ja, het is bijna 12:30, hè?
0: Ja, het spannendste moment van het hele jaar.
1: Ja, dat dacht ik. Voor heel veel mensen is dat echt zo. Dat hebben we vanmorgen ook bij het instappen wel gezien. Heel spannend. Naast mij staat de wethouder Klaas Haring. We hebben u vanmorgen al gesproken, want toen was u met Jaap Vijgen een mooie rondrit aan het maken. Maar het is zover, hè?
2: Het is zover. De 38e Truckersdag Heerde.
1: En die mag u officieel een startsein geven. Maar ik heb begrepen dat u daar ook oordopjes voor nodig hebt.
2: Inderdaad. Dat klopt. Jaap heeft me een paar oordopjes gegeven, want het maakt nogal een beetje lawaai. Alhoewel, deze vrachtwagens kunnen er ook wel van.
1: Precies, hè?
2: Maar dat komt helemaal goed en ik ben blij dat ik hem mag openen. En nogmaals, grote complimenten voor de organisatie, voor de vrijwilligers, voor de sponsoren. Want zonder hen was dit niet mogelijk geweest.
1: Precies, en dus goed om dat nog een keer weer eventjes te benoemen, hè, voordat we op pad gaan.
2: Nee, dat klopt. Dat is gewoon ontzettend belangrijk, want we willen dit graag houden hier in Heerde. En daar hebben we allemaal mensen voor nodig die dit organiseren.
1: Helemaal goed. Nou ja, ik zou zeggen, het is bijna 12:30. Ik zou zeggen, geef ze het startsein, want dan kunnen de heren op pad.
2: Even, ik kijk even om me heen. Ja.
1: Truck is klaar voor. Wanneer komt het startsein?
2: Dan gaat hij nu aan.

0: moeten zo wel op pad, hè? We moeten zo wel gaan rijden.
1: En dan wordt hier naast zich in de studio gezocht naar het liedje wat er altijd komt. Nou, dan is, dat komt al zo meteen. We gaan even een ander liedje dan draaien. Dan draai ik eventjes mijn eigen liedje. Dat is ook altijd vrolijk natuurlijk. Dan moet ik deze stoppen. Het is eventjes paniek in de studio, maar dat komt waarschijnlijk ook door die sirene. Wat even een alternatief beginliedje. Ja, sorry. Het is ook leuk. Gaat ook over Truckerslag. En je mag mee zingen. Samen onderweg heet dat.

0: Angela Impers noem ik haar. Dat komt qua initialen aardig overeen met de normale productie van het nummer. Samen onderweg was dat. En we zijn onderweg, Linda. Waar zijn jullie op het ogenblik? Voor de mensen die willen gaan aansluiten.
1: Wij zijn zelfs niet onderweg. Wij staan nog aan de sportlaan en je hoort het wel. Wij horen alle chauffeurs al voorbij komen. Maar wij, ja joh, maar we mogen zometeen in de stoet mee natuurlijk. En we hebben gelukkig een medewerker van de EHBO. Die kunnen meer dan pleisters plakken. Hé, Joran! Meer als pleisters plakken. Dus die is ook meteen verkeersregelaar. En die zorgt dat wij zometeen in de stoet mee kunnen. Maar het is echt een bonte stoet weer van ontzettend veel vrachtauto's. Ontzettend veel bijrijders. Een mooie gepoetste vrachtauto's. Bloemetjes voorop. Nou ja, je kunt zo gek niet opnoemen. En we komen allemaal voorbij, hè, mensen. Dus ik zou zeggen, loop naar buiten. Want dit wordt hem. We komen langs. Oh, we mogen in de stoet. We gaan rijden, Cor. Je bent... we gaan voor de Wibra. We krijgen er nog een hele... We gaan voor de Wibra. Niet dat de Wibra aan de sportlaan zit, maar er komt een hele stoet Wibra aan. En daar gaan we nog net voor zitten.
0: Nou, helemaal prima, dan, toch?
1: Ja, helemaal goed. En ik zie de wethouder is op de fiets gestapt. Die fiets zometeen, die mag zelfs voor ons langs. Die fiets naar huis om zometeen ook de stoet voorbij te zien komen. En langs de route, ja, zoals bekend, kindertjes allemaal met de oorkappen op, want het is natuurlijk een ontzettend lawaai. Het is een enorme herrie wat er voorbij komt. Maar het is oh zo leuk om te zien.
0: Ja, zoals het liedje net al zei van samen onderweg.
1: Zo is dat. Ja. Dat is het. Nou, we zijn echt met z'n allen samen onderweg. En ook al kennen we elkaar niet in die hele route, voor vandaag is het, zijn we gewoon een beetje familie. We horen allemaal bij elkaar.
0: Ja, toch? Eén groot feest op deze 19 september. Ik neem aan dat je zometeen nog wel de nodige komt te vertellen in het programma. Waar je bent.
1: Ja, hoor.
0: Zodat mensen ook kunnen gaan kijken natuurlijk naar die hele stoet. En hier in de studio is het officiële truckerslaglied gevonden. Dus zullen we die gaan draaien?
1: Heel goed.
0: Lijkt me een goed plan, hè?

deel van Radio 794 officieel begonnen. Want het Drukkerslaglied dat is weer gedraaid. En zo beginnen we altijd de Drukkerslaguitzending natuurlijk. Hè. 9:30. En dat betekent dat de stoet vertrokken is. En als je wilt weten waar ze zijn, gewoon even naar buiten toe. En dan hoor je vanzelf de toeters en de andere geluiden. Dan weet je exact waar ze allemaal rond hangen. Bezoekplaten, dat kan via 0578-695555. En tussendoor draaien wij gewoon lekkere vrolijke muziek, zoals deze van de Rapsodisch. Ook zo lekkere vrolijke. Een foxtrot door de straten van de gemeente Heerlen. De kleine Merel.

Misschien wel de bekendste van de rapsodies, samen met zangeres Anita. Nog een keertje het verhaal van de kleine Merel. Ja. En dat hoorde je vandaag bij Turkensdag Radio op RTV 794. Lekkere vrolijke muziek, want we zijn natuurlijk met een hele vrolijke rondtocht bezig door de gemeente Heerde met al die vrachtwagens. En er hoort een plaatje als deze natuurlijk ook bij, hè? Een hele karavaan. Ja, en dat wordt gedaan door een meneer uit het oosten van het land. Zijn naam is Herman Lippikoff.

0: Nou, wij wel hoor. Drukslag komt gewoon weer op de juiste plaats aan. Dus ik wel lang gevlogen tijd door Herman Lippinkhoff. En dat heette dan de karavaan. En ik ben benieuwd waar de karavaan momenteel is. Dus we gaan even kijken waar Linda ergens is. Hallo Linda.
1: Ja, hallo. Ja, wij praten met jullie mee vanuit de stoet natuurlijk. En echt ongelooflijk zoveel mensen als er langs de route staan. Dat is echt hartstikke leuk. Wij rijden op de Elburgerweg ter hoogte van de Rijnsburglaan. En we hebben vanaf de start tot aan nu overal mensen gezien die aan het zwaaien zijn. En het is natuurlijk ook heel mooi weer. Hè? Dus het is helemaal geen straf om even buiten te staan en die karavaan, zoals we dat net hoorden in het muziekje, voorbij te horen gaan. En ja, weet je, we waren vanmorgen al bij de opstapplek. En we hebben gezien hoe ontzettend enthousiast de bijrijders zijn. Maar ook de truckers. We hebben een van de truckers gesproken. En die zei, joh, het is voor ons net zo'n feest als voor degene die naast ons mogen zitten. Dus dat feestje gaat de hele dag duren. We gaan natuurlijk van alles en nog wat meemaken. Ik heb wel gezien, er zijn mensen die met hun hond dachten van, nou weet je, we doen een rondje en we gaan meteen de stoet kijken. Dat vinden niet alle dieren leuk. En ook voor kinderen is dat nog wel een dingetje. Maar goed, de meesten hebben zich voorbereid en die hebben de oorkapjes op en anders handen voor je oren. En dan kun je het natuurlijk best hebben. En het is gewoon een hele mooie stoet met altijd alle kleuren van de regenboog, zeg ik dan maar. Verschillende kleuren, vrachtauto's die allemaal voorbij komen. En iedereen heeft er zin in. We gaan hier af, we gaan de Terpweb op. Dus dan weten jullie een beetje waar we rijden en waar je ons nog kunt vinden. Maar we rijden de hele gemeente nog door. Dus we zijn vandaag te vinden in Wapenveld en in Veessen. Dus als je ons wilt zien, kijk op de site van Truckersdag. www.truckersdagheerde.nl. Daar staat Mintje van de Eiermarkt. Hey Mintje. Dan kijk op de website www.truckersdagheerde.nl.
2: Het is zo leuk om met jou mee te gaan.
0: En natuurlijk is Radio 7-4 er ook de hele dag bij. Dus je kunt ook gewoon naar de programma's blijven luisteren. Naar de gezellige muziek die ook in de cabines zal klinken, denk ik. Nu muziek van The Cats. Ja, dat is ook wel leuk. Engelstalig in Holland City. We Should Be Together heet dat.

uit Volendam kwamen ze en ze scoorden hit na hit na hit. Deze mensen van The Kids, ja, dat waren ze nog een keertje met Piet Vierman en zo. En We Should Be Together. En het leuke van dit programma is, als je het gewoon niet met de muziekkeuze eens bent, dan zit je Erik aan het werk. Want Erik is hier in de studio en die is helemaal voor jou ter beschikking om een plaatje te roteren. Een verzoekplaatje 0578695555. Dan gaat hier de telefoon rinkelen en dan kan hij dat voor je noteren. 4x5 in Heerde, 0578. Dit is Nico Haak. Ik denk niet dat het knop voor de truckersdag, maar hij gaat in ieder geval langzaam sneller.

Ja, Erik, we hebben luisteraars. Ik heb net het telefoonnummer genoemd en de telefoon staat hier opeens rood gloeiend. Gezellig, daar zijn we voor. Hè? Langzaam sneller gaan. Maar ik kan toch de chauffeurs aanraden om de rechtervoet niet te ver naar beneden te bewegen. Want we gaan gewoon rustig de gemeente Heerde door met Truckersdag 2026. We gaan een plaatje draaien. Speciaal voor en door Roy van de Vibra. Ja, die wilde graag een plaatje van Henk Wijngaard. Nou, hoe kan het anders op een dag als deze? Van deze meneer. Inmiddels 80 jaar is die al. En dan zie ik nog een keer die hele leuke grote hit van hem. Truck als mijn woning.

Zo is dat. In Heerde, in Wapenveld, in Veessen, in Vorchten. Dankjewel Roy van de Vibra voor deze suggestie. Henk Wijngaard was dat. En dat heette dan een truc als mijn woning. Het is bijna tijd voor het nieuws. Zullen we nog een plaatje draaien speciaal voor iedereen van de Vree? Ja, dat lijkt wel een goed plan, hè?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Zouden zo'n 100 demonstranten zijn. Politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehova's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vandaag de hele dag bij RTV 794. Truckersdag 2026.
1: Zo is dat. Truckersdag 2026 en dat plaatje op de achtergrond, die hebben we net gehad, dus die gaan we eventjes overslaan. Maar het plaatje dat we ook al hebben gehad is er eentje van K3 en die gaan speciaal draaien voor de bijrijders van de Vree voor Nienke Bootsma. En dat werd aangevraagd door Annelies Dingen en ik vond 40 seconden wel erg weinig voor die plaat, dus we doen nog een keertje.

Linde had het er al over. Over al die vrachtwagens, alle kleuren van de regenboog. En ik moest een plaatje draaien voor Nienke Boksma van de, en voor de bijrijders van De Vree. Een plaatje van K3. Dus dacht van, ik combineer die twee eventjes. Dat was eigenlijk wel de meest leuke samenstelling van dat gezelschap uit België. Christel, Karen en Adleen. Kathleen, de originele K3. Ja. Truksdag 2026 gaat gewoon verder in Hit Uur. We zullen meteen even weer terug naar de tourbus van Radio 794. Hier is er eentje wandelen.

0: Het origineel is van Tony Christie. Is This the Way to Amarillo? Het was de versie van de Marlits. Een clubje gekken uit Zotten uit België. En dat heette dan te voet naar Scherpenheuvel. Op het draaiboek staat om 10:01 overschakelen naar Linda. En het is precies 10:01. Goedemiddag, Linda.
1: Nou, het is geen Linda, Cor. Het is Jan dit keer.
0: Wat gebeurt er allemaal? Wat gebeurt er? Ja, waar is Linda?
1: Linda moet eventjes de keel een beetje scheren.
0: Okay.
1: Want die is al vanaf 10:00 is die al heel druk in de weer met allerlei interviews. Ja, ik maak het voor het eerst mee, Cor, deze truckersdag.
0: Nou, hoe bevallen ze eromheen?
1: En ik vind het wel heel erg bijzonder, hoor. Het is een prachtig evenement. En wat doen ze er een heleboel mensen een plezier mee. Maar vooral ook hoeveel mensen er wel niet langs de weg staan, langs die route. Ik verbaas me er hoogst over. Iedereen staat te zwaaien en is opgewekt op dit prachtige gebeuren. En al die klaksons, al die toeters, joh. Het is zo bijzonder om dit een keer mee te maken. Ik vind het heel erg leuk. We maken leuke filmpjes en we doen natuurlijk leuke interviews. Die worden straks ook allemaal nog weer door collega Robert gemonteerd. En dan kunt u dat wellicht ook allemaal via uw tv-truck zien. We rijden Wapenveld eigenlijk in. Wij hebben de korte route genomen. Wij zijn gewoon over de Dorpenweg even gegaan, waar de stoet, de kolonne die rijdt vanaf de oostkant nu Wapenveld zo'n beetje. En wij gaan ze hier weer even opzoeken, Cor. En heb jij hem al eens meegemaakt zelf, Cor? Ben jij al eens met de truck mee geweest?
0: Ik ben nooit met de truck mee geweest. Ik heb wel al jarenlang truckersdag radio gedaan, ook in diverse hoedanigheden. Maar het is altijd weer een feestje. Elk jaar weer dan zie je al die mensen die toch wel de dag van hun leven hebben eigenlijk. De dag van het jaar. En, toch leuke bijkomsten, af en toe leuke om dat een keer mee te maken. Zeker.
1: Ja, het is inderdaad heel erg leuk om dit mee te maken. En mensen leven er ook naartoe. Hè. We hebben heel wat mensen gesproken, al die begeleiders van de bijrijders, die zeggen het is al 2 weken onrustig bij ons thuis, want truckersdag zit er weer aan te komen. Nou, dat merken we inderdaad hier vanmiddag in de stoet en ook terwijl we eigenlijk aan het instappen zijn. Het is allemaal heel bijzonder. Leuk om mee te maken en we zijn er nog tot 1:05, hè?
0: Ja,
1: live
0: zeker.
1: Vanuit de studio, maar zeker ook vanuit deze stoet. En Linda is zo direct weer even terug, mag ik hopen. Is de stem er weer, Linda?
2: Ja, de stem is er weer. De stem is er zeker.
0: Nou, leuk om het brunchteam eens een keer te horen op zaterdagmiddag. Ja.
2: Ik heb er zorgen over gemaakt van de week. Ik ben altijd enthousiast, maar ik moet altijd maar afwachten of jullie het nou net zo leuk vinden als ik.
0: Zeker. Wel. Niet aan twijfelen. Dat is gewoon zo.
1: Zo is dat. Mensen zijn inderdaad allemaal ontzettend enthousiast. En nogmaals, de mensen die ook langs de route allemaal staan. Ja, het is heel bijzonder. Ik voel me een beetje Sinterklaas, Cor.
0: Ik ga hem heel goed voorstellen. Zoek er trouwens nog een nieuwe.
1: Oh, is dat zo?
0: Nou, maar goed, je bent in het Wapenveld. Wat gaat de stoet nu doen voor de mensen die wil ik om gaan zwaaien?
1: Ja, dan geef ik je toch eventjes die microfoon naar Linda. Okay. Want die heeft volgens mij die route na 38 jaar in haar hoofd zitten. Dus kom eens aan.
0: Oké, dankjewel Jan.
2: En wat vroeg, Cor, want ik heb geen koptelefoon op.
0: Wat de route nu gaat doen. Jullie zijn in Wapenveld.
2: Nog een keer, zeg het eens. Ja, we zijn in Wapenveld.
0: Ja, en ja. Waar moeten de mensen gaan zwaaien? Waar gaan ze nu van jullie heen?
2: Ze gaan zo meteen door de H.G. Kramerlaan, heet het zo, ja, hè? Daar komen ze door en dan gaan ze... is het station? Oh, ik moet het helemaal uit mijn hoofd doen, Cor. Ik weet dat ze de Wildekampse weg oprijden. Daar gaan wij zo meteen ook staan, zodat we dan met hun mee kunnen rijden. Dus ze komen zo meteen het dorp binnenrijden en gaan dan meteen de Wildekampse weg weer in. En dan gaan we even zien. Vanaf de Klapperdijk. Ja, ik ben er weer.
0: Ja?
2: HGD Kramerstraat, Klapperdijk, Wildekampseweg, Flessenbergenweg. Daar moet je gaan staan.
0: Oké, en anders gewoon eventjes je hoofd boven de deur steken. En dan horen waar de troetels
2: zijn. Je hoort het wel. Ja, ga maar op precies. Het geluid dan.
0: Oké. Okay. Ja. En dan gaan wij door met de muziek, denk ik. Hè? Zometeen nog meer informatie vanuit de stoet. En wij gaan hier in de kelder van de Villa Jacoba verder met de bezoekplaatjes. En deze meneer, Eddie Rabbit.

keer op plaat gezet door Henk Wijngaard. Ik moet nog wat jaren mee, heette dat. En dit was het origineel van Eddie Rabbits en Driving My Life Away. 17 over 1. Dit is ETV 794. En de papiertjes waar de verzoekplaten op staan, die worden steeds kleiner. Wat is dit, Erik? Ik heb een klein memo-papiertje. Maar goed, alles staat erop wat erop moet staan, denk ik. Kik Oosterwijk zie ik staan van Vrachtwagen 108. Een plaatje van Bernardo. En dat heet dan Op het Kamp. En dan mag hij even helpen met welk knopje ik moet indrukken. Want dan kom je van een hele andere computer. En dan komt het op deze manier ook alweer op elkaar. Ja! Even meezingen met deze meneer. Op het Kamp.

0: Ja, dat was je nog een keertje. Een speciale verzoekplaat van deze meneer voor Kik Oosterwijk van Vrachtwagen 108. En Bernardo, die zong op het kamp. Een verzoekje om eventjes naar Linda te gaan. Nou, dat kunnen we natuurlijk altijd doen. Linda, hallo. Goedemiddag.
1: Ja, hallo. Hallo. Wij gaan denk ik een van de vrachtwagenchauffeurs, en dat zijn de vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs, misschien wel een kleine verrassing bezorgen. Want ik heb naast mij staan, hoe heet je?
2: Mika.
1: Mika, en jij vertelde ons net, wij staan hier in Wapenveld. Jij staat te wachten op de stoet, maar jouw moeder rijdt mee.
2: Ja, nummer 20.
1: Nummer 20. En voor welk bedrijf rijdt jouw moeder dan?
2: Voor Pals.
1: Voor Pals. Dus jouw moeder is gewoon vrachtwagenchauffeur?
2: Ja.
1: Dat is wel super stoer, vind je niet?
2: Ja, want ze gaat ook vrachtwagens repareren.
1: Echt waar? Is jouw moeder zo handig?
2: Ja.
1: Je hebt gewoon een hele technische moeder.
2: Ja.
1: Je hoort wel aan mijn stem. Ik ben heel verbaasd, want ik ben helemaal niet zo handig en technisch. Ik vind dat knap als iemand dat kan. En hoe heet jouw moeder?
2: Xandra de Hoop.
1: Nou, Xandra, ik hoop dat je afgestemd bent op RTV 794. Want jouw zoon staat hier met smart te wachten. En jij staat ook met je broer. En met wie staan jullie nog meer te wachten?
2: Met oma. Die heet oma had een Beb. Is haar voornaam? Nee, Elisabeth.
1: Nou, dus jullie staan allemaal te wachten totdat mama voorbij komt?
2: Ja.

0: wat vraag je aan mama? Wat moet ze doen als ze bij jullie lab voorbij komt?
1: Ik denk dat ze, ik moet zeggen, toeteren.
0: Toeteren, zoveel mogelijk lawaai maken. Vind je het niet jammer dat je niet mee kan rijden dan vandaag?
1: Ja, want ik wil graag in zo'n truck zitten.
0: Ik denk alle jongetjes, nou eerlijk gezegd iedereen wel. Ik zou ook wel graag in zo'n truck willen zitten. Superleuk, hè? Weet je ook wie ze bij zich heeft? Welke bijrijder of ze bij zich heeft?
1: Ik weet wel hoe die eruit ziet. Het is wel een oude opa, maar ik weet niet hoe die heet.
0: Oké, ze rijdt met een oude opa, alleen weten we even de naam niet. Nee. Nou ja, dan vragen we zometeen aan Cor Houtjes in de studio of die in ieder geval het volgende paardje draait. Foxandra, die rijdt voor Pals. Ik hoor al vrachtauto's op de achtergrond. Hoor je ze ook?
2: Ja.
0: Volgens mij zijn ze al dichtbij. Dat wordt helemaal wat, hè?
1: Ja, volgens mij zijn ze nu bij de Aldi.
0: Nou, zie, dan komen ze er zo aan. Mika, dank je wel. En goed zwaaien naar je moeder, hè? Xandra, de volgende is voor jou.
3: Oké, dan speciaal voor Xandra en voor al die andere chauffeurs. Een plaatje van Herman Vinkers. Ja, dat gaat ook over vrachtwagens.

0: Waar is mijn stoere trucker dan? Zal ik je er even lekker warm onder stoppen, jongen?
1: Ja, dat mij wel.
0: Zo, doe je mond open.
1: Ah, geen leeuwentronen.
0: Jawel, stoere jongens hebben stoere drankjes. Doe je mond open. Zo, welk hoofdstuk waren we ook alweer gebleven?
1: Zeg.
2: Even een kijkje achter de schermen van een vrachtwagenchauffeur. Dat was Herman Vinkers en in dat dialect was dat dan wat verder. We gaan een plaatje draaien speciaal van Erika Dijkhoff. Die vraagt een plaatje aan voor Joran in de truck van Netjes. Voor bijrijder Frida. Dat moet een plaatje zijn van Frans Bauer. En dat heet Heb je even voor mij. En je mag natuurlijk meezingen namens de familie en namens oma.

Ja, vrolijkheid alom door deze meneer Frans Bauer. En heb je even voor mij namens de familie en oma voor bijrijder Frida. Voor Joran in de truck van Netjes staat hier. En van Erika Dekhoff staat er ook nog bij geschreven. Muziek van Frans Bauer maakt weer tijd voor een plaatje van Hanny. Ook altijd leuk. En wil je een verzoekplaatje aanvragen? Dat kan natuurlijk ook. 0578 695555. Dit is Truckersdag Radio 2026.

0: Zo is dat. Als ik een korte broek zie, dan fluit ik. Dat zong deze dame. Honey, eigenlijk heet ze niet deze dame. Maar ze had hier een leuke hit mee. Ik fluit naar alle mannen in een korte broek. We gaan even weer naar de tourbus. Daar is Jan of Linda. Ik durf niet meer te zeggen. Wie van de twee?
1: Nee, het is Linda in dit geval.
0: Oké, hallo Linda.
1: Je hoort het wel op de achtergrond natuurlijk, luid toeter. Want ze zijn aangekomen ook hier in Wapenveld, die mooie stoet. Dus, en ik zie wel, al die bijrijders zijn nog steeds ontzettend goed aan het zwaaien. Want dat is nog wel even een klusje hoor, zwaaien. Er komt HG Heerenveen net voorbij. Nou, daar moeten we ook nog eventjes naar zwaaien natuurlijk. En zo zijn er heel veel. Oh, ik hoop dat het een van de truckers is die we zometeen, waarvan we net het zoontje geïnterviewd hebben. Want ze reed voor de familie Pals, zei ze. Dus ja, daar moet ze haast wel voorbij komen.
2: 20 aan, hè?
1: 20. Vrachtauto 20 was het. Daar zit Xandra in. Dat is de chauffeur. En we hebben zojuist haar zoon geïnterviewd. Dus als het goed is, dan gaat Mika en zijn broer en oma. Die gaan natuurlijk zwaaien naar mama. Nou ja, hoe stoer is dat zeg? Als je moeder een trucker is.
0: Hartstikke leuk. Zeker.
1: En ook hier in Wapenveld gewoon heel veel mensen die naar buiten gekomen zijn om te zwaaien naar die mooie stoet. En we rijden dan zometeen Wapenveld nog een beetje door en dan is het op weg naar de Hoogwatergeul. Want daar hebben we zometeen pauze en daar worden we weer verwend met een kopje koffie, kopje thee en wie weet wel een koekje erbij, je weet het niet. Dus het is gewoon de hele dag feest. We worden de hele dag verwend en dat geldt voor de truckers en dat geldt ook voor de bijrijders. De firma van Gerving komt allemaal voorbij, ook met een heel aantal vrachtauto's, net als de firma. Lage maat, dat hoort er natuurlijk ook zo bij. En hoeveel trucks hadden we nu in totaal? Ik ben de tel alweer kwijt. Hoeveel trucks zijn er? 111, hè?
2: 111, ja.
1: 111 trucks, dus we zijn nog maar bij nummer 27, Cor.
0: 111 klaksons, hoe nagaan.
1: 111 klaksons, ja precies, in de hele stoet. En dan...
0: Ze doen allemaal goed hun best om jou helemaal onhoorbaar te maken. Laten we maar een plaatje gaan draaien, Linda, want dat komt allemaal niet... Lijkt me goed. Net hadden we Sandra als vrachtwagenchauffeur. En de volgende dame is geen vrachtwagenchauffeur, maar een buschauffeur. En dan heb ik het over deze. Tirza Peters is haar naam. En samen met Johnny Bolk heeft zij een liedje gemaakt. Wanneer zie ik jou?

Loos populair op YouTube, deze dame. Tinza on Tour is haar naam. En elke week neemt ze je mee in haar belevenissen in Spanje, in Frankrijk, in Engeland. Als buschauffeuse en haar belevenissen daaromtrent. En Johnny Bolk die daar ook mee met deze. Wanneer zie ik jou eens weer? Was dat? Verzoek laten via 0578694x5 in Heerde. En of het nog een keertje dat leuke liedje kon draaien. Dat Trukkelsdagliedje van 794. Tuurlijk. Nog een keertje dan. Angela Imkers.

0: zangeres is die ik alles kan laten zingen wat ze maar wil. Wat ik maar wil, in ieder geval. Angela Imkers noem ik haar. AI was dat. Werd gedaan door de computer inderdaad. En samen onderweg. Ik sta weer in verbinding met de troeks. De trucus, hallo, de toeters?
1: Ja,
0: de toeters zijn er weer.
1: Ja, de toeters zijn er nog steeds. En we zitten bij vrachtauto 87. Dus wat dat betreft, er zit Henry bij in, zie ik. Wat dat betreft schieten we al op naar de 111 die er voorbij komen. Maar ja, je zou inderdaad toch even naar het dorp willen met je auto. En je denkt, ik ga even tussendoor. Maar dan sta je weer een poosje achter. Want voordat die stoet voorbij is. Dat duurt nog wel even en ik heb geen idee of jullie me kunnen verstaan. Studio.
0: Nou, eigenlijk niet.
1: Er wordt echt zo lawaai gemaakt. Ja, ik denk dat je toch maar gewoon weer even aan de muziek moet, Cor. Want echt, toeteren hoort erbij, hè. Dat hoort bij deze dag.
0: En dat doen ze zeker.
1: We kwamen toevallig net een meneer tegen op de fiets die absoluut geen fan is van truckers. Dacht, nou, dat is dan misschien een van de hele weinigen. Want de meeste mensen vinden dit gewoon een geweldig evenement. En iedereen is uitgelopen om te zwaaien en genieten van deze mooie stoet. En dat is gewoon wat we doen moeten, toch?
0: Zeker weten. En kun je de rode lampjes hier in de kelder van Felia Coba gezien? Want die gaan allemaal knipperen met die toeters op achtergrond.
1: Ja. Oh, trouwens, wist je dat er is een collega van ons die meerijdt in de stoet? Ook Tony van Dommelen zit achter het stuur. Normaal staat hij, of doet hij techniek, of staat hij wel ergens onderweg te zwaaien. Maar ook Tony van Dommelen rijdt vandaag mee in een truck.
0: Nou, oh, gezellig. Nou, de groeten aan Tony.
1: Goed zo.
0: Oké, dan gaan we weer verder met de verzoekplaten. 0578-69-4x5 in Heren. Dat is het nummer waar je kunt bellen voor een verzoekplaat. Een groet of wat u maar kwijt wil. En daar gaan wij verder met een andere plaat die nog op de lijst staat van deze dame. Linda Snoei.

Mendes, mooi was dat. En bye bye love, een oudje van de Everly Brothers. En die gooi je ook hier vandaag in het verhaal van Truckersdag 2026. Leuke muziek allemaal, Nederlandstalig in Hit U. Dat doen we niet al te vaak, maar wel vandaag, want het is vandaag feest op de radio. Zo is dat, een plaatje van Henk Wijngaard. Uiteraard een van zijn eerste, van jaren geleden, de Kilometervreters.

Heb je nog een kindje? Het geluid van Henk Wijngaard. Veel gedraaid tijdens drukkerslag. En ik kreeg weer een verzoekplaatje in mijn handen gedrukt. Namens het Gedo-team. Een plaatje voor... Voor wie? Oh, ik dacht wel zeiden hier achter mij. Mickey Grobé die vraagt het aan voor het Gedo-team. Zo is het denk ik. Een plaatje van... Anno 74, en moest er zijn Mooi Heerde. Maar Mooi Heerde, die kent de computer niet. Ik ken alleen maar Mooi Valkenburg in het computersysteem. Dus ik kan er ook niks aan doen. Het liedje zal denk ik hetzelfde zijn, maar ik hoop dat deze dan ook goed is.

0: Eden toe. Daar vindt men rust, daar is het goed.
1: Van Erik dat er een remix gemaakt was van dit nummer anno 74. Dit was dan waarschijnlijk het origineel van het gezelschap. Dat heette dan Mooi Valkenburg. Moest eigenlijk draaien Mooi Heerde voor Robbie van Gedo. Maar dat moet ik wel eventjes zelf erbij bedenken. Zelf meezingen. We gaan een andere verzoekplaat draaien. Speciaal voor onze eigen Linda. Want omdat ze Drukkersdag te gek vindt. En Liefs, je zuster. Het liedje van Frank Boeien werd aangevraagd. En dat werd gedaan door... moet ik eventjes knopjes drukken. En dat werd gedaan door de Frank Boeien groep. En dat heet dus inderdaad Linda. Onze eigen Linda.

graag het liedje van Frank Boeien, Linda, voor Linda Zijnstra. Omdat ze terugslag tegen ik vind, liefst je zuster. En dat schreef dan Ria Dijkhoff. Nou, wat vind je daar nou van, Linda? Een plaatje voor jou. Linda? Een plaatje voor jou? Linda is er helemaal niet. Nou, oké. Dat kan natuurlijk ook. Dan gaan wij gewoon weer een ander plaatje draaien. Hier in de kelder van Villa Jacoba. Wat dacht je van deze? Eentje uit Drenthe, jawel. Even meestampen met z'n allen. En het gaat over het...

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jan.

0: Albert Hammond en de Free Electric Band. Dat is de opening van deze zaterdagmiddag sport hier op deze 19 september. Een bijzondere uitzending, want we zijn natuurlijk ook live met Trucusdag de hele middag. Dat staat in het centrum van deze uitzending. Ik hoor mezelf twee keer terug. Ja, dankjewel Cor. Vandaag dus, van 2 tot 5 zijn we er met de zaterdagmiddagsport. Ik ben niet alleen. In de studio word ik vandaag geholpen door meerdere collega's. Daarvoor alvast dank. We gaan vandaag 3 wedstrijden live doen. Er zijn natuurlijk veel meer wedstrijden, maar we zijn er ook veel bij Trucusdag. We volgen natuurlijk vanuit de studio wel alle tussenstanden van alle uw favoriete clubs. Eén club volgen we in ieder geval niet. Dat is Vios Vaassen, want die spelen pas vanmiddag om 5 uur tegen Groenwit. Dat was vorig jaar ook al het geval en dat is goed bevallen van beide kanten. Goed, waar zijn we dan wel bij? Vanaf 2:30 zijn we op Monnikenbos bij de opening van de competitie in de 4e klasse. Speelt WZC tegen Zwolse Boys. Aad Eilanden doet al daar verslag vanaf 2:30. VEVO, het gedegradeerde VEVO, gaat voor het eerst aantreden in de 5e klasse en doet dat uit in Almen. Harry Rakkost is al daar. En vanaf 3:00 zijn we in Zwolle bij Diese West tegen SEA. Een wedstrijd in de 3e klasse. Ja, het nieuwe SEA, of ja, hoe moet je het zeggen, het SEA zonder Sven van Echteren in ieder geval. Ook zij beginnen de competitie vanmiddag. Dat doen ze dus in Zwolle in de 3e klasse. Anton van Nolel is daar vanaf 3:00. Verder volgen we dan de tussenstanden natuurlijk van de andere clubs. Te beginnen in de 2e klasse L. Het kampioens van vorig jaar, Epe, speelt uit in Lunteren. Zij gaan daar dus van eerst kennis maken in de 2e klasse. Verder de VV Heerde speelt vandaag ook natuurlijk. En die spelen een mooie wedstrijd, want die spelen uit tegen de fusieclub FC Dalfsen. Benieuwd hoe het daar staat. Een hele grote club is dat in ieder geval, FC Dalfsen. Maar of ze dan ook goed kunnen voetballen, dat is natuurlijk altijd een tweede. KCVO, de nieuwkomer op de zaterdag, gaan vandaag ook voor het eerst aantreden in de zaterdagcompetitie. Gaan uit naar de Paasberg om 2:30. En daar zijn we natuurlijk benieuwd naar. Hoe staat KCVO ervoor? We hebben vorige week al aandacht aan besteed natuurlijk op de zaterdagsport. Maar vandaag gaan we het dan zien in de uitslagen. Gedurende de uitzending neem ik u natuurlijk nog mee in de voorbereidingen van de diverse voetbalploegen. Dat hebben we vorige week ook al gedaan. Dus heel uitgebreid gaan we dat niet doen. We gaan vooral lekker live erbij zijn. Oene dan speelt uit in Lelystad. Ook in de 4e klasse C is dat. Oene heeft goede voorbereiding achter de rug. EZC 84 zit in dezelfde competitie als VEVO. En zij spelen vandaag uit bij de Veluwse Boys in Garderen. Dat hebben we voor u onder andere in pet. We zijn natuurlijk met muziek. U kunt nog steeds bellen voor verzoeknummertjes 0578-69-45. En we zijn natuurlijk live in de stoet. Ik weet niet of we daar nu al naartoe willen. We gaan naar de stoet, naar Linda en naar Jan. Want die zijn live bij Trucusdag al de hele dag. Kom er maar in.
1: Ja, en ik moet gewoon mijn koptelefoon opzetten, want ik hoor ineens dat je gaat schakelen. Ja, Erik, wat goed dat jij ook in de studio bent. Maar jij bent er natuurlijk voornamelijk voor de voetbal.
0: En ik hoor Trucusdag. We zijn er ook voor de Trucusdag, ja. Hoor Linda. Want ik heb het in leven blijven meegemaakt. Want jullie zijn natuurlijk in Wapenveld. Nou, daar woon ik toevallig. En ik reed hier naartoe. En toen kwam ik iedereen tegen. Collega Robert Veldkamp nog. Ik zag jullie nog. Ik zag alle trucks. Ik heb even staan zwaaien.
1: Ja. We zijn allemaal op pad, hè?
0: Ja.
1: Ja, we zitten nu in de hoogwatergeul. Want om 2:00 ongeveer begint de pauze, zoals we dat dan noemen. En dan gaan alle trucks zich opstellen hier in... in de hoogwatergeul, zeg ik altijd. Dus 1 keer in het jaar dat die hoogwatergeul ook vol loopt. Hè? Want normaal is dat helemaal niet zo. Maar dan moeten al die truckers en die bijrijders eruit. Dan moet er geplast worden. Nou, dan gooien ze de sluizen straks open. En dan wordt die hoogwatergeul gewoon gebruikt.
0: Ik dacht dat die maar 1 keer in de 100 jaar...
1: Dat zie je niet, maar jullie zijn nooit mee. Maar...
0: Ik dacht dat die maar 1 keer in de 100 jaar zou moeten. Maar dat is dus elk jaar.
1: Nee, met Trucusdag ook. Want dan moeten we allemaal plassen. En dan loopt dat ding zo vol. Maar we gaan, we kunnen hier natuurlijk pauzeren zometeen. En dan worden we voorzien van koffie en thee. De organisatie is wat dat betreft echt super geregeld. En er staan overal dicties hier ook langs de weg. Dus iedereen die naar de wc moet, dat hoeft niet echt in de hoogwatergeul. Dat kan ook gewoon, op een dictie. En dan meestal komt er allerlei familie, vrienden langs. De deur van de dictie die bonkt nou tegen onze bus aan. Oh, live in de uitzending. We hebben schade aan de omroepbus.
0: Oh.
2: Een dictiedeur
1: die even tegen de bus aan. Maar goed, zo gaat dat in onze pauze. We gaan hier zo meteen even aan de koffie, een drankje. En dan gaan we weer op pad. En Erik, we hebben al een fantastische dag achter de rug. Hoor. Het is echt superleuk.
0: Waar gaan jullie straks nog naartoe, Linda?
1: Waar gaan wij naartoe? We gaan richting Veessen zometeen. We zitten nu in de hoogwatergul en dan gaan we straks na de pauze. En dat is zo rond 3:15 gaan we weer op pad. En dan gaan we richting Veessen. Dus we gaan jullie gewoon helemaal meenemen. Ik probeer zonder bril te kijken waar we dan ergens in de route zitten. Dan ga ik hier... ik heb het hier. Pauze. Veessen, Enkweg en Kerkstraat en de IJsseldijk. Dan gaan we die kant op. Oenerweg. Dus ja, weet je, tot 3:15 hebben wij pauze. En als mensen ons zometeen voorbij willen zien komen, begin dan in Veessen. Want vanaf 3:15 gaan we weer rijden en dan komen we daar weer langs.
0: Helder, dan spreken wij elkaar natuurlijk gedurende de komende 3 uur weer hier zo bij Radio 794. Dat is dus onder andere wat we voor u in petto hebben vanmiddag. We gaan dus straks vanaf 2:30 en vanaf 3 uur met een aantal wedstrijden schakelen. En voor de rest veel sport, lokaal nieuws, onder andere over handbal, over waterpolo, over individuele sporten. Maar we kijken natuurlijk ook naar sport buiten de regio. De komende 3 uur bij de zaterdagsport van 794.

De Eagles waren dat met Take It Easy, een heerlijke plaat uitgekozen. Vanmiddag zijn de platen door Gert Roelofs natuurlijk, van mijn collega aan de andere kant van het glas. We gaan eens even wat sportnieuws doornemen van de afgelopen week. Collega Fred Rijkenberg was bij de eerste bekerwedstrijd voor de eerste

0: CVO gebruik van deze nieuwe mogelijkheid. Na rust werd het spel wat wisselvalliger. Maar CVO bleef scoren en hield dan ook de voorsprong in handen. In de slotfase werd het nog even spannend. Maar de thuisploeg liet zich niet van de wijs brengen en trok aan het langste eind. CVO kan zich opmaken voor de volgende ronde in de beker. Op 1 oktober komt Broekland naar de Wieken. Dat is dus wederom een thuiswedstrijd voor de dames van CVO. En dan is daar de volgende bekerwedstrijd. Maar de competitie die begint ook, want de start van de competitie wordt doen CVO tegen de Haar/Unitas, dames 1, in het verre Rolde. Dat ligt in Drenthe. En daarvoor heeft CVO de afgelopen weken hard gewerkt om in de hoofdklasse dus ook goed voor de dag te komen. Dat is dus voor de volgende week. De einduitslag, die krijgt u dan nog wel van mij. Als ik hem zo 1, 2, 3 kan vinden. Nou, dat lukt me zo 1, 2, 3 niet. Desalniettemin mooie foto's op het Instagram-kanaal van CVO, waar de volgepakte tribunes te vinden waren. Dat belooft wat voor de rest van het seizoen. Gaan we weer even verder, want we kijken, omdat vorig jaar ook een aantal nieuwe degradatiepromotieregelingen waren in het voetbal, zijn die nu ook weer bekendgemaakt door de KNVB. En eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd. In de tweede klasse degraderen de onderste twee. Dus dan is het gewoon nummer 13 en 14. Dat is een klasse waar SV Epe onder andere in uitkomt. De nummers, de laatste twee, die degraderen dus. En die twee daarboven, dat zijn dan de zogenoemde herkansers. Die spelen dan tegen de periodekampioenen van de derde klasses in een nacompetitie play-off. Schemaatje. Kampioen is natuurlijk gewoon de kampioen en die promoveert. En de periodekampioenen die spelen wederom in een play-off, maar dan tegen eerste klassers voor een plekje in de eerste klasse. Dan als je meedoet voor de bovenste plekken in de tweede klasse. In de derde klasse eigenlijk hetzelfde. Nummers 13 en 14 degraderen rechtstreeks. Nummer 11 en 12 zijn herkansers en spelen dus tegen de periodekampioenen van de vierde klasse voor een plekje tot lijfsbehoud. Of andersom, als je naar de tweede klasse wil, dan speel je weer tegen de herkansers van de tweede klasse. In de vierde klasse ligt het er een beetje aan of je in een competitie zit met 12 ploegen of met 13 ploegen. Is het zo met 13? Dat is dan het geval. Niet voor de clubs bij ons uit de regio, als ik het zo snel even zie. Nee, want in de vierde klasse C, waar WZC en Oene in spelen, daar zijn 12 ploegen in de competitie. En dat betekent dat alleen de nummer laatst rechtstreeks degradeert naar de vijfde klasse. En de nummer 10 en de nummer 11 van die klasse spelen voor de nacompetitie voor lijfsbehoud natuurlijk. In de vijfde klasse kan je niet degraderen, want we hebben geen zesde klasses. Dat betekent dat VVO of EZC kampioen moet worden of periodekampioen. En dan in de play-offs gaan voor de promotie naar de vierde klasse. Dat gezegd hebbende, gaan we weer eventjes kijken naar dat programma vanmiddag. Of er dan een beetje leuke wedstrijden op het programma staan. Nou ja, het is altijd leuk natuurlijk als de competitie weer begint. Want na die bekerrondes is het altijd even afwachten waar je precies staat. Ene ploeg die valt dat natuurlijk anders aan dan de andere ploeg. Maar bijvoorbeeld een VV Oene heeft een uitstekende voorbereiding achter de rug onder leiding van Edward Schuring. Een leuke selectie met veel jonge spelers. Dus wie weet kunnen zij dit jaar wel hoge ogen gaan gooien in de vierde klasse C. WZC heeft ook een uitstekende voorbereiding achter de rug. Daar zullen we straks ook nog wel wat meer over horen van Aad Eilander, die daar straks verslag gaat doen. Dus we zijn heel benieuwd wat het vandaag gaat worden. Het is altijd leuk en spannend ook weer, die eerste competitiewedstrijd. Maar voor we dat gaan doen, hebben we eerst nog Elvis Presley met Jailhouse Rock.
1: We always had a lot of fun with this one. Jailhouse Rock.

Natuurlijk, Elvis Presley. Kort maar krachtig met Jailhouse Rock. We gaan even kijken naar sport buiten de regio. Want onder andere is er gisteren getennist in de Davis Cup. Pakken de Nederlandse mannen gisteren de volle buit op de eerste dag. Botu van der Zandschulp, die nog zo klap in de kwartfinale kwam van de US Open afgelopen maand, had het nu erg lastig met Jonathan Rodriguez. Hij moest in 3 sets afrekenen met deze toch wel veel lager gekwalificeerde speler. 829 van de wereld slechts. Terwijl Botu van der Zandschulp momenteel de nummer 40 is op de ranglijst. Uiteindelijk verloor hij de eerste set met 4-6, maar maakte het daarna wel goed door 2 sets te winnen met 6-1 en 7-5. Tellen Griekspoor, die weer terug is in de Davis Cup na een ruzietje met Jesper de Jong, had minder moeite met Nicolas Mejia. Hij won met 6-2 en 6-4. En zo staat Nederland in deze Davis Cup in Den Bosch tegen Colombia. Dus voor met 2-0. Later vandaag komen daar zo dan de volgende partijen in actie. En de inzet van deze strijd tegen Colombia is een plek in de kwalificatiegroep voor de Davis Cup van 2027. Dus ja, het is allemaal nog een beetje in de voorronde. Colombia is ook niet echt een hoogvlieger in het internationale tennis. Dan even naar wielrennen, want daar beginnen de wereldkampioenschappen morgen met de tijdrit voor de vrouwen en voor de mannen. En dat wordt allemaal gereden in Canada. En de grote favoriet bij de mannen is natuurlijk Remco Evenepoel, de Belg, die al meervoudig wereldkampioen tijdrijdt. Is, werd ook al wereldkampioen op de weg. Komt natuurlijk in actie. En hij is ook wel de torenhoge favoriet samen met de Italiaan Filippo Ganna. Dat is allemaal morgen. De vrouwen beginnen vanaf 3:10 en de mannen dan om 6:45. Later deze week, dat wil zeggen volgende week zaterdag, dan is de wegwedstrijd bij de vrouwen er. En zondag dan strijdt onder andere Mathieu van der Poel voor de regenboogtrui. Hij was weliswaar niet de torenhoge favoriet. Hij had zelf het idee dat het allemaal net iets te pittig is voor hem. Iets meer voor de klimmers. Maar desalniettemin, als Mathieu van der Poel meedoet, dan is het natuurlijk altijd een kanshebber. En zeker nadat hij liet zien afgelopen week in de ronde van Luxemburg, waar hij al 1 keer won, in goede vorm te steken. Maar goed, of dat genoeg is om over een week in Montreal ook de regenboogtrui voor de 2e keer in zijn carrière te winnen, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Dan even naar de Eredivisie. Gisteravond dus. Toen verloor PEC Zwolle opnieuw. Na de 7-0 nederlaag tegen Feyenoord werd er toch wel vrij eenvoudig verloren van FC Groningen. 3-0 werd het. En na afloop werden er nog onder andere de trainer en de technisch directeur opgewacht bij het stadion. Uiteindelijk ging directeur Hamstra in gesprek met een aantal supporters bij het MEC3 Park Stadion in Zwolle. Ja, het is natuurlijk niet best. En dat is natuurlijk geen lekker gevoel als je de komende 3 weken niet moet voetballen. Want dan speelt het is 3 weken lang interlandbreek. Dat is nieuw vanuit de FIFA zo. Ze hebben nu slechts 2 interlandbreeks per jaar. Maar ja, die zijn dan wel extra lang. Ja, en om dan met zo'n slecht gevoel die stop in te gaan, dat is natuurlijk niet echt heel erg fijn voor een team als PEC Zwolle bijvoorbeeld. Goed, wat hebben we dan van dit weekend nog meer in de Eredivisie? Vanavond spelen ADO en Cambuur tegen elkaar om 16:30. Ajax speelt tegen Excelsior om 20:00. Sparta tegen Heerenveen en Willem II tegen Fortuna. En de zondag wordt mooi afgetrapt door Feyenoord tegen Utrecht. Verder AZ Telstar, Twente PSV, misschien wel de wedstrijd van het weekend. En tot slot het geplaagde NEC tegen Go Ahead Eagles in Nijmegen. En dan, ja, dan is het even wachten. Want dan pas op 9 oktober is speelronde 8. En ja, daartussendoor gaan we natuurlijk kijken naar het Nederlands elftal, wat 4 wedstrijden gaat spelen, onder andere tegen Duitsland. En dat allemaal zonder Memphis Depay, want Xavi als chocolate zeggen, dus Xavi is het tegenwoordig. Die heeft Memphis Depay niet geselecteerd, net als Wout Weghorst bijvoorbeeld, Guus Til ook niet. Er zijn slechts 2 spitsen in de selectie van het Nederlands elftal. Dat zijn Brian Brobbey en Donjel Malen. En voor de rest onder andere Zegiel, die erbij is na een uitstekende eerste wedstrijden bij Feyenoord natuurlijk. Goed, dat allemaal volgende weken met het Nederlands elftal natuurlijk. 24 september speelt Nederland tegen Duitsland. 27e tegen Servië-Nederland en daarna nog Griekenland en wederom Servië. En dat is allemaal
om de Nations League natuurlijk voor het Nederlands elftal goed. Het is ondertussen 1 minuutje voor 2:30. Dat betekent dat er zo wordt afgetrapt op de diverse velden. Dat betekent dat we ook zo een en ander contact gaan zoeken. Maar dat we natuurlijk ook nog heerlijke muziek in huis hebben. Zoals Jim Croce met Bad Bad, Leroy Brown.

0: Doorsknokken.
1: Het uitje.
0: Mijn dag. Stel hem aan mijn dag. Wel.
1: Nee, echt niet serieus.
0: Wel.
1: Nee, niet serieus. Het is echt mijn dag niet. Serieus niet. Echt niet.
0: Wel.
1: Nee, echt niet.
2: Mijn dag.
0: Wel.
2: Het is mijn dag.
1: Oh, mama.
0: Echt doorsknokken.
3: Jochem Meijer was dat met Het is mijn dag. We zijn pas een paar minuutjes begonnen op sommige velden. Maar bijvoorbeeld in Dalfsen wordt er al lustig op losgescoord. Na 3 minuten kwam Heerde daar al op een 0-1 voorsprong door Lucas de Jong. Maar ondertussen is het ook alweer gelijk door de fusieclub uit Dalfsen. En is het momenteel 1-1. Ik ga voor de volledigheid nog eventjes de wedstrijden af van onze clubs in de regio. We hebben er tegenwoordig een hele hoop. Te beginnen in die tweede klasse L. Daar is het Epe wat zijn debuut maakt vanmiddag in de tweede klasse. Doen dat in en tegen Lunteren. En dat allemaal zonder sterkhouders zoals bijvoorbeeld Lars Krijgsman, Justin van Gelder. Die zijn er niet meer bij. Die spelen zoals wellicht bekend ondertussen bij VVOG. Maar desalniettemin en een nieuwe trainer trouwens, Jordi Fakket, die we nog kennen van SEH. En een mooi jong team heeft hij daar ondertussen gebouwd. En is dus benieuwd hoe dat dan gaat dit jaar. In de tweede klasse. Dat volgen we natuurlijk het komend seizoen op de voet. Goed, verder hebben we dan vanmiddag nog KCVO. Ook een bijzonder verhaal natuurlijk. Maken na al die jaren hun debuut op de zaterdag. Doen dat dan vandaag uit en het in en tegen de Paasberg, wou ik zeggen. En daar is het nog 0-0. Fielsfase, dat komt pas om 5:00 in actie voor de seizoensoverturen. Op de Kouwenaar doen ze dat tegen de Apeldoorners van Groenwit 62. De ploeg uit de Maten. Verder SEH, dat straks om 3:00 begint, zijn we live bij in Dieze West in Zwolle wel te verstaan. Dieze West tegen SEH. En zoals zojuist dus gememoreerd, Dalfsen tegen Heerde. Verder zijn we live straks op Monnikenbosch, WZC tegen Zwolse Boys. Waar we niet live bij zijn, maar wel vanuit de studio volgen, is Lelystad tegen Oene. En in de vijfde klasse volgen we Almen tegen Vevo. En daar speelt ook dan nog EZC. En dan hebben we ondertussen al die zaterdagclubs gehad. Dan blijven er nog 2 over op zondag. Ook daar maar gelijk even de aandacht voor natuurlijk. Want vanaf morgen begint dan de zondagsport ook weer. Dit jaar in combinatie met RTV Apeldoorn. Wordt een mooie samenwerking. En daar hebben wij dan nog VV Emst en VNL voor. In respectievelijk de vierde en de vijfde klasse. En dat doen we dan in samenwerking met Apeldoorn. Een aantal Apeldoornse clubs bij. En dan wordt het om en om een uitzending gemaakt in Heerde en in Apeldoorn. Maar de zondagsport blijft gewoon de zondagsport. Dus ook morgen weer vanaf 2:00 hier bij 794 met dan komende zondag Gerben Rorijen weer achter de microfoon en de knoppen. En dan neemt hij u weer gewoon mee in een mooi programma. Dus nu aangevuld met clubs uit Apeldoorn en een mooie samenwerking al daar. Ja, ik zei het al, we hebben dus een aantal bekende we hebben een aantal voetballers die vorig jaar toch wel redelijke smaakmakers waren. Zoals bijvoorbeeld ook Sven van Echter. Hij zit dit jaar bij Staphorst in het eerste hopelijk. Die spelen in maar liefst de derde divisie. En dat gaan we natuurlijk ook dit seizoen een beetje allemaal volgen. Daar waar het kan. Staphorst dat speelt vandaag tegen ACV uit Assen. Momenteel hebben ze er al 5 wedstrijden gespeeld in de derde divisie. En bezetten de 13e plaats. Goed, dat is allemaal een beetje in de kantlijn natuurlijk. Maar toch leuk, de sfeermaakster van verleden jaar toch wel bij SEH. Die het dan nu gaat proberen in de derde divisie. Ik kijk heel even over. Hebben we iets muziek? Denk het wel, hè? Kenny Loggins, Footloose.

0: Honey Lodgin. Food Loose. We gaan eens even schakelen met onze reporters langs de lijn. Te beginnen op het mooie Monnikenbos, waar de seizoensouverture van start is gegaan. Tussen WZC en Zwolse Boys. En voor ons is als oud en vertrouwd Aad Eilander. Aad, een bijzonder goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Luisteraars thuis ook weer een goedemiddag gewenst. Op deze bijzondere dag. Mensen bij de Truckersdag heel veel plezier gewenst. Maar dat zal ongetwijfeld al gezegd zijn. Maar ook vanuit deze kant... Ja, een goed iets voor de gemeente en voor de mensen die het aangaan. De diepe bal gaat richting Mike Nijland. Die houdt hem net niet binnen. Wordt een ingooi voor onze boys. Ik denk van, hé, dat wordt gevaarlijk, maar toch niet. Mijn heer kwam net een teenlengte tekort om de score te openen voor WZC. En aan de andere kant was het de keeper van WZC, Sven Kroes. Een nieuwe man onder de lat die al een keer redding bracht. 9 minuten hier op de klok, 0-0 tussenstand. En ja, waar zijn we dan mee begonnen? Er zijn vertrouwde gezichten, maar ook wat nieuwelingen binnen de ploeg. Waaronder Daan van Dijk. En Daan van Dijk die staat links op het middenveld. Zoon van de legendarische Erik van Dijk. 400 wedstrijden in WZC 1. En dit seizoen wordt hij een vaste waarde bij WZC 1. Daan van Dijk, zijn oudste zoon. Voor de rest, ja, niet veel andere gezichten. Aanvoerder nog steeds Mike Nijland. En achterin heeft WZC geposteerd staan Wilmer Roraye, ervaren kracht, laatste man. En die gaat nu een duel aan met de tegenstander. En die wint hij dan ook op basis van routine en kracht. WZC bouwt weer aan een aanval. Daan van Dijk heeft de bal op links. Legt hem terug op een andere jongeling. En die bal gaat terug naar Sven Kroes. Waar een lange haal op de diepe spits. Dus WZC die probeert iets meer het veldoverwicht te verkrijgen. Want de eerste minuten waren voor Zwolse Boys. Zij komen uit de derde klasse. En proberen natuurlijk het verloren terrein goed te maken dit jaar. Dus tussenstand hier zo 0-0. Boeken zijn aan elkaar gewaagd. Het is niet zo van hey, een walkover wordt het vandaag sowieso niet. Dat heb ik al gezien. Maar voorlopig is het hier 0-0 en WZC probeert aan te vallen.
0: Dank je wel. Terug naar de studio. Dank je, Aad. Even nog voor de luisteraars die het niet mee hadden gekregen. WZC heeft in de beker 2 keer gewonnen. Ze zaten in een pool van 3. En op 29 augustus werd er 4-2 gewonnen van Hulshorst. En afgelopen week werd er maar liefst 0-8 gewonnen van VV Kampen. En daardoor bekert WZC dus door in de volgende ronde. Ik kijk even naar de tussenstanden op de diverse velden. Ik kijk eerst even naar andere wedstrijden in die klasse. Die vierde klasse C wel te verstaan. Zalk speelt vanmiddag tegen ESC Elburg. Dat is een bekende naam nog van het vorige seizoen. Deventer, Sportclub Deventer tegen Promovendus. Tegen VSW Windesheim. Die vorig seizoen kampioen werd in de vijfde klasse. Die wedstrijd begint om 3:00. Dan heeft u een beetje ook een indruk wie er allemaal in de competitie zitten van WZC en Oene. EFC Ermelo en VSCO kennen we ook nog van verleden jaar. Die zaten er toen ook bij. SV Twello is nieuw en Hattem ook. En dat komt natuurlijk omdat Hattem gedegradeerd is. Die wedstrijd die is al om 2:00 begonnen in en tegen Twello. En voorlopig is het daar rust bij een tussenstand van 0-0. En is het dus onder andere Hattem wat een degradant is van vorig jaar samen met, zoals Aad al zei, de Zwolse Boys. Ik kijk dan gelijk even naar de tussenstanden in die derde klasse E in dit geval. Daar speelt KCVO dus de overture tegen de Paasberg. Om een indruk te geven van die competitie. Die is meer een beetje rondom Arnhem en Ede ingericht. Niet zoals vorig jaar dus, wat voor een heel aantal mensen erg jammer is. Waaronder voor mij, toen hadden we natuurlijk die schitterende derde klasse N. Met SEA, met Heerden, met VVO, of met FIOS en met SW Epe onder andere. Maar nu hebben ze dus vanuit de KNVB een grote zaag gezet tussen Heerden en Fasen, waardoor SEA en Heerde naar boven gaan en FIOS en KCVO naar beneden gaan richting Apeldoorn, Arnhem-Ede. Dan komen daar onder andere ploegen tegen als WAVV Westervoort, als de Paasberg, als Duno. Een hele interessante club is dat onder andere John van de Beukering, die afgelopen week in het nieuws kwam vanwege een vermeende kaakslag. Hij was daar ooit de trainer en er zat daar een grote geldschieter ook achter, waardoor Duno heel hoog heeft gespeeld in volgens mij zelfs de topklasse een tijdje. Nou, dan weet u wel een beetje hoe dat gegaan is, aangezien ze nu voor de tweede keer op rij zijn gedegradeerd. Dat betekent dat de geldschieter er dus mee gestopt is. Benieuwd hoe die dan voor de dag komen in deze competitie. Verder Apeldoornse clubs als Columbia en Groen-Wit teugen. En dan wordt dat nog aangevuld met VVOP uit Voorthuizen, Dieren en onder andere Fortissimo. Tot slot dan even van dit blokje in die derde klasse, waar we zo meteen gaan schakelen met Anton. Die wedstrijd begint om 3:00, deze wedstrijd tegen SCA. Zoals ik al zei, die zitten dus meer in het boven het gedeelte richting Zwolle. Met dus Dalfsen, met Serenbroek onder andere, met Bikwik uit Zwolle, met deze wedstrijd uit Zwolle. En dan heb je ook nog Rauveen en het Harde en Zwifterband. Zwift 64 bijvoorbeeld en Olympia 28. Goed, we gaan het komend seizoen aan al die clubs zo meemaken, want we gaan het natuurlijk gewoon volgen. De komende speelrondes tot en met, ja, wat is het, volgend jaar mei ongeveer, als het dan weer op zijn einde loopt. Zover is het gelukkig nog lang niet. Het is pas 19 september, 3:15. Dus we nog ruim 2 uur sport bij deze zaterdagmiddagsport van 7:94.

0: Heerlijk. Ook de Franse muziek vertegenwoordigt vanmiddag Les Poppies met de Non Non Rien à Chance. Hierbij de zaterdagmiddagsport. Het is 3:10. Hoogste tijd om eens eventjes te gaan voorbeschouwen op de wedstrijd die om 3:00 gaat beginnen. Want dan trapt SCH de competitie af. En dat doen ze in en tegen Diezewest. En in Zwolle is aangekomen onze verslaggever Anton van Orrel. Anton, een bijzonder goedemiddag.
1: Goedemiddag Erik. Goedemiddag mensen in de studio, mensen thuis, mensen in de stoet van Trukkersdag natuurlijk. Allemaal hartelijk welkom vanaf Sportpark Het Hoge Laar in Zwolle. Waar we over een minuut of 10 gaan kijken naar de competitiewedstrijd tussen Diezewest en SEH. De allereerste competitiewedstrijd wordt dit van dit seizoen voor beide teams. Dus in de derde klasse F. En ja, daardoor is het ook eigenlijk heel erg lastig om van tevoren in te schatten wat voor wedstrijd dit wordt. Hoe goed beide ploegen zijn en of ze een beetje tegen elkaar opgewassen zijn. Of dat er wellicht een van de twee wel veel beter is. We gaan het allemaal uiteraard meemaken hier in Zwolle. Waar het windje stevig aanwezig is. En waar ik op het sportpark ben. Dat wordt gedeeld door een aantal verenigingen. Dat was in het verleden ook altijd nog Storica. Maar ik heb mij laten vertellen dat Storica toch eigenlijk wel behoorlijk ter ziele is. Dus dat betekent dat het eigenlijk op dit moment vooral Uluspor en Diezewest is die hier aantreden. De andere velden worden met name gebruikt door WVF uit Westerholt, een grote vereniging die daar niet heel verder veel kan uitbreiden en dus de velden hier maar gebruikt. En zo is het sportpark dus goed bezet. Dan gaan we hier op het hoofdveld, op het vrij nieuwe kunstgrasveld, dat kunstgras is met Kurk. Ga zo meteen kijken naar de eerste competitiewedstrijd. Ja, wat kunnen we er dus van zeggen? Eigenlijk niet zo heel erg veel. We moeten het simpelweg maar gewoon een klein beetje afwachten welke kant deze wedstrijd opgaat. Ik heb uiteraard wel de namen en de opstelling in ieder geval vanuit SEH, ook van Diezewest, maar die zal ik wel even laten voor wat het is. Ik vind het wel leuk om daarbij nog even te melden dat de trainer van Diezewest Marino Promes is. Degene die een klein beetje bekend zijn in het voetbal, die zullen die naam misschien wel herkennen, want dat is ook een betaald voetbalspeler geweest bij onder andere FC Zwolle en ook bij Haarlem. Dus dat is wel een bekende naam. Bij SEH zwaait Henrico Muts sinds dit seizoen de scepter en hij heeft de volgende namen op het papier gezet. Op doel Tisar Leeuwen. Achterin is het Luca Cabliani, Roy Moerenhout, Tom Koenen en Wessel Berghorst. Op het middenveld Matthijs Lochtenberg, Jochem Tellegen en Nathan van Dommelen. Voorin is het Sam van Loijzen en Julian Boetsema staat in de spits en Wessel van der Most. De reservespelers zijn Timo Borman, Cas Havenkamp, Nieuws Bouwhuis, Olaf van der Beek, Joep Deel en Wout Beekman. Dat zijn de spelers van SEH. Er missen er nog wel wat hoor. Ik ga zomaar eigenlijk misschien wel drie basisspelers opnoemen die er vanmiddag niet bij zijn. Bijvoorbeeld de broertjes Polkamp, Dion en Stan. Beide geblesseerd zijn er niet bij. Ook Christian Vonderman heeft liesklachten en zit niet bij de selectie. Dus wat dat betreft denk ik niet het sterkste SEH. Tegelijkertijd, ja, je moet het gewoon doen met degene die er wel zijn. En dan moet je maar kijken hoe ver je komt hier in Zwolle tegen het ongetwijfeld technisch vaardige Diezewest. Maar ja, we weten in de regel ook wel dat dat een ploeg is die wel eens moeite heeft om de emoties onder bedwang te houden. Laten we het maar zo zeggen. Dus ik ben benieuwd hoe dat vanmiddag gaat. Nou, de scheidsrechter is de heer Boonstra. Hij komt uit Zeewolde. En we gaan hier om 3:00 aftrappen bij de wedstrijd dus tussen Diezewest en SEH. Dus ik zou zeggen, later meer. Tot straks.
0: Heel graag tot zometeen, Anton. Dan gaan we gauw door naar de volgende wedstrijd. Want hoe toepasselijk is het? De kolonne van Trukkersdag die is nu in Veessen. En dus gaan wij maar eens even schakelen met de voetbalploeg uit Veessen. Die is dan weer niet in Veessen, want die speelt in Almen. Almen tegen VVO in de vijfde klasse. En voor ons is Harry Rakkorst ter plekke. Harry, een bijzonder goedemiddag.
2: Dankjewel, ook een goedemiddag. Ja, dit is voor het eerst in mijn lange VVO-carrière dat ik bij de sportvereniging Almen ben. We zijn ze in de competitie of in de beker tegengekomen. Mooie accommodatie hier zo. Dus VVO die toch, we zitten inmiddels in de 21ste minuut. En VVO die toch wel een redelijk veldoverweg heeft. Met een 19 minuut kreeg Rien de Velden een goede kans. Die belandde helaas op de paal. Oh, en er wordt zojuist gescoord. Wat een goede aanval van VVO door, volgens mij was het Dion van Velzen die scoorde. Dus het is nu inmiddels 1-0, 21ste minuut. VVO die toch een aantal nieuwe spelers heeft moeten inpassen. Beker is heel goed verlopen trouwens met VVO 1. Zowel VVO 1 als VVO 2 als VVO 3 zijn een ronde verder.
0: Kijk.
2: En de dames zijn op boelgemiddelde net geen ronde verder in de beker. Dus er zijn een aantal nieuwe jongens mee geschakeld. Milan de Goeie zie ik zien lopen. En dan heb je nog Sven Liefes. Die meedoet. En Wouter Jonker staat in de spits. We hebben nog een paar blessures. Dus, even te zien, dat is Dani. Dani Draaier heeft nog een blessure en dat ik van Limburg.
0: Oké. Nou, dat belooft dan wat. Mooi dat we dat doelpunt eventjes weer mee konden krijgen zo live in de uitzending, Harry. En we horen jou straks weer verder daar vanuit Almen. En dan gaan we dus in vliegende vaart nu door live naar de Vezen, waar de trucks ondertussen zijn binnengekomen. Linda, kom er maar in.
3: Ja, ik hoop dat ze zo binnenkomen. Ze gaan natuurlijk om 2:15 rijden en we zijn ze al vooruitgereden, zodat we zometeen de stoet weer op kunnen wachten. En dan gaan ze inderdaad door Vorchten en daar reden we net al doorheen. En daar staat iedereen gewoon met smart te wachten. Hè? Dus dat is echt heel erg leuk. En zelfs in zo'n buitengebied waarvan je denkt, ja, er staan niet zoveel huizen, dat is vast niet zo druk. Ook daar staan nog genoeg mensen langs de weg om de kolonne toe te zwaaien en daarvan te genieten. Wij rijden feestje net binnen, want we gaan ons zo meteen opstellen. En dat proberen we zelfs bij collega Henk-Jan de Leeuw te doen. En dan kunnen we de kolonne zo zien. Maar ja, we moeten er nog heel even op wachten, Erik. Ze zijn nog steeds onderweg.
0: Vol verwachting klopt ons hart.
3: Ja, wie de koek krijgt en nou ja, dat.
0: Goed, hoe is het verder met het weer? Dat was ik nog even benieuwd. Want het waaide Old Jegels toen ik hier zo naartoe reed. Heeft dat nog een beetje invloed op de sfeer, op de stemming? Of valt het allemaal wel mee?
3: Dat was... op de stemming al sowieso niet. Wel, ja, net in de hoogwatergeul. Nou, daar waaide je het haar van de kop, zou ik zeggen. Maar nee, dat was inderdaad verschrikkelijk veel wind. En dat hebben we wel even gemerkt. En we hebben even zitten dubben van... Want we zijn ook meteen beeldopnames aan het maken en interviews. Dat was een beetje lastig met de wind. Maar we mochten gelukkig tegen iemand zijn vrachtauto aanleunen. En dat hebben we gedaan. Maar weet je, voor de stemming is het helemaal niet anders. Want ze hebben er allemaal zo ongelooflijk veel zin in. En zin in zwaaien en zin in meerijden. En schik hebben met hun chauffeur. Dus wat dat betreft, ik denk al zou het staan te gieten. Maar dat hoopt natuurlijk niemand. Nou ja, dat ze nog schik hebben in die stoet.
0: Het is inderdaad, het is droog en het is helemaal niet koud. Dat viel mij ook wel op.
3: Het is lekker. En dat zorgt er ook voor dat iedereen ook gewoon naar buiten gaat. En gaat zitten kijken. Dus En het is gewoon heel leuk. 111 vrachtauto's, hè? Dat is niet niks. Het is echt een enorme lange kolonne. Als je even over wilde steken, nou, dan moet je een poosje wachten.
0: Ja, dat heb ik gedaan.
3: Je hebt het ervaren. Oh, ja, wij zien op dit moment al wel de motorrijders voorbij komen. Want wist je dat er 45 motorrijders zijn vandaag? Speciaal voor Truckersdag op pad. Dat is toch enorm, hè? Nou. Allemaal jongens die ingezet worden als verkeersregelaar.
0: Nee, dat wist ik niet. Ik werd er door één keer tegengehouden. Ongeveer op de grote weg, ter hoogte van de Molenweg. Daarvoor moest ik naar rechts uitwijken, omdat ik niet langs de kolonne mocht. Nou, dat deed ik met alle liefde natuurlijk. En toevallig kende ik die motorrijder ook nog. Dus ik dacht, goh, jij ook hier. Maar dat was... traditie getrouw natuurlijk altijd. Ik ben opgegroeid aan de Flessenbergenweg in Wapenveld. En daar kwamen ze altijd langs. Dus ik heb altijd gaan zwaaien.
3: 45 man die ook allemaal een soort van cursus moeten doen. Dat doe je via de computer weliswaar. Mm-hmm. Maar goed, er zijn allerlei kosten aan verbonden. En die kosten voor al die 45 motorrijders, dat wordt altijd door de gemeente Heerde betaald. Gewoon ook als een soort van sponsoring voor Truckersdag. Nou ja, hoe mooi is dat?
0: Ja, dat zijn volgens mij ook, dan mag je ook wielerwedstrijden en dergelijke mag je dan ook uitzetten. Precies. En dat is een schreeuwend gebrek aan dat soort mensen, omdat de politie dat natuurlijk weer steeds minder wil doen. Maar goed, dat is weer een andere discussie natuurlijk. Goed, we komen straks weer bij u terug, Linda. Als we de truckers horen aankomen, dan gaan we natuurlijk weer lekker toeteren. En dan horen we het allemaal weer. Goed, tot die tijd kunt u als luisteraars gewoon verzoeknummertjes aanvragen. Doe dat dan via 0578695555. Het is 3:00. Wij gaan er zo even uit voor het journaal en de reclame, denk ik. En dan zijn we er na 3:00 weer terug met live verslag van 3 wedstrijden vanmiddag. WZC Zwolle Boys, daar is het ondertussen 0-1 geworden. Almen VEVO en Diezwest SEA.
4: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3:00.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Nou, daar zijn we weer met het tweede uur van deze zaterdagmiddag sport. Ik hoor mezelf alleen terug in de koptelefoon als dat eventueel... Nou, dan gaan we dat straks wel eventjes oplossen. We zijn in ieder geval in deze bijzondere uitzending met van de zaterdagmiddagsport tijdens Trucusdag live in de stoet van Trucusdag, die zometeen feesten komt binnenrijden. En we hebben 3 wedstrijden voor u in petto waar we live bij zijn. Maar we beginnen dit uur met de Rednecks. Yes, de Rednecks. En niet de Rednecks met CKS, maar de Rednecks met een X. Riding Alone. I'm riding in.

0: Riding Alone van Rednecks was dat hier zo bij zaterdag Sport van 794. We gaan gauw weer even naar het Monnikenbos, Aad-Eilander.
1: Zo. Ja, daar had de bal op de stip voor WZC. Bij een 0-1 tussenstand. Mike Meijnheer die draaide weg bij zijn tegenstander en die werd geflikvlakt. Vrede strafschop voor WZC. In de 17e minuut, dat is al een tijdje geleden, scoorde Robin van Donkelaar voor Zwolse Bos uit de scrimmage voor het doel van WZC. En de verdediging pakte niet resoluut uit, waardoor Zwolse Bos op voorsprong kon komen. Het is een beetje rommelig over en weer WZC kreeg nog wat kansjes via afstandsschot van Daan van Dijk, rakens over de kruising. En nog een keer een vrije trap die de keeper onschadelijk wist te maken. Maar nu ligt de bal op de stip en Mike Nijland, sorry. Die gaat de bal klaarleggen voor de strafschop. Er staat er nog eentje van Zwolse Boys. Die doet er nog een redelijk vervelend over. Gaat heel erg langzaam buiten het cirkeltje staan en buiten de 16 staan. En hij denkt van nou, dat pak ik nog wel eventjes. Fluitsignaaltje komt van het scheidsrechter Damman aanloop. WZC, keeper pakt hem, tweede instantie. Gaat hij alsnog erin? Dus WZC komt op gelijke hoogte. Keeper pakt in eerste instantie. Waarom doet hij het niet?
0: Wat is er? Dus, oh, de tune.
1: De tune doet het niet. Dus ik kan al een knoppen te drukken. Waarom doet hij niet? Maar hij doet het. De cool tune. En ik zal het zo meteen even bekendmaken. Hier tussenstand 1-1. Verdient? Nou, eigenlijk niet. Want Zwolse Boys is ietsje beter. Maar ja, het scorebord ligt niet. Een nieuw vernieuwd logootje van Moza trouwens op het scorebord.
2: Oh. Ook weer genoemd.
1: Ook nog even mee.
2: Ook weer
1: dus
2: genoemd.
1: Ook weer genoemd. Weer 3,5 euro in de pocket. Dus WZC staat hier op 1-1 in de 35e minuut. En hopelijk zet dat de ploeg aan tot betere daden.
2: Dankjewel, Aad. Dus, zet jij de tune aan, dan...
1: Ja, de tune is alweer afgelopen. Oh, okay. Ik ga melden dat we op 1-1 staan hier zo. Dus veel plezier mensen nog langs de weg bij de drukkersdag. Terug naar de studio.
2: Dank je, Aad. Tot zometeen. Ik neem eventjes wat tussenstanden door. Nu is het Almen tegen Vevo. Is ondertussen 2-1 geworden voor de thuisploeg. Het was Davy Kroes die hoorde van Harry Rakkors dat hij de score opende. Maar ondertussen heeft Almen er alweer 2 in het netje geprikkerd. En dat betekent dat er nu dus 2-1 daar zo de tussenstand is. En Lelystad tegen Oene is ook een interessante wedstrijd natuurlijk. Daar kwam Oene op een 0-1 voorsprong. Maar ondertussen is die voorsprong ook alweer als sneeuw voor de zon verdwenen. En wel door een, voor de vaste luisteraars misschien wel een bekende naam. Voor mij in ieder geval wel. Jeremy Loos is ondertussen neergestreken in Lelystad. Hij maakte furoren in 2021 met name. Bij EFC 58 met 23 doelpunten in de competitie. En in dat jaar was het natuurlijk een mooie. Want toen was onder andere Heerde en SCH wat toen ook in die competitie zaten. Jeremy Loos maakte toen 23, een schitterende voetballer werkelijk, die daarna naar Real Dronten ging. En tussendoor ook nog eventjes elders heeft gevoetbald. Volgens mij ook nog een tijdje bij DVS 33. Ook in Ermelo is dat natuurlijk. Nu dus zie ik hem op het scoreformulier staan bij SV Lelystad. En hij heeft dus zojuist de 1-1 gemaakt voor de thuisploeg. Ondertussen wordt er ook gescoord bij Dize West tegen SEH. Gaan we zo meteen even contact zoeken met Anton. Hebben we nu nog contact met de Stoets? Vraag ik me af. Nee, dan gaan we naar... Oh ja, we gaan naar een aanvraagplaatje. Kik Oosterwijk heeft een plaat aangevraagd van Wagen 108. En die is van Anita Berends, zeg ik dat goed? 765-348, speciaal voor jou. Hier is die.
3: Dat moment waarop we gewoon ontspannen. Waarop we samen...
2: Oh, dat ging heel even. Ik praat nog heel even door, want we hebben eventjes een foutje in het afspeelde. Oh, daar is die al.

0: Kik Oosterwijk, deze was speciaal voor jou. 765348. We gaan een doelpunt op 2 zelfs ophalen in Zwolle bij deze wedstrijd tegen SCA. Anton.
1: Ja, in de 44e kwartiertje hier hoor in Zwolle. Want we hebben inderdaad inmiddels een minuutje of 14 gespeeld. En de stand is hier inmiddels al 1-1. Bij de ploeg hebben dus al een doelpunt gemaakt. In een wedstrijd die behoorlijk op en neer gaat. En waarin je echt wel ziet dat deze wedstrijd aanvallend heel erg gevaarlijk is. Met veel snelle, technisch ervaardige spelers. Maar SJA komt er af en toe ook wel gevaarlijk uit. En dat gebeurde ook in minuut 9, waarbij de spits van SJA, Julian Broeksema, de bal tegen de paal schoot. De bal die kwam weer terug in het veld en daar was Nathan van Dommelen, de aanvallende middenvelder, als de kippen bij om die rebound binnen te schieten. Dat was dus in minuut 9 de 0-1. Als juist een paar minuten later eigenlijk een hele simpele actie van Najim El Atjaoui. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hij wist een aantal spelers op het middenveld van SJA te passeren. En besloot het van een meter of 20 van het doel maar eens te proberen. Keeper Tisha Leeuwen die stond wat ver voor het doel. En die zag de bal over hem heen vallen. Ik wil daarbij zeker niet zeggen dat het de fout van de doelman was. Want hij moest ook wel ver voor het doel staan. Maar de bal ging dus over hem heen en viel in het netje. En dat was dus de 1-1 in minuut 13. En inmiddels zitten we in minuut 15 en is het dus 1-1. En de scheidsrechter, de heer Boonstra, die roept nu Jochem Tellegen even bij hem. Die krijgt even een waarschuwing omdat hij een overtreding heeft gemaakt. En dan mag deze wedstrijd diep op de speelveld van SJA helemaal aan de zijkant een vrije trap nemen. Laten we die dan nog maar even meenemen om te kijken of daar wat uit kan ontstaan wellicht. De nummer 6 van deze wedstrijd, Kelvin Groothand, die gaat die vrije trap nemen vanaf voorin gezien de rechterzijde. Verschillende spelers in de 16 van deze wedstrijd. Daar komt die bal, die gaat eigenlijk helemaal breed naar de andere kant. Zodat daar wellicht een speler de bal voor het doel kan geven. Maar dat wordt goed verdedigd door Sam van Lohuizen. En dan kan Matthijs Lochtenberg wegwerken. Dat betekent hier inmiddels exact een kwartier gespeeld. En de stand 1-1.
0: Dankjewel Anton. Ik heb nog wat andere tussenstanden. Bij Dalfs en Heerde is het ondertussen rust geworden zojuist. Daar is het 1-1 in de rust. De KCVO heeft zijn eerste doelpunt op de zaterdagmiddag voor de competitie in ieder geval gemaakt. Het is op een 0-1 voorsprong gekomen, wou ik zeggen, tegen de Paasberg. Maar ik krijg zojuist door dat het ondertussen alweer 1-1 is geworden. Lelystad Oene, daar staat het ondertussen 2-1 voor de ploeg uit Lelystad. Lunteren Epe, ja, ook een bijzonder wedstrijd natuurlijk. Want Epe komt dus uit in die tweede klasse na het kampioenschap van verleden jaar. Kwam maar liefst op een 0-1 voorsprong daar in Lunteren. Toch een ploeg die verleden jaar nog een periode wist te winnen. En dus echt wel ambities heeft bovenin. Uiteindelijk maken ze het dan nu ook alweer voor rust goed. Want het staat daar ondertussen 2-1.

0: is zojuist ook al genoemd. Daar staat het nu 2-1. Kunnen wij naar de Turkers? Jazeker, hoor ik aan de andere kant van de lijn. Want ondertussen zijn ze dus daar weer in doorgereden. Doorvorchten naar Veessen. En dan is natuurlijk Linda niet ver weg.
1: Nee. En we zitten weer in de stoet en we mogen mee. En het is even stil, want Jaap Vijger hier langs de kant van de weg met een groot bord. Niet toeteren uit respect. En daar houden we ons dan ook allemaal even aan. Dan hoeft het even niet met heel veel herrie, want dat kan niet altijd. Ja, en we gaan weer op pad. En zojuist kwam de vrachtwagen langs met Marcel daarin. En Marcel die rijdt mee met Martin. Martin is de vrachtwagenchauffeur. En wij hebben de hele dag een beetje te doen met Martin. Want Marcel kennende zingt hij gewoon de hele dag alle liedjes mee. Dus ik heb hem vanmorgen al sterkte gewenst toen hij op pad ging. En ik hoop, Marcel, dat de oren je niet toeteren aan je hoofd. Maar misschien heb je ook wel dopjes in. Dan heb je er helemaal niet zo'n last van. En wist je trouwens, Erik, er is ook een Olympisch kampioen mee in deze stoet. En dat is Chantal van Gortel. En Chantal heeft een Olympische medaille gehaald in het badminton. Dus er gaan ook gewoon een aantal beroemdheden mee. En dat is toch ook heel erg leuk. Misschien hoor je het op de achtergrond, maar we hebben gewoon even gezellige muziek langs de kant van de weg. En dat is toch hartstikke leuk.
0: Wie is dit?
1: Leuk,
0: is het Vivo? Is dit een orkest?
1: Ik weet niet zeker, want ik zag op de trommel staat de Isoblazers.
0: De Isoblazers? Nee, dat is uit Hattem volgens mij.
1: Nou, dan is het misschien een mix van mensen van Vivo en die misschien ook nog wel bij de Isoblazers spelen. Want die muzikanten die spelen vaak bij meerdere verenigingen.
0: Oh, uit Weijen, excuus.
1: Oké. Nou, dan hebben die de moeite genomen om in ieder geval even bij de voetbalvereniging hier in Veessen te gaan staan. Oh. En gewoon even een leuk deuntje voor ons te spelen als we langskomen.
0: Je hebt ook Isoblazers Veessen, dus misschien dat het die wel zijn. Ik denk dat jij...
1: Dat is meteen toch wel Isoblazers.
0: Ik denk het.
1: Ja, weet je, heel vroeger was het zo dat de muziekvereniging nog voor de stoet uitliep in Veessen.
0: Ja.
1: Maar ja, dat vond de muziekvereniging op een gegeven moment ook een beetje lastig. Want iedereen toetert. En je hoort heel de muziek niet meer natuurlijk. Dus ja, dan hebben ze het op deze manier gewoon heel mooi opgelost. Door langs de kant van de weg te gaan staan. En gewoon even een stukje muziek te draaien voor iedereen die langskomt. En er staan allerlei kinderen nog langs de kant van de weg. En die maken zo'n handgebaar. Ken je dat, Erik? Om die vrachtwagenchauffeurs te laten toeteren?
0: Ja, dat ken ik wel. Dat is met je rechterhand van boven loodrecht naar beneden.
1: Precies. Nou, daar wordt ook genoeg gedaan hier langs de kant van de weg. Want je kan gewoon op zo'n dag als vandaag niet genoeg toeteren eigenlijk. Oh, er staat een mevrouw langs de weg met een bord en er staat op: wij houden van truckersdag, met een dik hartje erop. Leuk, hè?
0: Gewoon zelfgemaakt.
1: Ja, we zien... Zelfgemaakt heeft ze een soort van schoolbord en daar heeft ze dat op gekrijt. Echt, wij houden van truckersdag. Nou, dat is toch leuk om te zien, hè? Dat mensen dat gewoon zo waarderen.
0: Ja, zeker. Nou, dan hebben ze met jou in ieder geval een gelijkgestemde gevonden.
1: Absoluut, absoluut. Dit is gewoon bijna de leukste dag van het jaar, vind ik. Maar ik denk heel veel mensen die hier langs de kant zitten. Lekker in hun stoeltje te zwaaien. En ik moet eerlijk zeggen dat mijn collega Jan Berends ook de smaak te pakken heeft.
0: Waar is die?
1: Die is er helemaal goed geworden. Ja, waar is die? Ik geef hem je even.
0: Oh, dat is fijn.
1: Hier is Erik.
2: Erik, ik hoor niks terug, want ik heb nu een koptelefoon op. Ja, nu ben ik er wel.
0: Je bent live in de uitzending, Jan. En we hoorden elkaar vanochtend. Had je me ook al eventjes, niet uit bed gebeld, maar wel een soort van... dus ik denk, ik ben benieuwd. Ik hoor je maar niet. Maar gelukkig, je bent er nog alive and kicking. En je hebt naar je zin, hè?
2: Ja. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ja, het is echt heel bijzonder om dit nog eens een keer mee te maken. Want er staan echt rijen dik mensen. Er staan er gewoon langs de straat. Dat is het laatste wat ik verwacht had. Maar ja, het leeft enorm in Heerde. Heel veel belangstelling voor. Maar met name natuurlijk de reacties van de mensen. Dat is de mensen, de bijrijders. Dat is natuurlijk wel heel erg bijzonder. Want ze kijken hier echt naar uit. En we hebben er verschillende gesproken vanochtend. Die konden al bijna 2 weken niet slapen, Erik. Want ze waren een beetje nerveus voor truckersdag. Ja. Dus dat is toch wel heel bijzonder. Ja, heel leuk om dit eens zo dichtbij mee te maken. En nou, je hoort wat er om ons heen allemaal gebeurt. het toetert alle kanten op. En zo af en toe dan zie je iemand met een bord staan. Niet toeteren, want dan speelt de muziek. Anders overstemmen ze alles. Maar ja, hoort er allemaal een beetje bij.

0: prachtig.
1: Een hele bijzondere dag om gewoon eens mee te maken. En vanaf de andere kant. Vorig jaar zat ik op jouw plek natuurlijk in de studio. Ja. En nou, nu zitten we er gewoon eens middenin. Misschien moeten we het volgend jaar maar eens omdraaien.
0: Ja, of niet. Dat kan ook natuurlijk. Ik denk dat ik daar niet zo geschikt voor ben, eerlijk gezegd. Maar ik weet dat er heel veel mensen het ontzettend waarderen. En zo kunnen we allemaal op onze eigen manier een steentje bijdragen. Goed, we gaan zo meteen natuurlijk weer meer van jullie horen. Maar we krijgen ook de hele tijd aanvraagplaatjes. Hebt u nou ook een plaatje wat u graag aan wil vragen? Bel dan eventjes naar 0578-69 en dan 55 55. En dat is de volgende ook. Nou ja, die, of die nou aangevraagd wordt of dat we hem zelf draaien. Iedereen vindt hem leuk. Iedereen vindt het lekker. De hit van het afgelopen jaar. Natuurlijk Rutger van Barneveld. Speciaal voor jou, Marloes. Hier is die met Zwoele Zomernachten.

0: Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten. Dus gebeurt het een en ander op het Monnikenbos. Aad, wat is er allemaal aan de hand?
1: Nou, de teams zitten in de kleedkamer voor de rust. En de rust kan wel een beetje gebruikt worden hier. Want ja, ik heb niet gezien wat er gebeurt. Het staat buiten mijn gezichtsveld. Maar Ian van de Kolk van Zwolle-Bos heeft rood gekregen van scheidsrechter Damman. Opstootje met Wilmer. Wilmer kreeg geel. Daarna een overtreding van Noah Arbanaran. Noah, ik noem hem Noah.
0: Noah.
1: Maar in ieder geval, die had al geel. Kreeg een vrije trap tegen. Die zei nog wat, echt tweede geel. Heel ongelukkig. En die moet ook naar de kant. Dien ten gevolge speelt Zwolse Boys zometeen de tweede helft met 9 man. En wij met 11 man. Ja, en wat dat wordt. De wedstrijd die kan maar zo alle kanten opvallen. Want als je met 9 man de bus parkeert voor je eigen doel en je komt er 2 keer gevaarlijk uit en je weet een keer te scoren, dan win je die wedstrijd ook. Dus ik kan alle kanten op pan. VVC moet erg op de hoede zijn. En ja, ik ben benieuwd wat voor strijdplan dat Anne van der Ziel de tweede helft gaat brengen. Eerst zelfs vond ik Zwolse Bosch niks minder dan VVC. En ja, de pengel die VVC kreeg, ja, van Zwolse Bosch zeggen ze van, nou, er was helemaal niks. En van onze kant zeggen ze, ja, natuurlijk, je kan hem geven. Maar goed, discutabel blijft het altijd. Tussenstand 1-1. En ik hoop dat de gemoederen een beetje bedaren naar rust. En ja, dat we die wedstrijd gewoon uit kunnen voetballen.
0: Het zou toch wat zijn aan de eerste competitiewedstrijd dat het dan gelijk op dit uitloopt.
1: Ja, maar ja, goed. Ja. Het is een spelletje.
0: Nee, zeker.
1: Maar goed, als ik dan de reclameborden hoor rammelen, dan zijn ze het er niet allemaal mee eens. Dus het zal wel. We gaan hier straks beleven hier op Monnikenbos. Wij willen de zon ook wel zien zakken in de zee, maar dat gaat vandaag niet gebeuren. Dus aan het eind van de rit drinkt iedereen weer een biertje met elkaar.
0: Hopelijk wel.
1: Zo gaat dat. Maar vroeg, het is echt geen gemene pot voetbal. Het was gewoon een normaal potje voetbal. Maar ja, doe maar.
0: Goed.
1: De competitie is weer begonnen. Het gaat weer om het echie. En zo gaat het.
0: Zo is het. Straks in de tweede helft horen we hoe het allemaal af gaat lopen. WZC dus nog met 11, Zwolse Boys met 9. Even heel wat anders dan voetbal. Octopus, vorig jaar natuurlijk intensief gevolgd, die voorgaande jaren ook. Werd vorig jaar kampioen in de eerste klasse. Dat brengt met zich mee dat ze gepromoveerd zijn naar de derde divisie. Maar voordat die competitie begint, staat er iets bijzonders op het programma. Volgende week zaterdag in het Berghuizerbad. De Man Meer Cup. De beker is dat van de KNZB. En daarin gaat Octopus als deelnemer in de derde divisie dus spelen tegen de Reest. En dat in het eigen Berghuizerbad volgende week om 5:00. Ja, dat is natuurlijk wel een potje waar je bij moet zijn. Sowieso het komend seizoen is het wel heel goed om daarbij te zijn, hoor. Want een kleine vereniging als Octopus in een pittoresk zwembad, oud zwembad, mooi zwembad, hoe je het ook wil noemen, dat tegen grote verenigingen uit het noorden en het oosten van het land. Dat wordt natuurlijk een heel bijzonder sfeertje. Zeker na wat er allemaal mogelijk is. Bijvoorbeeld in die bekerwinst van 2025. Waarin het zwembad werkelijk kolkte. Is dat misschien wel echt een mooi seizoen om af en toe naartoe te gaan. In het Berghuizenbad in Wapenveld. Dus volgende week zaterdag om 5:00. Dat is het Heren 1 team van Octopus. Ga daar dus naartoe. En kijk anders wanneer ze de competitie aanvangen, want dat is ook zeker de moeite waard. Het is rust op verschillende velden. Niet in Dize West, want daar wordt nog gevoetbald. Daar is ook weer gescoord. Daar gaan we zo meteen dan denk ik even naartoe. Dan doen we eerst eventjes gewoon de muziek uit onze lijst. En dan zijn we gebleven, denk ik, bij Cottonfields van Paul Simon. Oh, van The Beach Boys, excuseer. Beach Boys met Cottonfields.

0: De Beach Boys waren dat met Cotton Fields. We gaan weer eens even kijken bij Diese West tegen SEH, want er was weer gescoord, Anton.
1: Ja, dat klopt. Dat is inmiddels al een tijdje geleden. We zitten hier inmiddels op een ruim een half uur spelen. En de stand is hier geworden 2-1 voor Diese West. De thuisploeg is een minuutje of 12 geleden op die voorsprong gekomen. Ja, er zat wel wat geluk bij. Dat was een steekpas van Dani Lohman. Doordat Roy Moerenhout die bal half raakte, kwam die bal eigenlijk perfect voor de voeten te liggen van de spits. En die heeft een schitterende naam. Kelvin Alson of Elson Smit. En hij omspeelde keeper Tisha Leeuwen en kon die bal eigenlijk zo in het lege doel binnen prikken. En dat was dus de 2-1. Na dat doelpunt moet ik zeggen dat het spel best wel op en neer golft. We hebben wat schoten gezien van de linksbuiten van Diese West. Milan, even kijken hoe heet hij. Milan Scheffer, die ballen die misten wat richting. Maar ook SEH echt wel een paar keer gevaarlijk geweest. Onder andere keer na een duur balverlies van Diese West diep op de eigen speelhelft. En ja, Julian Boetsma die had bijvoorbeeld heel veel tijd en ruimte om daardoor eens aan te leggen. Alleen hij maaide half over de bal heen. Waardoor dat dus uiteindelijk niet heel veel gevaar opleverde. Ook de voorzet die daarna nog volgde van Nathan van Donder miste de juiste richting. Dat was wel jammer, want dat was echt wel een mogelijkheid om gevaarlijk te worden. Ik moet zeggen dat Diese West dus echt wel een aantal hele vaardige, snelle, goede spelers met name voorin heeft rondlopen. Maar achterin oogt het hier en daar toch ook wel kwetsbaar. Dus ik hoop dat de Heerdenaren daar af en toe nog wel gebruik van kunnen maken. We zitten inmiddels in minuut 34 van de wedstrijd. Laat ik nog even proberen één aanval mee te nemen van de Zwollenaren. Ze zijn toch eens snel de bal kwijt. Kan SEH daar wat mee doen? Semper Lohuizen met de paas op Nathan van Dommelen in de 16 schiet. Maar die bal die gaat een centimeter of 30 over het doel van keeper Sjoerd Oude Vrielink. Betekent hier gespeeld 34 minuten. Stand bij Diese West SEH 2-1.
0: Dankjewel, Anton. Ik neem u eventjes mee in de tussenstanden in diezelfde klasse. Het is een beetje druk hier in de studio. Er komen verzoekplaatjes, dus de telefoon moet er even opgegooid worden. Anders hoort u de hele tijd de telefoonlijn in de uitzending. Maar ja, dat was hem inderdaad. Helemaal goed zo. De OWOS tegen het Harde. Daar staat het momenteel 3-0. Verder Zak tegen Sportclub Rauwveen. Daar staat het al 0-3. Olympia tegen Zwifterband is het al 1-1. Dat is goed. Dan gaan we nu naar de stoet weer. Daar is Linda natuurlijk nog steeds voor ons. Waar zijn jullie nu, Linda?
2: Ja, we rijden door de Horsthoek. Dus wat dat betreft schieten we alweer aardig op richting het dorp Heerden, zeg maar. Het centrum van Heerden. We hebben Vorchten en Veessen inmiddels achter ons gelaten. En je kan het straks vanuit de studio gewoon weer horen, denk ik, hoor. Dat we langskomen. En het is ook voor ons gewoon leuk om van alles en nog wat te zien. Hè. Er zijn mensen die wonen hier zo geweldig mooi. Dus ik vergaap me gewoon aan hele mooie boerderijtjes. En aan appelbomen die zo verschrikkelijk vol zitten. Waarvan ik denk, zo, dat zou je allemaal nog moeten oogsten en inbrengen. Ja, peren ook, daarachter staan appels. Oh, okay. Ik heb ook nog twee mannen bij me die het steeds beter weten, hoor.
0: Oh, ik ken ze toevallig.
2: Ken je ze?
0: Ja, toevallig wel, ja.
2: Alsof ik niet weet het verschil tussen een peer en een appel. Nou ja, het is wat.
0: Alsof de mensen op de radio het kunnen zien ook.
2: Ja, ook dat. Ja, ik probeer altijd maar een beetje in beeld te brengen van, nou, wat zien wij nou? Het is een beetje aapjes kijken over en weer, denk ik wel eens. Hè. De mensen die langs de kant van de weg staan, die staan ons allemaal te bewonderen. Maar andersom, al die mensen die in die truck zitten, ja, die staan andersom gewoon te kijken naar iedereen die langs de kant van de weg staat. En dat is natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk. En iedere keer kom je bekenden tegen en dan moet je even wat roepen of moet je even zwaaien. En dan denk ik, nou, dat is echt superleuk. En het is natuurlijk voor de truckers en de bijrijders ook nog niet afgelopen met deze rit. Hè? Want zij gaan straks allemaal terug naar naar de hal van de SVZ. En daar worden ze opgevangen. En daar geldt voor hun ook nog steeds een feestavond. Dus ze gaan daar lekker eten met z'n allen. En er wordt een beetje muziek gedraaid. En er wordt gezongen. Er wordt zelfs een beetje gedanst. Dus dat wordt nog een hele bijzondere avond. Dus na deze rit is het nog niet helemaal gedaan met het feest. Dat loopt nog een beetje door.
0: Goed zo. Ja, jij zegt bekende. Nou, ik krijg zojuist een verzoekje binnen van iemand die ik toevallig ook wel ken. Hij kent mij denk ik niet, Maar dit is een hele bijzondere namelijk. Deze is van Ronnie Schuurman. En Ronnie Schuurman die zit onder andere op Koor de Regenboog in Heerde. En daar zit mijn zus Geke, die is ook lid van Koor de Regenboog. Aangevraagd is die namens Ali Bredewold voor Rijk Bredewold van Brandweer in Wapenveld natuurlijk. En die rijden ook mee vandaag in de stoet. Dus Ronnie, jij hebt aangevraagd voor Rijk, Zoutelanden van Bluff. Geniet ervan. Dit is een prachtige plaat. En hij is nu voor jou hier live bij 794.

0: Speciaal voor jou is deze Rijk namens Ronnie Schuurman. Bluff was dat met de Zoutelanden. We gaan weer eens even kijken hoe het ervoor staat in Almen bij Almen tegen Vevo. Harry Rakhorst.
1: Ja, nou, de eerste 20 minuten van de eerste helft was Vevo duidelijk een veldoverwicht. En op een gegeven moment resulteerde het ook in een 1-0 voorsprong. Maar goed, vervolgens op een gegeven moment ging Vevo echt achteroverleunen. En na een aantal minuten zo werd het dan zo 1-1. En nou, geen 10 minuten of een kwartier later zo, door een sportieve misverstand in de verdediging of zo, kwam Almen voor te staan met z'n 2-1. Dus ja, dus in de hoop, ze zijn net weer begonnen eigenlijk met de tweede helft. En nou, hoop dat ze een goed sterk kopje thee hebben gedronken. Dus het was weer, maar goed, ze waren nog geen minuut bezig toen, waar Vevo ook heel goed wegkwam of zo. Want voor hetzelfde geld hadden we toen allemaal 3-1 achter kunnen staan. Dus het is al lang niet afgelopen hier dan.
0: Het is geen walk over voor jullie in ieder geval.
1: Nee, het is wel een ademlating nu dan. Want Dani Draai, die had wat last van de hamstring. Die stond in eerste instantie wissel. Maar goed, Rien de Velde, die moest toch, wat was het, in de 40ste minuut moest hij zachtjes laten wisselen. Vanwege weer een knieprobleem. Dus dat is in de hoop dat het allemaal nog een beetje meevalt. Maar goed, dus Rien de Velde is eruit en Dani staat op middenveld.
0: Oké. Okay. Dan horen we straks weer meer van jou. Dan hebben we eventjes wat tussenstanden nog in die vijfde klasse C. Om 2:00 is begonnen ook een nieuwe zaterdagclub WWNA uit Wenum-Wiesel. 0-5 staan ze al achter in tegen sportclub Eefde maar liefst. Harfsen dan staat met 2-0 voor tegen Apeldoornse Boys. Elspeet en Gorssel, daar staat het 0-1. Hulshorst staat 1-0 voor tegen ZVV. En bij de Veluwse Boys tegen EZC kan ik zo niet zien wat de tussenstanden zijn. Dan even kijken in 4C bij Oene en WZC onder andere. Daar staat het bij Zalk ESC Elburg 2-3. Lelystad Oene is nog steeds 2-1. Deventer tegen Sportclub Deventer tegen Windersheim is het al 4-0 voor de nieuwkomer in de vierde klasse. EFC tegen VSCO, toch wel twee ploegen die je misschien wel bovenin verwacht dit jaar. Daar staat het 1-2 voor VSCO nog wel. En Twello tegen Hattem, daar is het momenteel 2-1 in het voordeel van Twello. Die is om 2:00 begonnen, dus die nadert al zijn einde. We krijgen hier zo een bomvolle verzoekplaatlijst. Dat is hartstikke goed. Al wilt u nou een plaatje aanvragen, bel dan even naar 0578-695555. Zojuist dus van Ronnie voor Rijk Bredewold. En nu hebben we een een klassieketje, kan je toch ook wel noemen. Zeker bij ons in de regio. Het IJsselduo is aangevraagd. Ik weet alleen zo even niet wie hem heeft aangevraagd. Misschien weet de overkant dat. Hij is van Joram Dijkhoff. Die heeft deze aangevraagd voor zijn ouders. Het nummer heet Drommelse Jongen. En hij is van het IJsselduo. Geniet ervan!

0: Het IJsselduo met Drommelse Jongen was dat bij 794. Ik moet eventjes op pauze drukken van Spotify.
1: Zet je favoriete wat nummers op en blijf...
0: Ja, daar is die heel goed. We zijn dus live op Truckersdag en de Zaterdagsport in de mix. Dus het is van alles wat. Dit was een verzoeknummertje. En straks natuurlijk nog veel meer verzoekjes. Maar we zijn ook live op de velden. Even kijken weer op het Monnikenbos 9 tegen 11. Is het nog steeds 1-1, Aad?
2: Jazeker. Wat ik al zei, Zwolse Boys parkeert de bus voor de eigen 16. En we hebben één mannetje in de middencirkel lopen en de rest loopt achterin op randje 16. De WZC die moet hoger tempo gaan spelen. Anders komen ze nooit door. Het duurt allemaal veel te lang. Het is breiwerk. Maar goed, kleine kansjes komen er wel. Maar nu heeft de bal weer rand 16. Tigo Muller aan de bal. Wat gaat hij doen? Hij gaat helemaal naar de buitenkant. Bram Roskamp. Komt er een goede voorzet dan? Die komt hoog bij de tweede paal. Nee hoor, die gaat zo in één keer achter. Kijk, dat moet je dus niet doen. Dus WZC die breidt door. Ja, het is een beetje rustiger langs de lijn geworden. Het is niet zo opgefokt meer. Trainer Anne van der Ziel die neemt maatregelen. Die gaat twee spelers inbrengen. Het is David Langeberg en Renes. En Roskamp die mag naar de kant. Ze gaan meer voor creativiteit. Martijn Anderweg, ja, daar heb je ook niet zoveel aan als er geen ruimte ligt achter de verdediging. Dus die gaat ook naar de kant. Beide buitenspelers naar de kant en nieuw elan binnen de lijnen. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. Tempo moet omhoog. De klok moet wat langzamer lopen. 58 minuten op scorebord. Tussenstand 1-1.
0: Dankjewel, Aad. En ondertussen wordt er ook flink gescoord in Almen. Bij Almen tegen Vevo. Dion van Vels heeft juist het 2-2 gemaakt. En het is ondertussen ook alweer 2-3. Maar goed, zoals al eerder gememoreerd, is het ook een uitzending rondom Truckersdag. Kunnen we misschien even kijken weer in de Toet, hebben we daar contact mee? Even benieuwd met Linda Seinstra. Waar jullie zijn.
3: We hebben de stoet
0: zijn...
3: even verlaten. Oh, dat doen we altijd met opzet. Ze zijn de Eperweg opgegaan, gaan naar de Zwarte Weg. En gaan natuurlijk bij de firma Lagemaat langs. Dat is ook altijd
0: uiteraard
3: leuk. Maar dan komen ze op een gegeven moment weer richting Heerde. En dan moeten we bij de Mussekampseweg de tunneltje onderdoor. En inmiddels heb ik na een aantal jaren ervaring ervaren dat de chauffeurs het leuk vinden om de omroepbus vast te zetten onder de tunnel. En dan met z'n allen als een idioot te gaan zitten toeteren. En dat wil ik dus... dit wil ik voorkomen. Dus wat dat betreft zijn we gaan even de stoet uit. En we gaan even op een ander plekje ze weer opvangen. En dat is zometeen bij de Jan van Riemsdijklaan. Daar gaan we even weer staan. Net voor het viaduct. En dan komt de stoet zometeen weer langs.
0: Nou, strategische keuze.
3: Steeds veel mensen. Ja, goed.
0: Maar wat nou als... Er wordt toch meegeluisterd vanuit de vrachtwagens, zeg maar. Ja, dus maar als ze nu even een omrijden en jullie alsnog klem zetten dan?
3: Nee, want we gaan geen tunneltje meer onderdoor.
0: Dus er moeten manieren zijn om...
3: Om ons daarmee te... Nou, echt, Erik, het eerste jaar wist ik gewoon niet wat me overkwam. Als je een gehoorbeschadiging wil oplopen, dan moet je dat hebben. Dus inmiddels weet ik hoe dat werkt. En ik weet ook dat ze daar heel veel lol in hebben. Maar dat hebben we dus nu een beetje voorkomen. Maar jongens, blijf gewoon toeteren, hè. Want al die mensen langs de kant van de weg vinden dat nog steeds geweldig. En vooral heel veel kinderen vinden dat leuk. Dus blijven doen, hoor. Dat is hartstikke leuk.
0: Tuurlijk.
3: En dan komen ze zometeen hierheen. En dan komen we zometeen ook richting de studio. Als we, dan komen we toch jullie kant weer uit. Dus ja, dan kan je ons gewoon dubbel op horen, Erik.
0: Ja, kunnen ze mijn auto misschien klem zetten?
3: Kijk maar uit.
0: Ja, dankjewel. Tot zometeen. We krijgen weer verzoeknummertjes binnen. Doe dat via 0578-695555. We krijgen ook weer allemaal doelpunten en tussenstanden binnen. Maar goed, de verzoekplaatjes die gaan vandaag een beetje voor. We hebben er een van Jannes. Is dat zweven naar het geluk? Ik kijk even naar de overkant. En voor wie is die aangevraagd? Weten we dat ook zo uit het hoofd? Het is hier hartstikke druk. Sorry? Jeanette van Leeuwen heeft aangevraagd. Jannes, zweven naar het geluk. Een mooie plaat, natuurlijk. Hij is voor jou, Jannes. MUZIEK

Speciaal voor Danny en Daan was deze van Jannes natuurlijk de grootste piraat van Nederland uit Drenthe. Zwevend naar het geluk. We gaan alweer richting de klok van 4. Dat betekent dat er nog een 1 uur zaterdagmiddag sport is. Waar we ook natuurlijk Truckersdag 2026 mee vermengen deze middag. Dat betekent dat we straks ook de einduitslagen volgen van de wedstrijd. We volgen er vandaag 3 live in de uitzending. WZC Zwolse Boys. Daar is het 11 tegen 9. En het tussenstand is nog steeds 1 tegen 1. VEVO speelt uit in Almen. Die staan ondertussen voor met 2 tegen 3. En SCA zit in de rust tegen Dize West. Daar is het tussenstand ondertussen 1 tegen 1. Dat dus wat betreft die tussenstanden. We gaan nu eruit met Paul Simon. En dan zijn we er weer na de klok van 4 met live in de Truckersdag stoet. En natuurlijk verslag van voetbaltussenstanden op andere velden. En we kijken heel eventjes vooruit naar Fios Vaas tegen Groenwit. Die wedstrijd begint om 5 uur. Maar nu dus, late in the evening, Paul Simon.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
1: Lustrie?
2: Ja, zeker luisteren, want dat is namelijk vandaag het laatste uurtje, dat wel, van de Truckersdag. Dus daar zijn we live bij straks vanuit de stoet. En we krijgen natuurlijk heel veel verzoeknummertjes. Hebt u nou ook nog een verzoeknummertje? Het kan nog een uurtje. Bel dan naar 0578-69-5555. Dus 0578-69 en dan 4x5. En dan kunt u een verzoeknummertje doorgeven hier aan de studio. Zoals deze, speciaal voor de firma Collen met vrachtwagen nummer 29. Just in de Wild. Een van de grootste hits van deze zomer. Cheerio!

0: Speciaal voor de firma Colin uit Oenen natuurlijk, die met een aantal trucks meerijden, waaronder met nummer 29. En dat was Cheerio van Justin de Wild. We gaan gauw door naar het voetbal. Eerst eens even kijken weer in Almen. Want de vorige keer stonden jullie nog met 2-1 achter. Hoe gaat het nu, Harry?
1: Ja, inmiddels is er het een en ander gebeurd. Dus op een gegeven moment was er een mooie actie van Dion van Velzen. En die bracht ons zowaar op een 2-2 gelijkspel. Wat op dat moment van de wedstrijd ook helemaal terecht was. Vervolgens heeft Vevo, ja, die heeft zich behoorlijk hersteld. En die kreeg een corner op een gegeven moment. En die werd prachtig ingekopt door Lars Timmer. Dat was volgens mij in de 60ste minuut, denk ik ongeveer. Dus, en van net hadden we even een vervelende botsing tussen Stijn Korte en de keeper. Maar gelukkig zijn alle twee weer hersteld. Dus we zitten in 73, 74 minuten. En Vevo staat voor met 3-2.
0: Nou, dat doet de burger moed. Geeft de burger moed, Harry. Nu volhouden maar, zou ik zeggen.
1: Ja, precies.
0: Tot straks maar weer. Hebben we ook weer contact met de stoet. Eventjes kijken naar de overkant. Ik hoor getoeter. Hoor ik ook Linda. Linda.
2: Ik hoop dat je mij kan verstaan.
0: Ik hoor Gert in ieder geval.
2: Ja, inderdaad. Ja, wij staan inderdaad bij na het viaduct waar Linda het al over had. En we staan nu gewoon de stoet even af te wachten. We zitten inmiddels alweer aan... Wagen 76 bij elkaar. Dus het is een gezellig gekakel van dingen. En ja, het is na jaren ook van de zijkant dit meegemaakt. We hebben wel weer eens leuk om midden in de stoet te verkeren. Ja, en weet je wat zo leuk is, beste Erik?
0: Nee.
2: Dat je eindelijk Linda is heel enthousiast ziet worden. Dat is zoiets bijzonders als je die plotseling ziet. Die heeft zo'n wijfhandje. Weet je, op zo'n stok staat ze met zo'n wijfhandje langs de route. En het lijkt wel of ze elk chauffeur kent na al die jaren. Dat is wel heel opvallend hoor, wat dat betreft.
0: Nou, misschien dus, is het, ja. Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat het zo is.
2: Het laatste stukje van je zin nog een keer, Erik.
0: Het zou kunnen dat het ook zo is, dat ze ze allemaal kent natuurlijk.
2: Ja, nou ja, wij beginnen daar... Ik heb daar net met Jan ook over staan praten. Maar het begint erop te lijken dat ze inderdaad bijna iedereen wel kent na al die jaren. Ja, af en toe zit er eens een nieuwe tussen. Maar ja, dat klinkt al zo snel weer vertrouwd. Dat komt wel goed. We zitten inmiddels aan de nakomertjes volgens mij. Want ik heb nu een paar nummers die lijken er niet op. Nummer 62, dat is een beetje rare zomer in de stoet. Terwijl we ergens in de 80 rondrijden. Maar ja, er zit een chauffeur achter het stuur, dat is een van onze medewerkers. Dus ja, we zijn niet altijd vooraan in de stoet natuurlijk.
0: Nee.
2: Dus nee, het is beren gezellig. Leuk om te doen. Wij gaan zo meteen de boel weer een beetje inpakken. Want we zijn even, we hebben even uitgepakt met een camera, gezellig zwaaien. En we sluiten straks weer achteraan aan de stoet. En dan melden we ons straks wel weer een keer, Erik.
0: Helemaal goed, jongen. Dan spreken wij elkaar weer. Dan gaan wij verder weer naar het voetbal. Gaan we weer naar de tweede helft van Dize West tegen SEH. Daar was de ruststand 1-1. En de spelers staan weer op het veld. Anton?
3: Herstel, de ruststand was 2-1. En net op het moment dat jullie invallen, wordt het hier 3-1. Echt een hele mooie doelpunt van de linksbuiten, Milan Scheffer. Gaat naar binnen en schiet die bal echt heel hard en hoog. Nou, soms weer in de kruising in de verre hoek binnen. En de spelers zijn nu lopen weer terug richting de helft om de aftrap te nemen. In minuut 51 is het dus 3-1 geworden voor de Zwollenaren. En begint het dus zo toch wel een lastige en moeilijke middag te worden voor SEH. De Heerenaren hebben in de rust eenmaal gewisseld. Wout Beekman is in de ploeg gekomen voor Matthijs Lochtenberg. En SEH begon eigenlijk ook wel prima in die tweede helft. Met een hele grote, goede kans voor de spits, Julian Boeksma. Die uit een best wel moeilijke hoek heel hard in één keer schoot. Echt een prima redding gezien van de keeper van Dize West, Sjoerd Oude Vrielink. Die voorkwam dus de gelijkmaker. En een paar minuten later valt hij er zelf aan de andere kant binnen. Het betekent dus 52 minuten gespeeld, 3-1 voor Dize West. SEH probeert het nu wel gelijk weer. Maar Wout Beekman, de invaller, is daar de bal snel kwijt. En zo kunnen de Zwollenaren opruimen. Nee, het belooft een lastige, moeilijke middag te worden voor SEH. Dat lijkt het wel te gaan worden. Want de stand is hier nu dus 3-1.
0: Dankjewel, Anton. Ik kijk nog even naar een aantal andere tussenstanden. Er gebeurt van alles bij Epe. Die spelen uit in Lunteren. En die staan ondertussen toch weer knap op een gelijkspel. 2-2 is het daar. En aan de kant van Lunteren is een rode kaart gevallen een minuut of 10 geleden. En dat was voor Rob van Eem. En dat is dus nu 10-11. Benieuwd of Epe dan die gelijkspel, of misschien nog wel met meer, daar weg kan gaan. Dat zou toch wel een stuntje zijn aan het begin van de competitie in de tweede de klasse. Heerde en Dalfsen, ja, daar begon het zo leuk. Lucas de Jong scoorde al na 2 minuten. Toen deed Erik Bos namens Dalfsen wat terug, was het 1-1. En nu zijn we bijna het einde van de wedstrijd en het staat nog steeds 1-1. Nou, het kan verkeren wat dat betreft. Maar aan de kant van Heerde zullen ze misschien een puntje wel koesteren. Oene dan doet hele goede zaken momenteel. Het staat 2-3 voor in Lelystad tegen Lelystad. En WZC, ja, dat staat nog steeds op een 1-1. Ondanks die 11-9 situatie. Benieuwd hoe het daar zo gaat. Maar voor we weer daar naartoe gaan, krijgen we natuurlijk verzoekplaatjes de hele tijd door. Terwijl ik nu ook hoor dat Almen op NVVO 2-4 is geworden. Dus dat zijn hele goede zaken. Dion van Velzen maakt het doelpunt, de tweede van hem van de middag. En dat betekent dat VVO waarschijnlijk de competitie gaat beginnen met 3 gewonnen puntjes. Maar zoals ik al zei, we hebben dus verzoeknummers de hele middag. Nog een kleine 50 minuten kunt u die aanvragen. En nu hebben we, hij is voor wagen 36 van Nico. En hij heet Links naar Rechts. En hij is natuurlijk van de Snollebollekes. Sensation.

0: Is er weer een defibrillator of nee? Want god man,
1: ja, daar moeten we natuurlijk weer eventjes van bijkomen. Speciaal voor de trucusdag van vandaag was dat natuurlijk de snollebollekes met van links naar rechts. We gaan naar de absolute slotfase op het Monnikenbos. WZC tegen Zwolse Boys. Aad.
2: Ja, WZC komt er niet door, ondanks twee man meer. Geen enkele uitgespeelde kans tot nu toe in de tweede helft. Allemaal toevalsballen. Dus het is zeer matig en je mag nog van geluk spreken dat het gewoon 1-1 staat. Want ze hebben ook al een keer rakelings overgekopt en ze zijn er inmiddels twee keer gevaarlijk uit geweest. En die kunnen maar zo doelpunten zijn. Dan gaat hij weer aan de linkerkant, Mike Nijland. Gooit die bal bij de tweede paal in. Ja, Mike Meijnheer staat tegenover een kerel van 2 meter. Dus die komt ook niet bij met de kop. Dus die bal wordt weer weggespeeld. Het is nu Wilmer Oreje die steun geeft aan het middenveld. Tigo Müller die zoekt de opening. De mensen aan de rechter en aan de linkerzijde, ja, die staan niet aan de zijlijn. Die staan 20 meter naar binnen en dan loop je alles dicht. Dus je moet er meer ruimte maken voor zichzelf. Maar ja, ik kan op de stoel van de trainer gaan zitten, maar dan houdt het wel een beetje op. Mike Nijland, komt weer met een balletje, een skip zoals ze dat noemen, de 16 meter in. Tigo Müller krijgt die bal niet onder controle. En weer een doeltrap voor de Zwolse Boys. Nee, WZC zeer onzorgd.
1: Zon ziet zakken in de zee.
2: Jongens, ziet de zon weer zakken in de zee. Zwoele zomernachten met z'n twee. Ja, zeer onzorgvuldig. Dus tussenstand 1-1 hier op Monnikenbos.
1: Ja, nou, dankjewel Aad. Nog eventjes daar zo dus. We gaan het meemaken hoe het daar af gaat lopen. We zijn op druk bezig met de verzoekplaten, mensen. Wees niet bang, u krijgt het nog allemaal wel te horen. Maar we zijn hier in de studio. Van alles komt er binnen en druk. Dus geen paniek. We gaan naar binnen. We zitten ook in de slotfases dus van de twee wedstrijden die we volgen. VEVO lijkt wel te gaan winnen. Staat 2-4 voor momenteel. En WZC dus nog op 1-1. En Diezen West en SCH. Ja, daar moeten ze nog wat langer. Want die is het begonnen om 3 uur. Daar is het nu 3-1. De Paasberg tegen KCVO. Daar is het ook 3-1 ondertussen. Dus KCVO lijkt ook af te stevenen op een puntenverlies al in de eerste ronde. Kennismaking met de zaterdagmiddag. Straks aan het richting het einde van de uitzending natuurlijk de einduitslagen van deze speelronde. En dan kijk ik ook eventjes vooruit naar Fios Groen-Wit. Een bijzondere duel. Al was het maar om de reden dat het om 5 uur begint. Straks vanmiddag dus. Maar voor we straks ook nog weer gaan schakelen met de kolonnen, hebben we eerst weer even tijd voor wat andere muziek. En dat is in dit geval van Chicago. Baby, what a surprise.

0: Ja, dat was hem alweer. Het gaat snel, zo'n plaatjes natuurlijk. In dit geval was dit een mooie van Chicago. Dat was Baby, What a Big Surprise. We gaan richting het einde van de half drie wedstrijden. Oene lijkt in ieder geval 3 punten te gaan halen. Het staat 2-4 voor momenteel in Lelystad. Een mooi begin voor de ploeg van trainer Edward Schuring in de nieuwe competitie. Dus de nieuwe competitie als in het begin van het seizoen. En we horen ook weer dat er gescoord is bij Dize West tegen SEH. Daar komt SEH terug op een 3-2 achterstand. En dat met nog een half uur te spelen. Dat biedt weer perspectief in ieder geval. Daarover straks meer, want we gaan natuurlijk eerst even bij de half drie wedstrijden buurten, want die lopen dus zoals gezegd op hun einde. En kijken we straks ook even naar de andere uitslagen in die vijfde klasse C, maar ook in de andere competities natuurlijk die wij met veel aandacht volgen van onze clubs tegen de diverse tegenstanders. Ook KCVO doet nu weer wat terug in de slotfase van de wedstrijd tegen de Paasberg. Daar staat het nu 3-2, maar dat is wel redelijk op het einde van de wedstrijd vermoedelijk. En dan is dat bijna voorbij voor de ploeg uit fase is de wedstrijd dan in ieder geval bijna voorbij. De eerste wedstrijd dus op de zaterdag van KCVO. Wat kunnen wij contact hebben met Almen tegen VVO? Met Harry? Ja, Harry Rakkers, kom er maar in.
1: Ja, op een gegeven moment kwam het zelfs voor op een gegeven moment met 3-1. En ja, op een gegeven moment werd het toch maar weer een goede actie eigenlijk vanuit Almense kant of zo. Dus toen werd het 3-2. En nu wordt het nog steeds spannend, want uiteindelijk kwamen we voor met 4-3. Of 4-3 uiteindelijk. Dus het is tumultueus hier zo deze laatste 5 of 10 minuten.
0: En het staat nu 4-3. 3-4.
1: Het staat nu 4-3. Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Oké, spel op de wagen weer dus.
1: Ja.
0: Oké, dank je wel, Harry, voor deze update. Dan gaan we eens eventjes kijken hoe het verder in die competitie gaat. Vijfde klasse C is dat. WBNA en ook voor het eerst op de zaterdag dus. Dat is 0-5 nu. Harfsen, een vijfklapper thuis tegen Apeldoornse Boys. Elspeet en Gorssel houden elkaar voorlopig nog in evenwicht. 2-2 is het daar. 2 doelpunten van Bart van der Hoorn namens Elspeet. Hulshorst dan, ook gedegradeerd verleden jaar, staat nu 1-0 voor tegen ZVV Zevenhuizen. Een doelpunt van Ruben van Loo, die kennen we nog wel uit vorige competities. En we hebben een einduitslag van

Dalfsen tegen Heerden. Dat zei ik in de vorige flits ook al. Daar werd dus uit 4 minuten 2 keer gescoord. 1 keer aan beide kanten. En voor de rest bleef het zoals het was. En dus is de einduitslag daar 1-1 geworden bij Dalfsen tegen Heerden. SEH dan, daar gaan we zo weer naartoe. Natuurlijk KCVO, dat heb ik ook al genoemd. 2-3 is daar het momenteel de stand. En even tot slot kijken bij Lunteren tegen Epe. Daar staat het voorlopig nog 2-2. En Lunteren speelt dus met 10 man. Dan gaan we naar de volgende verzoekplaat. Die is namens Marleen Mensink voor Owen Marskamp. En hij is van Colinda. En hij heet Kom Dans Met Mij. Geniet van deze plaat. Speciaal voor Truckersdag 2026.

0: Kom dans met mij van Colinda. Speciaal voor Truckersdag 2026. Gaan we weer naar de absolute slotfase op het Monnikenbos. WZC Zwolse Boys, Aad.
1: Ja, wat er nou allemaal gebeurt, weet ik niet. Maar WZC scoort 2-1. En ja, of het is afgelopen of er... Ik weet niet wat het is. Ik heb niet zo gauw gezien. Maar WZC scoort 2-1. David Langeberg schopt de bal erin. Maar het schijnt dat het afgelopen is. Daar in seconds. Dus met alle geluk en wijsheid. Volgens de Boosse spelers zoeken de korte combo op. Maar wat er aan de hand is, weet ik niet. Dus het hele veld staat vol met volgers. Ja, dus ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Ik denk dat het afgelopen is dat WZC met 2-1 gewonnen heeft in de laatste seconde van de wedstrijd. Dus zeer gelukkig. Maar wat je nou zegt van verdiend? Nee, slecht voetbal. Maar ik denk dat het afgelopen is en WZC hier gewoon met 2-1 gewonnen heeft. Dus studio, bedankt voor het luisteren. Voor de chaos en voor mijn chaotische momenten. Maar,
0: bedankt. Ja,
1: het is afgelopen.
0: Het is al afgelopen?
1: Het is afgelopen, ja. Het was David Langeberg, Paul kwam bij de tweede paal, scrimmage. Hij schoot hem de keihard in, 2-1. En ja, er vloog alles het veld in. En het veld loopt nou langzaam leeg. Scheidsrechter die krijgt de vlaggenstokjes van de assistenten. Wordt onder begeleiding afgevoerd door Eerza Esther, gerenommeerd scheidsrechter. En Erik Kwakkel, scheidsrechterscoördinator. Bij WZC, dus die houdt de boel in bescherming. Voorzitter van Zwolse Boys, die staat ook hier nog opgewonden standjes, nog links en rechts. Maar we gaan gauw uit, gaan we naar ergens anders toe, misschien is ergens anders wat spannend.
0: Nou ja, dit is ook vrij spannend. Maar goed, desalniettemin, Aad, bedankt voor vanmiddag. En heel graag tot de volgende keer weer. Goed, nou, WZC, misschien wel de gelukkigste dan vanmiddag. Wint met 2-1 en kan dan vooralsnog 3 punten bijschrijven in de competitie. Of Oene dat ook kan doen, daar lijkt het wel op. Want ondanks een eigen doelpunt in de 90ste minuut staan ze met 3-4 voor. Eén ding is zeker, VEVO doet het ook, want daar is het afgelopen. Bedankt Hardy Rakhorst via deze weg eventjes. VEVO wint daar uiteindelijk met 3-4 in Almen en schrijft dus de eerste puntjes bij in de vijfde klasse. En dat is alleen maar goed nieuws natuurlijk om zo de competitie te beginnen. De Paasberg tegen KSVO is ook afgelopen. KSVO verliest vandaag met 2-3. En dus geen punten daar voor de eerste wedstrijd op de zaterdag voor de ploeg uit Vaassen. Goed, kunnen wij naar de stoet of heb je daar nog niks van gehoord? Even kijken naar de overzijde. Ik hoor dat het kan, want het is alweer 4:30. Dus we zijn heel benieuwd waar jij momenteel staat, Linda.
2: Ja, we zitten aan de Bonenburgerlaan. Dus ja, wat dat betreft houdt de rit bijna op. Hè? Nog een klein stukje Heerden. En dan gaan we terug naar het terrein van dus SVZ. Ik raak helemaal in de war. Want daar is vanavond de feestavond. En voordat we dat doen, dat doe ik dan nu alvast. Want ik weet niet wanneer we nog weer in de uitzending komen. Maar ik wil natuurlijk de organisatie van Truckersdag enorm bedanken voor deze geweldige dag. We willen de chauffeurs bedanken en de bijrijders, want jullie hebben natuurlijk gezorgd voor een ontzettend mooi feestje vandaag. En daar hebben we met z'n allen de hele gemeente van genoten. Ik moet ook even een dankjewel zeggen aan onze collega's in de studio, want wij rijden natuurlijk gezellig mee in die bus en wij zien alle leuke dingen. En jullie zitten daar in de kelder en zorgen dat we steeds verbinding hebben. Dus een dank aan Corro Rijen, aan Gert Roelofs, aan Erik Daams, aan Erik Smit, ontzettend Cor Houtjes. Jullie zijn de mensen die in ieder geval gezorgd hebben dat we steeds op de lijn zijn gebleven. Heel erg bedankt voor jullie inzet en de hele dag zorgen voor de techniek. Dat wil ik alvast zeggen. En tegen de bijrijders, dat zeg ik ieder jaar en dat zeg ik dit jaar weer. Voordat je uit die truck stapt, geef je die chauffeur even een hele, hele dikke knuffel. En dank je ze voor deze fantastische dag. Want dat hebben ze toch maar mooi eventjes voor ons gedaan. Nou, dat kan ik dan in ieder geval vast zeggen. En daarmee gaan we de Vicari-laan in. En gaan we natuurlijk... wij gaan proberen rechtdoor te gaan. Maar dat is even een opmerking voor onze chauffeur. Gaat dat lukken? Ja. De stoet gaat door de Vicari-laan. En wij moeten proberen... Ik raak afgeleid. Wij moeten proberen om rechtdoor te kunnen rijden. En dan gaan we zometeen de vrachtwagenchauffeurs en de bijrijders opvangen. Zometeen bij SVZ. En ja, dan willen we natuurlijk heel graag laten horen of hoe de bijrijders het gevonden hebben. Hebben ze een leuke dag gehad? En wat hebben ze meegemaakt? Waar hebben ze het over gehad onderweg? En we hebben er zelfs eentje zien slapen. Dus daar zijn we wel nieuwsgierig. Ben je lekker uitgerust? Want die heeft gewoon lekker een tukkie gedaan in de vrachtauto. Dat moet natuurlijk ook kunnen. Ja, dus dat. Het loopt bijna op het einde, Erik. Maar niet voor alle chauffeurs en truckers. Want het feest gaat straks gewoon door in de hal van SVZ. En toen was het stil.
0: Ja, daar ben ik weer. dank je, Linda. Dat wou ik even zeggen. En we komen zo weer even terug als je die gaat opvangen. Maar wij gaan ook door. Wij gaan door naar de wedstrijd waar nog die om 3 uur begonnen is. Dize West tegen SCA Anton.
3: Bloedstollend spannend hier, hoor. Inmiddels minuut 75 van de wedstrijd. En ik verliet jullie bij een stand van 3-1. Maar het is nu 3-2 geworden. Een minuut of 10 geleden voerde SCA een dubbele wissel door. Joep Dil kwam in het veld en Cas Haverkamp voor Nathan van Dommelen en Sam Verlooijzen. En Joep Dil is natuurlijk een handenbinder, een goede spits, maar toch in de regel geen enorme doelpunt te maken. Maar in dit geval had hij eigenlijk niet lang voor nodig. Want na 2 minuten kreeg hij een uitstekende voorzet vanaf rechts van Julian Broeksema en wist hij die bal met zijn lange stelpen in het doel te tikken. En dat was dus 3-2. En ik moet zeggen dat het sindsdien echt... SCA vol op jacht is, op zoek naar de 3-3. Het heeft een aantal corners gehad waarbij SCA al 2 keer toe claimde dat er een hands werd gemaakt en graag een penalty wilde krijgen. Dat kreeg het niet van de scheidsrechter Boonstra. En zojuist nog een hele gevaarlijke vrije trap gezien van Tom Koenen, een van de nieuwe mannen bij SCA. Hij schoot die bal van 1,22 meter. Maar uitstekende redding gezien weer van die keeper van Dize West, die een prima indruk op mij maakt, Sjoerd Oude Vrielink. Die daarmee echt de gelijkmaker voor kwam. Dat betekent dus dat we hier inmiddels in minuut 76 zitten bij die stand van 3-2. Maar deze wedstrijd is absoluut nog niet gespeeld. We gaan een spannende slotfase tegemoet. Stand 3-2.
0: Dankjewel, Anton. En we gaan dat zeker allemaal op de voet blijven volgen. Zometeen natuurlijk ook de einduitslagen. En we vangen natuurlijk bij Truckersdag alle mensen op. Maar we krijgen ook nog een verzoekje van Marjan Berger. Was deze... Hij is niet van Marjan Berger, maar het nummer is van Marjan Berger. Rozen uit Napoli.

0: Marian Berger was dat met Rozen uit Napoli aangevraagd hier. Ja, eigenlijk was aangevraagd het nummer relatie met mijn combinatie. Maar ja, dat is een te grote piraat waarschijnlijk dat hij niet bij ons in de computer zit. Dus we dachten, als alternatief dan maar deze van Marian Berger. Dan nog even wat korte feitjes. Zoals ik al eerder memoreer in deze uitzending, hebben we natuurlijk een aantal spelers ook uit de regio die we volgen bij clubs die niet per se in de regio zijn. Zoals bijvoorbeeld VVOG, waar Lars Krijgsman voetbalt, waar Justin van Gelder voetbalt. En die laatste die maakt vandaag de 2-0 voor de Harderwijkers tegen BFC, moet ik zeggen. Na 1-0 van Maurice de Ruiter is het dus Justin van Gelder, die vorig jaar de smaakmaker onder andere was bij SV Epe, die de 2-0 binnenmaakt. Schiet. Dus dat is altijd mooi voor hem natuurlijk. Dan kijk ik weer eventjes bij ons in Oost naar de uitslagen. Want ja, wat is er een hoop gebeurd. En we hebben niet alles kunnen meenemen. We hebben het zo goed mogelijk gedaan zoals we konden. En dan kom je uiteindelijk uit op een uitslag zoals bijvoorbeeld VVO tegen Almen. Waar het dus heel spannend was tot het eind. Maar VVO wel de 3-4 over de streep trekt. Onder andere door 2 doelpunten van Dion van Velzen. En nu krijg ik door dat SCA ook de gelijkmaker heeft gescoord. Maar we gaan ook zo naar de interviewtjes met Linda. Dus het is voor ons eventjes een beetje schakelen. Maar dan weet u in ieder geval, voordat geval dat u aan het heet bij de radio zit, wat we natuurlijk verwachten van iedereen, dat het ondertussen 3-3 staat. Er wordt daar nog een kwartiertje gevoetbald ongeveer in Zwolle tussen Diezen West en SEH. Daarover dus later meer. Heerde, dat speelt gelijk vandaag. Ook al gezegd tegen FC Dalfsen. 1-1 doelpunt van Lucas de Jong. Daar WZC wint vandaag met 2-1 door een doelpunt in de laatste minuut van David Langeberg. Ondanks dat WZC lange tijd met 11-9 speelde, maar liefst is het dus een overwinning voor de Wapenvelders. Dat geldt ook voor Oene, dat wint met 3-4. Uiteindelijk wordt het ook heel spannend door een eigen doelpunt aan de kant van Oene in de 90ste minuut. Maar uit handen geven doen ze die voorsprong niet meer. En dus ook 3 punten erbij voor de ploeg uit Oene. Dan zijn we natuurlijk ook benieuwd naar het einduitslag bij EZC. En die krijg ik ook zojuist binnen. Veluwe Boys uit Garderen tegen EZC is een 0-2 overwinning geworden voor de Epenaren. Dat is mooi nieuws. Ook zo aan het begin van de competitie natuurlijk om met de 3 puntjes te beginnen. Ook voor de ploeg uit de Kweekweg. Daar is dus de eerste 3 punten binnen voor de nieuwe trainer die daar aan het roer is gegaan. Aan het roer staat dit seizoen. Ondertussen is er in de Eredivisie afgetrapt tussen ADO en Cambuur. Twee laagvliegers natuurlijk in de Eredivisie. Twee promovendi ook. En daar is vooraf gegaan een minuut stilte voor Ahmed Ami, oud ADO-speler. Hij overleed afgelopen week op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Een mooie minuut stilte dus voor hem. Dan kunnen we denk ik nu wel terug naar de Truckersdag. De Truckersdag verslaggevers die op de hele middag en de hele ochtend al ter plekke zijn geweest. Ik hoor alleen een beetje achtergrondgeluid. Ik weet niet of daar al Linda hebben staan. Ja, daar hoor ik een mooie stem van Linda.
1: We staan bij het terrein van SVZ. En hier houdt de rit natuurlijk op. Dus er is een enorme rij van trucks. En ze hebben opnieuw van pallets een aantal, grote trappen gemaakt. Aan beide kanten van de weg. En op deze manier kunnen ze zoveel mogelijk mensen tegelijk laten uitstappen. En dan is het uitstapje uit de truck maar heel klein. En kun je via de trapjes met hulp van heel veel vrijwilligers die daar allemaal bij staan, kun je uitstappen. En dan is het naar de hal gaan. En daar is er zometeen lekker eten. Daar is een feestje. En ik zei het vanmorgen al, iedereen krijgt een polsbandje om. En we hebben een van de deelnemers gevraagd waarom of hij een rood bandje om had. Maar dat wist hij eigenlijk niet. Maar daar zijn we inmiddels achter. Een rood bandje betekent geen alcohol. Een groen bandje betekent wel alcohol. Dus dan kun je nog eens een lekker biertje nemen of een wijntje. Ik weet niet wat de dames en heren aan gaan beginnen. Dus dan gaat het feest zometeen gewoon lekker door. En dat geldt ook voor de chauffeurs. En de meesten zullen eerst even de truck natuurlijk thuis moeten neerzetten. Of bij het bedrijf. En dan komen ze vervolgens terug naar de hal. En je hoort het op de achtergrond. Ook de motorrijders, de meeste verkeersregelaars, komen allemaal terug naar dit terrein. En gaan zich hier straks ook verzamelen voor een hapje en een drankje. Dus ik zie dat Jan die heeft al een
0: groen bandje.
1: Heeft Jan heeft een groen bandje, die mag aan een biertje beginnen. Maar, Marcel, wil jij je nog heel even zeggen hoe je het vond vandaag?
2: Heel leuk was Troekersdag, heel leuk.
1: Ja?
2: Ja, heel leuk.
1: En had je een beetje een leuke chauffeur om op pad te zijn?
2: Ik had een heel leuke chauffeur, ja. Dus,
1: je hebt je wel vermaakt?
2: Ik heb wel gemaakt, ja. Dus tweede jaar voor mij op weer met Troekersdag.
1: Nou, ik zie gewoon één grote glimlach, Marcel. Dus ja, ik denk dat je vaker meegaat. Ja,
2: bedankt voor de mooie muziek. Van,
1: heel dat is helemaal goed. Hey, en wat ga je nu doen?
2: Muziek maken, feest maken.
1: Feest maken?
2: Ja, feest maken.
1: Heb je er zin in?
2: Ja, mijn moeder was er ook nog bij...
1: Heb je die onderweg gezien?
2: Ja, die was onderweg gezien, ja. Dus
1: je hebt wel gespaard ook naar je moeder. Dat is wel belangrijk, hè?
2: Wel belangrijk, ja.
1: Ja, goed zo. Dus je gaat zo lekker feest vieren.
2: Maar mag ik vragen, komt er ook televisie dit ook dan?
1: Ja, maar dat is over een tijdje. Dat zullen we nog wel laten weten. Moet je even op de site van Truckersdag blijven kijken. Dan zullen we laten weten wanneer het erop is.
2: Goed.
1: Goed zo. Nou, je hoort het. Er wordt nog een feestje gemaakt. Dus het is nog niet helemaal ten einde. De rit wel en die was prachtig. En we hebben enorm veel schik gehad. En we hebben enorm genoten. Iedereen, denk ik. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die zei... ik vond dit joh wat minder. Daar geloof ik niet van. Het is gewoon super. Het is echt super. Dus weet je... het was gewoon heel mooi. En leuk ook weer, Erik, om dat samen met jullie te doen. En een beetje sport en een beetje Truckersdag. Dat is toch een hartstikke leuke mengeling.
0: Ja, toch? Ja,
1: ja
0: lekker innoverend.
1: Goed zo.
0: En achtergrondgeluid op de radio, dat is altijd goed, hè?
1: Dan hoor je in ieder geval waar we allemaal mee bezig waren. Ja. Dus helemaal goed.
0: Oké.
1: Hey, we hebben het weer met veel plezier gedaan. Goed zo. Dus hopelijk tot volgend jaar.
0: Nou, Linda, dan ga ik jou vanaf deze plek ook bedanken. En met jou natuurlijk Jan Berends en Gert Voekens voor jullie medewerking aan deze dag. En het was weer een bijzonder feestje. Heel graag tot de volgende keer. Dat was dan het live verslag vanuit Truckersdag 2026. Het is ondertussen 16:45 geworden. En u hoorde dus van Linda de chauffeurs en de bijrijders. Die gaan zich nu omkleden, verkleden. En met het fietsje terug waarschijnlijk naar de zaal. Om dan vanavond de dag mooi af te sluiten. Die dag begon al vroeg vanochtend. Ook hier bij Radio 794. Waar we met z'n allen veel inzet hebben getoond. Om de hele Truckersdag live voor u op de radio uit te zenden. Met natuurlijk de nodige verzoeknummertjes. En dat was natuurlijk altijd een feestje. Vanmiddag dus samen met de sport. Niet zoals u misschien als u een vaste sportluisteraar gewend bent. Maar waarschijnlijk vond u dit ook wel een mooie manier om te doen. En zoals nu hebben we nog gewoon live voetbal in Diezewest. Diezewest tegen RCA. Het spel is helemaal op de wagen, Anton.
3: Het spel is inderdaad helemaal op de wagen. Minuut 87 van de wedstrijd. En ik kijk op het scorebord en daar staat inmiddels 3-3. Ik moet zeggen dat ik toch de laatste jaren niet heel erg verwend ben met doelpunten bij SCA. Maar in ieder geval vanmiddag vallen er voldoende aan beide zijden. En is SCA dus teruggekomen van een 3-1 achterstand. De 3-3 die viel een minuut of 5 geleden uit de corner. Ik vertelde al wel in mijn vorige bijdrage dat de corners vanaf de rechterzijde behoorlijk gevaarlijk waren. Dit keer was het een corner vanaf de linkerzijde. En het was Julian Broeksema, de spits, die de bal echt met veel overtuiging binnenkomt. Ik dacht eigenlijk nog, misschien was het zelfs wel een verdediger. Maar nee, het was echt Broeksema zelf. De spits dus van SCA, die ook van de 0 af is. En daarmee dus de 3-3 aantekenen. Ik moet wel zeggen dat Diezewest daarna er toch ook nog wel weer even een versnelling bij heeft gezet. En toch zelf ook nog wel weer op zoek is naar die voorsprong. Zij willen natuurlijk ook beginnen met die 3 punten. En zo is het een hele leuke, open eindfase van de wedstrijd. Waarin SCA eigenlijk op zoek is naar die 3-4. En Diezewest uiteraard naar de 4-3. En het is nu een gele kaart voor een van de spelers van Diezewest. Het aantal gele kaarten is inmiddels opgelopen naar een stuk of 4 aan beide zijden. Redelijk eerlijk verdeeld. En het is SCA dat een vrije trap mag nemen via Wessel Berghorst, de linksback. Die gaat dat lang doen richting de lange spits natuurlijk. Joep Deel, die moet daar dan proberen de ballen vast te houden. En dan komt hij wel eens te winnen. In dit geval gaat de bal een beetje via uiteindelijk toch naar een verdediger van Diezewest. En probeert hij die bal daar weg te werken. En is het een beetje hotsknotse voetbal op het middenveld op dit moment. We zitten in minuut 89 van de wedstrijd. Ik weet niet of er nog meer mensen hangen.
0: Nee.
3: Of dat ik nog even door kan blijven
0: Jij
3: praten.
0: Jij mag heel graag blijven doorpraten.
3: Nou, dan gaan we dat gewoon nog even doen. Het is nu even een afstandsschot, maar die mist de kracht. En die kan simpel gepakt worden. door keeper Tisa Leeuwen. En dat betekent dat SJA weer aan een nieuwe aanval mag gaan beginnen in minuut 89 van de wedstrijd. In een grijs Zwolle af en toe heb je het idee dat het ieder moment kan gaan regenen. Maar het is eigenlijk de hele middag al wat droog. En prima voetbalweer. Ook het, de wind die wel stevig waait heeft niet heel veel invloed op deze wedstrijd. Deze leuke wedstrijd die dus behoorlijk op en neer gaat. Lange bal richting Julian Broeksema. Maar die is voor de keeper van deze West die een uitstekende indruk maakt. Echt een paar goede reddingen heeft gericht hoor. Want anders had de SJA hier misschien zelfs ook wel kunnen winnen. Sjoerd Oude-Vrielink heb ik het over. En hij weet voorkomen dat het daar gevaarlijk wordt voor SJA. Maar daar komen de heren daar dan alweer aan. Wordt Wester van der Mos onderuit gehaald. Maar de bal mag verder met Deel. Die geeft de bal breed op Kras Havenkamp. Randje 6 is schiet. Goede redding weer van die oude Vrielink. Die daarmee voorkomt dat het hier 3 tegen 4 wordt in minuut 90 van de wedstrijd. En zo krijgt SJA echt wel de kans hoor. Ik heb ook het idee dat het conditioneel toch wel behoorlijk op is bij de Zwollenaar als ik het zo moet oordelen. Dat SJA het wat dat betreft het beter voor elkaar heeft. Maar er komt nog weer zo'n steekbal. Die gaat er net niet tussendoor of wel? Nee, die gaat er niet tussendoor. Uiteindelijk is het via Luca Cabellani gaat de bal tegen de voet van de spits aan en komt hij in de handen van keeper Tisa Leeuwen. Laatste officiële speelminuut zitten we inmiddels. Het is SJA in de aanval. Het is Wester van der Most met een voorzet, maar die wordt simpel weggewerkt. Komt hij bij Jochem Telligen en is het een lange bal richting Joep Deel. Hij mag doorgaan richting de achterlijn, weet hij de bal binnen te houden. Dat lukt hem wel. Maar dan is het de verdediger die bal oppakt en hij kan de bal wegwerken. We gaan de blessuretijd in en de vraag is hoeveel laatst scheidsrechter Boonstra bijspelen. In de eerste helft deed hij dat bijzonder weinig. Dus ik ben benieuwd hoeveel hij dat nu in de tweede helft gaat doen. We spelen nog wel een schotje van Broeksema, maar die bal die gaat een metertje naast. Betekent dat het spel hier even stil ligt en dat SJA nog een keer gaat wisselen. Geef het toch maar even terug naar de studio. Timo Borreman komt nog in het veld.
0: Yes, dan blijf bij ons Anton. Dan neem ik eventjes de tusseneindstanden door in die derde klasse F. OWIOS wint comfortabel vandaag bij het Harde met 5-0. Naar een vroege rode kaart van het Harde. Roveen wint met 0 tegen 3 van ZAC in Zwolle. Olympia en Zwift houden elkaar in evenwicht. Daar is het 2-2. Bikwik tegen Doornspijk is het 0-0. Hattoheim begon ook om 3 uur de thuiswedstrijd tegen Serenbroek en staat voorlopig met 1 tegen 0 voor. En Dalfsen tegen Heerde is, zoals u al weet, geëindigd in 1 tegen 1. Een stand die al na 4 minuten op het scorebord stond. Dan heb ik ook nu de einduitslag van Lunteren-Epe. Ja, het is 2-2 gebleven. Na 61 minuten stond die stand op het scorebord in Lunteren. Ondanks een rode kaart in de 72e minuut van de thuisploeg wist Epe daar dus geen 3 punten meer te halen. Maar toch een knap gelijkspel wat je als je mij vraagt. Doelpunten waren van Steven Lokhorst en van Bengt Witterholt. Gaan we weer naar Tiese West tegen SEH. De laatste minuten, Anton.
3: Ja, inmiddels een minuut of 2 in blessuretijd. En de stand staat nog altijd 3 tegen 3 op het scorebord. De bal is diep in de verdediging van SJA. Wordt aangespeeld naar keeper Tisa Leeuwen. En zo kunnen de Hiddenaren nog weer op zoek naar een nieuwe aanval. Er is juist nog een gevaarlijke situatie gezien. Waarbij het wederom leek alsof Joep Deel richting de keeper kon. Maar hij werd afgevlacht. Ik moet zeggen dat de grensrechter van Tiese West heel weinig heeft gevlacht de hele wedstrijd. Maar na die 3 tegen 3 heeft hij zo ongeveer iedere bal die over de verdediging viel afgevlacht. Dat valt toch wel heel erg op. Maar goed, we moeten het ermee doen, laat ik het maar zo zeggen. Dies West nu toch nog weer in aanval in de 16. Wordt die bal voor de 16 gegeven, maar daar is het Jochem Telligen die bal weet weg te werken. En dan is het Julian Boetsema die de bal opvangt. Geeft die bal dan mee aan Timo Borreman. Tenminste, dat probeert hij. Maar die bal die gaat over de zijlijn. En zo mogen de Zwollenaren gaan ingooien. Er zit zo'n Koenen goed tussen. En dan is het opeens 3 tegen 2 voor SJA. Het is Kas Havenkamp die alleen op de keeper af kan. Als hij die bal meeneemt, dat doet hij ook. En dan gaat hij die bal voorgeven, maar daar staat dan iemand. Oh. Hij was de keeper eigenlijk al voorbij, maar hij kwam in een te moeilijke hoek terecht, waardoor hij de bal moest voorgeven. Maar Joep Deel was te ver weg en een van de verdedigers was er wel bij om die bal dan weg te werken. Maar dat is weer zo'n situatie waarin aangeeft dat SJA hier misschien wel boven de 3 punten moet gaan. In de paal en dan de rebound van binnen. Brood Beekman is het. Het is 4 tegen 3, diep in blessuretijd. Voorzet vanaf de linkerkant van Broeksema. Het is die bal van, volgens mij was het Joep Deel die tegen de paal aankomt. Dan komt hij weer terug het veld in. En dan is het Woutje Beekman, de invaller, die hier diep in blessuretijd de 3 tegen 4 maakt voor SJA. En pakken de heren daar hier dan gelijk de 3 punten. Het begint er echt op te lijken. Want ik kijk even op mijn klokje. We hebben inmiddels een minuutje of 4 gespeeld in blessuretijd. Ik zie de scheidsrechter ook kijken op zijn klokje. Hij zal niet heel lang meer door laten spelen. Maar SJA gaat nog wel een keer wisselen. Het is Niels Bouwhuis die er nu in komt. Extra verdediger, extra lange, fysieke, sterke man die erin komt. En het is Wessel Berghorst die er afgaat. En met die extra verdediger gaat SCA proberen die 3 punten over de streep te trekken. Ik blijf maar gewoon even doorpraten, Erik. Als ik moet ophouden, moet ik gerust zeggen. Maar het is hier toch wel spannend, hoor. En wat een remontada dan zal het zijn voor de Heerenaren. Als dat zo blijft. Het was 3-1 van deze wedstrijd. Toen had ik er eigenlijk geen stuiver meer voor gegeven. Maar desondanks moet ik zeggen dat deze wedstrijd verdedigend en kwetsbaar oogt. En dat het conditioneel niet al te best lijkt. Zeker niet ten opzichte van SCA. Dat heeft trainer Henrico Mut dan in ieder geval uitstekend voor elkaar. Maar daar komt SCA nog weer bij met Joep Deel. Want het is een van de laatste verdedigers die voorkomt dat Deel daar alleen op de keeper af kan. En de bal gaat over de achterlijn. Ik zie scheidsrechter Boonstra zijn klokje kijken. Het kan toch niet meer lang duren, hoor, lijkt mij. Want we zitten inmiddels 5 minuten in de blessuretijd. Dus ik zou zeggen, scheidsrechter, ja, ik kijk natuurlijk met een blauw-witte bril, maar sluit maar af. Dan hebben we de 3 punten binnen. Dat zouden 3 hele lekkere eerste punten zijn van het seizoen hier uit in Zwolle tegen een ploeg met heel veel individuele kwaliteit, met name voorin en op het middenveld. Dan gaat Cas Havenkamp nog weer. Dat is ook zo'n Speedy Gonzales aan de zijlijn voor de Heerenaren. Maar nu wordt hij er goed uitgelopen door een van de verdedigers. En nu mag Dize West nog weer gaan proberen, maar het is afgelopen. Scheidsrechter Boonstra fluit voor het laatste. En dat betekent dat SCA hier de 3 punten pakt. Het scorebord is blijven staan op 3-3. Maar dat klopt niet, hoor. Het is 3-4 geworden. Het was 3-1. Maar diep in blessuretijd maakt SCA hier de 3-4 voor Wout Beekman. Betekent dus een overwinning voor je Heerenaren. Op naar volgende week. Op naar Olympia 28 thuis. Dank voor het luisteren. Veel plezier nog bij Trukkersdag. En een heel fijn weekend.
0: Ontzettend bedankt, Anton, voor jouw verslag van vanmiddag. En heel graag tot de volgende keer. Zo, nu komt er een enerverend einde aan deze enerverende uitzending. Aan deze enerverende dag, kan ik wel zeggen. Trukkersdag 2026 live bij Radio 794. Het was een feestje. En we gaan over een minuut of 7 gaan we eruit. Maar daartussen heb ik nog een aantal eindstanden. Maar eerst even tijd om bij te komen. Want we hebben nog muziek klaarstaan van Greeth. We go together.

0: Yeah, We Go Together was dat van Grease. Zal zo richting het einde gaan van deze zaterdagmiddag sport. Maar ik zal nog even voor de volledigheid alle uitslagen in de competities die voor ons relevant zijn doornemen. En dan heb ik volgens mij nog niet helemaal gehad 4C, waar WZC en Oene actief in zijn. Daar speelde vandaag ook Al Zalk tegen Elburger Sportclub ESC. En ESC wist dat te winnen met 2 tegen 5 maar liefst. WZC wint vanmiddag met 2-1, zoals u hebt gehoord van Aad Eilander. Volse Boys speelde met 9 man de gehele tweede helft. Oene wint ook vandaag met 3-4 van Lelystad 67. De Sportclub Deventer, die gaan even kijken voor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8 klapper tegen promovendus Windesheim. VSW wel te verstaan. Die weten gelijk weer even waar ze staan in de vierde klasse. 8-0 verliezen van Sportclub Deventer. EFC en VSCO. Een mooie wedstrijd zo op voorhand van twee vierde klassers van verleden jaar. Maar VSCO trekt aan het langste eind. De ploeg die ook de nieuwe hoofdtrainer heeft en een nieuwe assistenttrainer natuurlijk. Wint vandaag met 1-4. Twello wint met 3-1 van Hattem. Dat zal toch in Hattem ook hard aankomen. Dan in de derde de klasse F. Daar speelde Heerde vandaag gelijk tegen Dalfsen. Hattoheim staat nog steeds met 1-0 voor tegen Serenbroek. En die wedstrijd is ook afgelopen. Bikwik tegen Doornspijk 0-0. SEA wint, zoals u net hoorde van Anton, met 3-4 maar liefst van Dize West. Olympia en Zwift de Band houden elkaar in evenwicht 2-2. Zak en Rauwveen 0-3. En Ovios wint met 5-0 van het harde. Dan in 2L. Daar speelt Epe. Een mooie competitie toch ook wel hoor. Met sterke tegenstanders. Onder andere de derby van Kampen is daar aan de hand. KHC tegen DOS. 0-0 is het daar nog steeds. Het begon om 3:15. Hier en dan tegen SVI. Ook een mooie wedstrijd. 3-3 is het daar ondertussen. Hooglanderveen tegen WVF. 3:15 pas begonnen. Staat nu 2-1 voor Hooglanderveen. NSC Nijkerk speelt tegen IVV. 3-1. En Horst wint vandaag met 1-0 van Zeewolde. En tot slot Nunspeet. Ja, het grote Nunspeet. Maar ja, het is toch niet helemaal zo groot meer hoor. Het is in verval. En het verlies vandaag met 4-1 tegen Harskamp. Daarmee komen we aan het einde van deze uitzending. Morgen is de zondagsport er weer vanaf 2:00 met Gerben Rorijen natuurlijk. En volgende week zaterdag is er weer een verse uitzending van Zaterdag Sport. Bomvol voetbal en andere sporten natuurlijk. Straks is er Vios tegen Groenwit. En ja, voor nu zeg ik bedankt voor allemaal. Dit was Trucusdag. Bedankt collega's en heel graag tot volgende keer.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go.
1: Goedenavond, luisteraars. We zijn er weer. Welkom in deze aflevering mini-special. Het is inmiddels alweer de 12e week van uitzending tussen 6 en 7 uur 's avonds bij RTV 794. Blijft u lekker zitten en luisteren. We hebben weer een leuk aantal lekkere liedjes voor u uitgezocht. Ik noem er een paar. Zangeres Cher, Middle of the Road, Joe Cocker, Aerosmith, de Rolling Stones en nog veel meer. Goed, van start nu met onze eerste track van vanavond. De Amerikaanse zangeres dus, Cher. En ze heet eigenlijk Cheryl Sarkisian, geboren in 1946, nu inmiddels 79 jaar. Ja, de tijd gaat verder. Aan het begin van haar carrière zong ze als het duo Sonny en Cher. En naast zangeres was ze ook actrice, onder andere in de film Moonstruck. Ooit van gehoord, Cor?
2: Nee, ik ga een keer opzoeken Netflix of zo.
1: Misschien levert dat nog wel een leuk trekje muziek op. Maar goed, Cher zong 144 liedjes, waarvan 4 stuks in de Billboard 100. Daar komt-ie, Cher, met het nummer Shoop Shoop, It's in His Kiss.

Cher, Sjoep, Sjoep, it's in his kiss. Ja, als Cher alle 144 liedjes aan één zou zingen, dan zou ze volgens mij iets van 30 of 35 uur bezig zijn. We hebben nog zo'n singetje vanavond. Sally Carr en de band Middle of the Road met Talk of All the USA.

0: De Esculaap maakt er meer werk van.
1: Leuk hè, zo'n jingletje van heel veel jaren terug. En ja, dat was Karel van Kooten inderdaad die dat uitsprak. En ja, het is toch wel leuk om dan inderdaad letterlijk nog eens eventjes weer terug in de tijd te gaan. Met een heel ouwetje van de Love and Spoonful. En dat heet Summer in the City.

0: Een lekkere esculaapherinnering was dat van The Loving Spoonful, Summer in the City. Het was oorspronkelijk van deze band The Loving Spoonful, maar er is ook nog een hele andere mooie versie van Joe Cocker. Ken je die, Wim?
1: Ja, zeker wel. Als ik die niet kende, dan was het niet best. Maar goed, het is leuk dat je het zegt, want verderop in dit uur komt Joe Cocker nog weer even langs. Nu eerst een Nederlandstalige track. Dit liedje doet heel erg denken aan de single Papa, ik leid steeds meer op jou van Stef Bos. Maar mama-versie is ook prima.
2: Eenmalig, rampzalig, Nederlandstalig.
1: Nou, gedraag je een beetje verkoten. Hier is Antje Montero met Mama, ik lijk steeds meer op jou. Antje, ga je gang. Ere wie ere toekomt. En ik zit me af te vragen, Cor, heb je wel eens gehoord van Antje?
0: Ik weet dat ze heel vroeger al actief was bij onder andere Stuivenzin op zaterdagmiddag. En ze heeft heel veel musicals gedaan. Maar ik ken haar eigenlijk beter als de moeder van Romy Montero. Ken je Romy?
1: Nee, het zegt mij niks.
0: Romy
1: nee.
0: Die heeft jarenlang in de Bodyguard, die musical, de hoofdrol vertolkt.
1: Nee, ik kan het niet
0: plaatsen. Okay, en ze speelde nog in goede tijden, slechte tijden.
1: Ja, dat weet ik. Dat werd bij mij altijd thuis gekeken. En ik werd dan uitgenodigd voor één kopje koffie. En dan was ik ook graag snel weer weg. Ah nee, dat is niet leuk. GTSD is ook een prima serie, wat dat betreft.
3: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

Ja, goed, je kan uiteindelijk niet alles weten. En dat waren ook geen plaatjes die we dan zeg maar met de drive-in discotheek lieten horen. Maar nee, ik had eerlijk gezegd nog niet van Antje gehoord. Maar bekend was mij in de 70s de volgende track van de band, om maar lekker door te gaan. De groep heet Graham Station. Het is een Amerikaanse funkband. Enerzijds genaamd naar Larry Graham zelf, die destijds afkomstig was van de band Sly and the Family Stone. De naam is tevens gekozen als woordspeling op Grand Central Station in New York. Nou, hier is dan die lekkere gouden ouwe van vroeger. Graham Central Station met Feel the Need in Me.

0: Lekkere muziekherinneringen op zaterdagavond in mini-special. Feel the Need in Me was dat van de Graham Central Station. Een fijn opgevuld stukje muziek. Je had straks trouwens had je het over Joe Cocker. Komt hij nog een keertje, Wim?
1: Jazeker. Die kunnen we nu gelijk wel opstarten. Is een hartstikke fijn nummer van de man met het blauwe t-shirt en zijn wapperende handen. En iets wat rauwe, maar erg speciale stem. Want ja, zo was dat. Want we zagen Joe Cocker vaak optreden. En zijn laatste concert, trouwens, wat ik heb meegemaakt van hem, dat was in Arnhem. Het was geweldig. Wat kon die man nog zingen en wat kon die man nog dansen? Maar goed, ik vind het nog wel leuk om even te vertellen. Want de laatste keer dat ik Joe Cocker zag in een concert, en toen dacht ik van ja, deze man, dat is het toch ook wel helemaal. Hè? Dat is echt een van mijn grote favorieten. En hij droeg dan zo'n blauw t-shirt en hij had lang haar en dan gingen die handen nog wat heen en weer. En toen dacht ik, dat is het. Maar ja, die leeftijd die heb je dan. En toen dacht ik, ik wil alleen nog de komende jaren een blauw t-shirt aan en ik laat mijn haren lang groeien. Ja, Cor, die zit me aan te kijken tot en met...
0: Zo'n tijdje geleden volgens mij. Ja,
1: stel er maar op code JC70, Cor. Dan maken we er een 2-in-1 van. Twee nummers achter elkaar. En dat is een eerbetoon aan de man wel op zijn plaats. Hier is Joe Cocker met het eerste nummer van de twee nummers. Have a little faith in me. En het tweede nummer, dat hoor je dan. Don't let the sun go down on me.
2: When the road gets dark.

0: machtige muziek van deze meneer. Joe Cocker, leeft hij eigenlijk nog, Wim?
1: Nou, dan moet ik je teleurstellen. Nee, helaas. Joe overleed in december 2014 op 70-jarige leeftijd in zijn eigen huis. En dat heette de Mad Dog Ranch in Colorado. Aan de gevolgen van longkanker op 70-jarige leeftijd.
0: Ja, dat was Joe dan voor deze zaterdag. Maar we draaien zeker in de volgende programma's nogal meer van die man, toch?
1: Ja, wat dacht je? Het is een van mijn favorieten. Maar ook voor de luisteraars zullen er een heleboel mensen zijn die zeggen van ja, dit is toch wel een geweldige zanger. Maar goed, oh zeker wel is dus het antwoord. Deze zanger kun je niet in de kast zetten en het dan gewoon laten staan. Daar was hij veel te professioneel voor. Verder weer dan maar met de volgende plaat, De Beuk Erin. Onlangs draaiden we Gimme All Your Lovin' van ZZ Top. En wat we nu van deze baardmannenband hebben klaarliggen, dat is het nummer Sharp Dressed Man. Hou je vast, daar komen ze.

Ja, die rock'n'roll en zo, dat is echt blijvend. Hè? Dat zijn allemaal van die evergreens en dat gaat nooit meer weg, denk ik. En ik hoop dat we daar ook een heleboel mensen die luisteren naar dit programma een plezier mee doen. Ik heb trouwens nog wel een klein verhaaltje. Want dat herinner ik me nog, sorry. Van destijds, als dan de discotheek de Esculaap openging. We hadden dan op de achtergrond al een plaatje, heel zachtjes. En het was echt een beetje een gewoonte om dan een flink pakkende plaat te pakken. Eén daarvan is de volgende, zo'n lekkere, gouden ouwe van de Rolling Stones. Ja! Ja, daar doe je me een plezier mee. Hij kijkt me weer aan, die technicus, maar kan er ook niks aan doen. De Rolling Stones met Brown Sugar.

0: Brown Sugar. Fantastisch, een hele mooie greep uit de duizenden. Trouwens, we hebben deze aflevering best veel rock'n'roll gehad.
1: Jazeker.
0: Zullen we ook nog wat rustigers gaan draaien, Wim?
1: Het lijkt me wel een leuk idee, Cor. Ik kwam toevallig net de groep Aerosmith tegen. Met een easy listening track. Aerosmith ken je?
0: Jazeker.
1: Ja, dat zou ook schande zijn als het niet zo was.
0: Maar, dan hoop ik dat je Dream On in de vingers had.
1: Nou, verrassing. Dat is nou ook toevallig, zeg. Want het is hem inderdaad. Eventjes bijkomen, ook voor onze luisteraars, zeg maar. Hier komt en volgt Aerosmith met Dream On.

0: Ach, stel je nou eens voor dat je vroeg naar bed gaat en nog een hele tijd naar dit soort muziek moet luisteren. Dat is toch geen straf?
1: Nee, dat is inderdaad geen straf. Maar het gebeurt me best hoor, dat ik als ik s'avonds naar bed ga en heb je een hele zware dag gehad, zet ik nog even zo'n heel zacht, easy listening dingetje op. En dan, dan zou ik vergeten om in slaap te vallen. Maar dat is mooi niet ja, aan de orde, want het gebeurt gewoon.
0: Iets anders, Wim. Ik sprak van de week trouwens een luisteraar. Die vroeg of je nog een keer kon uitleggen wat de toevoeging Thunderbirds op Mini Special betekende.
1: Ah, ja. Nou, dat hebben we al eens een keer uitgelegd. Dat geeft niet hoor, trouwens. Maar het is min of meer gekoppeld aan de Thunderbirds-serie op tv jaren terug. Die poppenserie. Het International Rescue Team bij rampen en dat soort dingen. Voor Mini Special betekent dat het International Rescue Team van de oude hits. En dat hebben we er op die manier aangeplakt. In ieder geval hits die je nooit of bijna nooit meer hoort op de radio.
0: Heb je daar een voorbeeldje van?
1: Ja, klopt hè, wat je hoort en wat ik vertelde. Maar goed, ja, ik heb daar wel een voorbeeldje bij. Even kijken, want ik heb er hier een. Dit is een leuk voorbeeld nog. De groep Spooky Too met het nummer That Was Only Yesterday.

0: Inderdaad, zo'n nummer die je toch heel weinig meer op de radio hoort. En toch best wel eens een keer de moeite waard is om nog een keer uit de kast te komen. Spooky 2 was dat. En ik vraag me af wat is met Spooky 1 gebeurd.
1: Plaatje zou wel naar midden gegaan zijn.
0: Zo zeg kunnen, ja. Iets heel anders weer. We zijn alweer bijna aan het einde van een uurtje mini-special, Wim. Ik kijk nog even naar de klok. Nou, we hebben nog wel wat tijd, maar... Ik heb nog een hele leuke gouden ouwe gevonden. Eentje van een meneer uit Griekenland kwam die volgens mij. Hij zong bij Aphrodite's Child destijds. En kende vast zeker wel onder de naam Demis Roussos.
1: Ja, zeker.
0: We hebben nog een keer hem naar de kast gehaald met When I'm a King.
1: Draaien, zou ik zeggen. Heerlijk.

0: Muziek van jaren geleden was dat van Demis Roussos. Leuk. We hebben toch nog wat tijd over, Wim. Heb je nog een leuke muziekherinnering van de Zuid over een festival of zo?
1: Ja, ik denk het wel. Die had ik eigenlijk ook al in de handen gehad, maar was niet in het lijstje gekomen. Maar nu we toch de tijd hebben. Ik zit te denken aan zangeres Melanie van jaren terug. Eigenlijk heette ze Melanie Safka. En zij trad ook op in diverse festivals. Bijvoorbeeld valt te denken aan Woodstock. Trouwens eventjes van Melanie, want dat is nog maar heel recent in principe. Ze overleed vorig jaar, 2024 dus, in januari. En het is mooi om haar nog een keer te horen, lijkt me. Dus Melanie, neem ons nog één keer mee naar Beautiful People, wat je ook zong op Woodstock.

0: Beste luisteraars, dit was hem alweer van deze zaterdagavond mini-special tussen 6 en 7 op RTV 794. En geloof het of niet, maar we beleven er zelf enorm veel plezier aan om dit programma elke week te maken. Toch, Cor?
1: Zeker. Lekkere bergpijpjes.
0: Ja, die merkpijpjes, daar komen we ook niet, nooit af. Hè? Maar goed, luisteraars, we hopen.
2: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerden. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friezen versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.